0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien in het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Péter Modjar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K, met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. En eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Dat gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Mojar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen- en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Gouwestad Radio. Continu muziek.
1: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon.

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag, toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non, kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jan.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werden bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. En de lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van oranje spits Brian Brobbey. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. En volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler. 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werd al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt de aanvallingen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS.

Goedemorgen luisteraars, dit is Kerkplein 15. Het zondagmorgenprogramma van de BR6, de lokale omroep van Bodegraven, Nieuwebrug, Waarder, Driebrugge, Reeuwijkdorp, Reeuwijkbrug. Maar met ook een hartelijk welkom voor de luisteraars bij Gouwestad, Kerk in de Buurt. Tot 10 uur kunt u luisteren naar religieuze muziek. Om 10 uur wordt de kerkdienst van de Ontmoetingskerk hier in Bodegraven uitgezonden, protestantse gemeente Emmens. De dienst wordt geleid door dominee Annelene Metz. Aansluitend kunt u weer luisteren naar diverse christelijke muzieknummers. En om 11:15 volgt de kerkelijke agenda. Heeft u een vraag of opmerking over deze uitzending? Mail dan naar kerkplein15@outlook.com. Kerkplein 15 wordt deze zondag uitgezonden door Janap. En na de openingstune gaan we luisteren naar een samenzang van Psalm 122. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, ziet wij staan. Gezongen vanuit de Bovenkerk in Kampen, Psalm 122.

En zo zijn we weer begonnen op een warme 28 augustus met Kerkplein 15. En gaan we nu luisteren naar het lied Grote God. Wij loven u. Het christelijk Urker Visserkoor Crescendo gaat dat voor ons zingen. Daar achteraan krijgt u het lied Vreugde, Vreugde, Louter Vreugde. Gezongen door een gemengd koor uit Rijssen.

En dat waren de twee liederen die ik zojuist opgaf. Alleen dan in omgekeerde volgorde. Kan gebeuren. We gaan nu luisteren naar het lied Grote Schepper. Dat wordt gezongen door jeugdkoor Luventa uit Dirksland. Onder leiding van Martin Mans. En met medewerking van Jacco Belder op het orgel. Daarachteraan krijgt u het lied Wat hou ik van uw huis. Dat is een bewerking van psalm 84. En die wordt gezongen door Kinga Bang.

prachtig nummer van King Gaban. Voor ons gezongen. Nu gaan we luisteren naar het lied Klem vast aan de rots. En dat wordt gezongen door de christelijke zangvereniging Cantate Deo. En daarachteraan krijgt u het lied De Maan is opgekomen. En dat wordt gezongen door het christelijk gemengd koor Omnia Cum Deo uit Nieuw Lekkerland.

Het lied Klem vast aan de rots, dat heeft u gemist, want de cd stopte ermee. Dus die heb ik eruit gehaald. Ik heb er een andere cd in gedaan. We gaan nu eerst luisteren naar Psalm 63a. U bent mijn God. Dat is een lied naar aanleiding van Psalm 63. Dat wordt gezongen door de zanger Christian Verwoerd. En daarachteraan krijgt u het lied Heer, ik hoor van Rijke Zegen vanuit de Grote Kerk in Dordrecht.

En dat was Heer, ik hoor van Rijke Zegen, gezongen vanuit Dordrecht. We gaan nu luisteren naar het lied Heer, ik kom tot u. En dat wordt gezongen door Caroline Grotenboer. En Martin Mans bespeelt het orgel. En Marjolein de Wit de dwarsfluit. En dan staat er ook nog Martin Zonneberg orgel. Dus dat is dan weer een beetje bijzonder, dat er twee achter het orgel zitten. Maar daarachteraan krijgt u weer vanuit Dordrecht het lied Ere zij aan God de Vader.

En dat was het lied Ere zij aan God de Vader. Zoals u misschien al eerder gehoord hebt en als u later ingeschakeld heeft, dan vertel ik het nu nog een keertje. Maar we gaan straks om 10:00 overschakelen naar de ontmoetingskerk hier in Bodegraven. Daar is de voorganger, dominee Annelene Metz. En het orgel wordt bespeeld door, als ik het goed heb, Johan Kooijman. Ja, Johan Kooijman speelt het orgel. Annelene Metz is de dominee. Daar gaan we om 10:00 naar luisteren. Voor die tijd hebben we natuurlijk nog muziek. We gaan nu luisteren naar het lied Daar waar geest en woord zich paren. En daarachteraan krijgt u het lied Zo gij in het recht wilt treden.

Sam, zo ga je in Trecht wil trainen, die houdt u nog te goed voor een latere keer of volgende week of wanneer dan ook. Maar we gaan straks natuurlijk overschakelen naar de ontmoetingskerk hier in Bodegraven. En ik ben altijd gewend om in een muzikaal stukje die de richting van de dienst uit te gaan. Dus dat is altijd met hetzelfde lied. Dat is het lied Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. En dat doet Lisbeth Domen op de panfluit en Peter Burger op het orgel. Dat gaan we nu draaien richting de dienst, want ik denk dat hij wel goed op tijd zal beginnen. De voorganger straks in de dienst is Annelene Metz en het orgel wordt bespeeld door Johan Kooijman. Maar we gaan nu eerst luisteren naar het lied Heilige Geest van God, een muzikaal stukje Vul opnieuw mijn hart.

En dat was muzikaal Heilige Geest van God. Vul opnieuw mijn hart. En het zou in principe nu nog 9 seconden duren voordat de dienst gaat beginnen. Dus ik denk dat we maar gewoon over gaan schakelen naar de kerk. Ik heb hem hier wel in het beeld. En ik denk dat er wel orgel gespeeld wordt of piano. Dat heb ik nog niet gehoord, maar dat zou zomaar kunnen. Ik zie dat hij niet op de tv uitgezonden wordt, op de BSS momenteel. Misschien dat hij straks nog ingezet wordt, maar hij staat er nu nog niet op. Dat heb ik niet in de hand, dat doen weer andere mensen. Dus ik kan daar verder weinig aan doen. Als hij niet op televisie komt, u kunt altijd meeluisteren, maar het dan niet zien. Ik wens u in ieder geval een goede dienst.

daar ben ik. Oké. Okay. Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin zal volgaan onze wijkpredikant Annelene Metz. Ook een welkom aan wie nu meekijkt via internet of op een later tijdstip deze dienst zal beluisteren of zal bekijken. De muzikale medewerking wordt vanochtend verzorgd door onze organist Johan Kooijman. En de bloemen van deze dienst gaan als groet en teken van meeleven naar mevrouw Anne van het Loo aan de Laan van Turkenburg. Vergeet u niet de kaart of het inlegvel te tekenen. Deze liggen bij de uitgang, onder de toren of hierachter in het centrum. Als u de bloemen wilt wegbrengen, wilt u zich dan na de dienst even bij mij melden. Daarnaast zijn er twee verjaardagskaarten. Eén voor mevrouw G. van der Vliet van de Vecht en voor Nikki Kaptein. De kaarten en inlegvellen liggen ook op de genoemde plaatsen. Verdere mededelingen vindt u in de zondagsbrief. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe. En we willen de dienst graag samen met stilgebed beginnen. En daarom verzoek ik u daarom indien mogelijk te gaan staan. In de stilte van ons samen zijn openen wij ons hart voor de Heren.

Heer, vervul ons hart met uw licht. We zetten de dienst voort met het zingen van Psalm 89. Ik zal zolang ik leef bezingen in mijn lied. Wij zingen vers 1 en vers 7.

We gaan met elkaar bidden. Een gebed om ontferming voor de nood van de wereld. En ons gebed wordt gevolgd door een loflied. Loof overal, loof al wat adem heeft. We bidden ons gebed in vertrouwen dat God, zoals ik net zei, ons niet loslaat. Het werk van zijn handen. Laten we bidden. Eeuwige God, u kent ons, u ziet ons. U weet van onze behoefte aan een woord van hoop. Grond onder onze voeten om onze weg door het leven te kunnen gaan. We bidden u, zoek ons op, roep ons bij onze naam. Heer, ontferm u. Goede God, schepper van alles dat er is, wat moeten we beginnen zonder u? Open onze oren en ogen en hoor ons, God, als we u aanroepen voor mensen die gebukt gaan onder zorgen. Voor wie deze dag zonder hoop is begonnen. Voor wie leeft met een groot verdriet. Voor wie deze dag een dag is vol dreiging en haat. Een dag voor angst wat komen gaat of te gebeuren staat in de tijd die komt. Om allen die zuchten onder de hoge temperaturen van de afgelopen dagen. Dat merkten we in ons eigen land, maar ook wereldwijd zijn de gevolgen van de opwarming van de aarde voelbaar. God, we bidden u, help ons deze wereld leefbaar te houden voor mens, dier, alles wat hier leeft. God, we bidden u voor allen die klein gehouden worden hier in uw wereld, waar we bedoeld zijn voor de ruimte, voor de liefde, voor de vrede. Dat vrede en gerechtigheid elkaar zullen vinden, waar ook ter wereld. En dat mensen thuiskomen bij elkaar en bij u. God, wees zo aanwezig en ontferm u over ons.

We gaan zo de Bijbel openen. Bidden we om Gods geest in ons midden. God, we worden stil en openen onze geest voor u. We bidden om uw zegen over onze samenkomst. Mensen van ver weg en dichtbij samen.

0: in dit huis, uw huis. Zegen ons lied, zegen de muziek. Zegen en hoor ons gebed, zegen onze oren en harten, dat die oude woorden en getuigenissen uit de Bijbel worden tot een woord van u, Heer. Mag uw licht, uw evangelie, ons op het goede spoor brengen en uw nabijheid ons verlichten. En wees ook met wie we deze morgen in ons midden moeten missen. Laat uw geest dit uur bij hen en hier in ons midden zijn. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Er zijn niet zo heel veel kinderen in de kerk, maar zijn er nog kinderen die even naar voren willen komen? Heb je zin om even? Want ik heb namelijk gewoon een vraag aan jullie. Komt Sven ook nog naar voren? Ja. Ik ben namelijk wel benieuwd, als thuis de bel gaat, doe je dan wel eens de deur open? Of niet? Ja? Vind je het leuk om de deur open te doen? Ja? En jij? Ook, hè? Ja. Soms is de bel nog maar nauwelijks gegaan, of Sven staat al naast zijn stoel en rent naar de deur, weet ik van ons thuis. Ja. Voor wie doe jij graag de deur open? En wie staat er wel eens aan de deur? Buitenspeelkinderen, ja. Kinderen die komen vragen of je buiten komt spelen. Ja. Komt er nog wel eens iemand anders aan de deur?
1: Verkopers.
0: Verkopers, ja. Mensen die iets willen verkopen of heel vaak ook vragen of je voor een goed doel iets wil geven. Hè? Dan komen ze dat goede doel eigenlijk verkopen. Ja. Ja. Misschien komt er ook wel eens een postbode aan de deur. Nee. Bij ons wel, moet ik eerlijk bekennen, om een pakketje te brengen. Ja. Of misschien opa of oma, of komen die wel eens? Nee, jouw opa en oma wonen een beetje ver weg, hè? Als die komen, dan weet je dat ze komen. Ja. En die hebben trouwens ook een eigen sleutel. Dus daar hoef je de deur niet voor open te doen. Ja, ja. Wie mag allemaal? Mag iedereen zomaar binnenkomen in je huis? Nee. Je doet niet zomaar voor iedereen de deur open, hè? Voor wie doe je? Je doet de deur open voor mensen die je kent. Ja. Nou is het met Jezus en zijn leerlingen zo, dat Jezus, we lezen er vandaag een stukje uit de Bijbel, waarin Jezus tegen zijn leerlingen zegt, jullie moeten naar alle mensen toe gaan om te vertellen over het Koninkrijk van God en dat dat niet ver weg is. Dus zo worden de leerlingen op pad gestuurd met een boodschap om aan alle mensen te vertellen. En Jezus zegt al, jullie zijn misschien niet overal welkom, hè, want de mensen kennen jullie niet. Maar probeer maar gewoon. Ga er maar naartoe. Je hebt goed nieuws. En als mensen het willen horen, dan is het goed. En zo niet, dan is het ook goed. Dat hebben we 2 weken geleden gelezen. En vandaag lezen we ook dat Jezus zegt, ben ik wel welkom bij jou? Dat is ook de vraag, hè? Mag Jezus bij ons komen? Willen wij het goede nieuws van Jezus horen? Nou, ik heb iets meegenomen. Misschien, Sven heeft er al een op zijn deur, een deurhanger. Maar dit is een deurhanger waar je ook op kan zetten, niet wie er niet binnen mag komen. Hè, want dat staat soms ook op een deurhanger. Bijvoorbeeld broers en zussen verboden om binnen te komen. Maar je mag hierop schrijven of gewoon mooi versieren of kleuren wie er wel bij jou welkom is. En misschien heeft Jezus of God daar ook wel een plekje bij. En je mag hem hier kleuren of naar de oppas gaan en hem meenemen. Ik weet niet of daar zijn kleurtjes, hè, bij de oppas. Ja, nou, mag je nu of je plekje in de kerk weer zoeken of naar de oppas gaan.

Ik ga u lezen uit Jeremia 29, vers 1 en de versen 4 tot en met 14. Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnezar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijk aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar voorspoed en vrede. Want de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan de droomuitleggers die in opdracht van jullie dromen. Wat jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer. Dit zegt de Heer. Als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en weer tot mij gaan bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer. En ik zal je in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verdreven heb, spreekt de Heer. En je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren. We zingen, zo sprak de Heer der legerscharen.

En ik lees u uit Matteüs 10, de versen 34 tot en met 42. Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wicht drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. Huisgenoten worden elkaars vijanden. Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. En wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Wie jullie ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt, omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden. En wie een rechtvaardige ontvangt, omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden. En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft, alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie, die zal zeker beloond worden. We zingen lied 843, Wat te kiezen.

de verkondiging zingen we met elkaar O waar wil je heen gaan? Een lied uit het Schotse Iona, te vinden in Hemelhoog. Hemelhoog 311. Gemeente van Christus, 2 weken geleden lazen we het begin van het hoofdstuk uit Matteüs dat we net gelezen hebben, Matteüs 10. En toen noemde ik 3 redenen die de aanleiding kunnen zijn om het geloof los te laten. Dat is dat je God niet nodig hebt, want je kan jezelf prima redden. Dat geloof achterhaald lijkt. We weten tegenwoordig toch wel beter, alle wetenschap en dergelijke. Of dat God onvindbaar lijkt en de hemel gesloten. Maar er is nog een 4e argument en dat hoor ik ook best vaak. Al die religies, daar komt toch alleen maar ruzie van. Kijk maar naar de geschiedenis, lees de krant, de ene godsdienstoorlog na de andere. Al dat geweld tussen christenen, moslims, joden, hindoes. In het Midden-Oosten, in Afrika. Spanningen die ook in Nederland soms zijn weerslag hebben. En kijk eens naar al die kerkscheuringen in onze eigen geschiedenis, in ons eigen land. Hoe kan geloof nou een hoopvolle belofte zijn als er zoveel pijn en verdriet van komt? Hoe rijm je dat nou met elkaar? Ja, als je zo'n verwijt krijgt als gelovige, wat zeg je dan? Ik sta dan toch meestal wel even met mijn mond vol tanden. En dan zeg ik iets als, ja, Gods grondpersoneel valt wel eens tegen. Mensen zijn niet perfect. Of, je kan het God niet verwijten. Die wil al die oorlogen en ellende niet. Dat is wat mensen ervan maken. Jezus is gekomen om vrede te brengen, om het koninkrijk van God te verkondigen. Een wereld van shalom en heelheid voor alle mensen. Maar ja, dat kan ik zeggen, hè? En dan krijg je zo'n tekst als vanmorgen. Waar Jezus zegt, denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar met het zwaard. Wat moeten we daar nou mee? Dat zijn niet de teksten die mensen aanmoedigen om zich in het christelijk geloof te gaan verdiepen. Jezus' komst gaat naar eigen zeggen gepaard met conflicten en verdeeldheid. En zijn weg en die van zijn volgelingen gaat niet voorbij aan het lijden. Nou, dat zwaard, hoe is dat nou te rijmen met het vrederijk dat Jezus kwam verkondigen? Want dat vrederijk, of het koninkrijk van God, daar vind je van alles over. Bijvoorbeeld in de bergrede. Daar legt Jezus uit wat dat koninkrijk der hemelen is en hoe je daarnaar kunt leven. Dat is geen kwaad met kwaad vergelden. Dat is de ander je linkerwang toekeren. Dat is niet alleen je naaste liefhebben, maar ook je vijand. Dat is je geen zorgen maken over de dag van morgen. Dat is niet oordelen over een ander behandelen zoals je zou willen dat ze jou behandelen. Kortom, gerechtigheid doen. Leven met liefde, met creativiteit, met lef. En door de evangelie zien we hoe Jezus dat zelf doet, hoe hij mensen op de been zet, hoe hij mensen die buitengesloten waren er weer bij haalt, hoe hij zieken geneest. Nou, dat klinkt allemaal helemaal niet oorlogzuchtig. Maar wat we niet moeten vergeten is dat Jezus' boodschap in zijn tijd door veel mensen toch als chockerend werd ervaren. En soms ook echt haak stond op de manier van omgaan met elkaar. Hij zocht mensen op die buiten de maatschappij staan, die er niet bij horen om welke reden dan ook. En waar het natuurlijk ook vaak wringt, hij trok zich niet of niet veel aan van status en macht. Dat koninkrijk waar Jezus het over heeft, dat heeft zijn eigen regels. Bijvoorbeeld dat de mens altijd belangrijker is dan de regel. Jezus ging op een bepaalde manier
En ook weer niet helemaal, want op een bepaalde manier past hij ook helemaal in de traditie waar hij in staat. Hij heeft ook gewoon de Torah als basis, waar hij geen jota of titel aan wil veranderen. Maar op een bepaalde manier gaat hij ook tegen de stroom in. En deed hij niet zoals men van een rabbi verwachtte. En gooide die heilige huisjes om. En dat maakte dat hij op onbegrip en veroordeling stuitte. Zelfs van zijn ouders en zijn broers. En hij waarschuwt dat zijn leerlingen dat ook kunnen verwachten als ze de boodschap van Jezus verder willen brengen in deze wereld. Als ze hun leven in dienst willen stellen van dat rijk van recht en vrede. Het einddoel, de stip op de horizon, is vrede. Maar het ongewilde bijproduct kan onbegrip zijn. En in het ergste geval zelfs conflict. Omdat het koninkrijk inbreekt in mensenlevens. Levens omkeert, nieuwe wegen opent waar oude wegen doodlopen. Jezus volgen kan je een heilige onrust geven. Om je niet neer te leggen bij onrecht en oneerlijkheid. Bij machtsmisbruik en geweld. En ik denk dat als Jezus het over het zwaard heeft, dat dat geen poging is om een heilige oorlog te ontketenen, maar eerder een realistische kijk op de zaak, een nuchtere waarschuwing voor zijn volgelingen, dat je met deze boodschap niet overal met open armen ontvangen wordt. En dat je misschien zelfs met verwijdering of zelfs vijandschap te maken krijgt. Een wereld van shalom wordt stukje bij beetje gebouwd met vallen en opstaan. Worden er hier problemen opgelost, dan ontstaan er elders vaak weer andere. Het is verleidelijk om je geluk te zoeken in wat op het eerste oog stralend, succesvol en flitsend en spannend is. Maar als het om vrede en gerechtigheid gaat, ja, dan heb je niet 1, 2, 3 resultaat. Makkelijke oplossingen zijn er vaak niet. Dat vraagt een lange adem en veel geduld. En dat laatste is trouwens ook iets wat voor de ballingen in Babel geldt, aan wie Jeremia een brief schrijft. Ook zij moeten veel geduld oefenen. Heel veel geduld, want de vrede is ver te zoeken. Het Babylonische Rijk is met een grote annexatietocht bezig. Dictator Nebukadnessar walst met zijn imperium overal overheen. Land na land wordt ingenomen. Elk verzet wordt in de kiem gesmoord. Onder andere door de elite van het volk weg te voeren. En zo alle belangrijke kennis op het gebied van economie en bestuur weg te halen. En daar zitten ze dan, die elite, in Babel. Een marginaal groepje. Beroofd van hun dromen, geknakt. Wat moeten ze beginnen? Waar vinden ze houvast? Nu ze al het vertrouwde achter zich hebben moeten laten. Hoe zorgen ze dat hun identiteit niet verloren gaat, te midden van de goden van Babel? Sommigen hebben de hoop al lang opgegeven, proberen er het beste van te maken, zich aan te passen aan de nieuwe cultuur. Anderen blijven juist koppig vasthouden aan wat ze hebben, aan hun eigen groep, hun eigen kring. Als we maar bij elkaar blijven, dan komen we er misschien wel doorheen. Ja, het is toch een beetje met de moed der wanhoop. En blijkbaar lopen er mensen die op die gevoelens inspelen. Valse profeten noemt Jeremia ze. Wat zouden ze de ballingen voorgespiegeld hebben? Dat de ballingschap niet lang meer zou duren? Dat ze in opstand moesten komen? Of juist dat ze het spel van de Babyloniërs mee moeten spelen? Hoe dan ook, Jeremia noemt hen leugenaars, omdat ze alleen maar vertellen wat de mensen graag willen horen. Jeremia heeft wel door dat de ballingen ten einde raad zijn. En daarom stuurt hij hen, juist op het moment dat ze het zo moeilijk hebben, een brief. Een bijzondere brief, want het is een heel bemoedigende brief. We kennen Jeremia als een eigenzinnig, een dwarse profeet. Hij weet over het algemeen heel goed aan te wijzen waar het fout gaat. Maar hier steekt hij de ballingen juist een hart onder de riem. Niet met mooie praatjes of makkelijke oplossingen, maar met de nuchtere houding die we ook bij Jezus zagen. Hij zegt, ik kan jullie niet beloven dat je snel uit deze ellende bent. Reken daar maar niet op.
Daar gaat nog wel een generatie overheen, op zijn minst, voordat er een einde komt aan de ballingschap. Maar Jeremia zegt ook, dat betekent niet dat je bij de pakken neer moet gaan zitten. Je moet niet in je schulp kruipen. Ga er wat van maken. Niet door je helemaal aan te passen aan de Babyloniërs en precies zo te worden als zij. Maar ga bouwen. Ga op een positieve manier aan het werk. Blijf niet in je verzet steken. Blijf ook niet achterom kijken in heimwee naar alles wat vroeger was. Maar accepteer de situatie zoals die is. En nou ja, zoals een onlangs overleden wijze zou zeggen, maak er wat van. Ja, dat lijkt makkelijk. Maak er wat van. Maar als het jezelf overkomt, dat je leven ingrijpend verandert, dat alles op de kop staat, zonder dat je daarvoor gekozen hebt. Als je geen flauw idee hebt hoe je je leven weer op de rails krijgt, dan is dat helemaal niet zo makkelijk om de situatie te accepteren en weer verder te gaan. Maar toch wijst Jeremia in die richting en hij gaat zelfs nog een stap verder. Hij zegt tegen zijn volksgenoten dat ze moeten bidden voor de Babyloniërs. Ze moeten bidden voor hun vijanden die hun leven op zijn kop gezet hebben. Nou, kun je je dat voorstellen? Dat vraagt heel veel van een mens. Maar, zegt Jeremia, in haar vrede zal jullie vrede gelegen zijn. In onze Bijbelvertaling staat het iets anders. Daar gaat het over voorspoed. Maar Jeremia zegt tegen zijn volksgenoten, jullie moeten de vrede voor Babel zoeken. Want in haar vrede zal jullie vrede gelegen zijn. Dat is natuurlijk letterlijk zo. Als de Babyloniërs niet meer op oorlogspad zijn, zal er vrede komen voor de volken om hen heen. Maar dat gaat ook verder dan dat, denk ik. Want als je kunt bidden om vrede, dan voorkomt dat, denk ik, ook dat je verstikt in haat. Het geeft ruimte om te ademen. Door biddend te leven doorbreek je grenzen. Grenzen van stad en land, van volk en groep. Maar ook van je verwachtingen van God. Dat je hem tegenkomt waar je hem misschien niet verwacht had. En ook daar nieuwe wegen voor je opent. Bidden is geen instant oplossing voor moeilijkheden op je pad, maar bidden kan wel adem geven, uithoudingsvermogen om de lange weg van vrede te gaan. En zo moedigen Jeremia en Jezus ons allebei aan om de vrede te zoeken. En waar vrede gezocht wordt, daar gaat het leven niet van een leien dakje. Daar is strijd, daar is volhouden, dwars door alles heen, door alle misverstand en onbegrip. Waar het koninkrijk gezocht wordt, moeten andere dingen misschien losgelaten worden. Toekomstplannen, rijkdom, aanzien, macht, ledenaantallen van een kerk, verwachtingen van andere mensen, alles wat maar een blok aan je been kan zijn. Ja, en dat is voor elk mens weer anders. Maar Jezus is helder. Soms moet je keuzes maken. Keuzes die niet altijd zwart-wit zijn. Zo zwart-wit als voor de lezers van het evangelie van Matteüs. Voor hen was het wel, kwam het er wel op aan. Christen zijn betekende dat ze te maken hadden met vervolging, soms zelfs met de dood. En dan moet je echt stevig in je schoenen staan om te kiezen. Waar ligt je loyaliteit? Waar wil je uiteindelijk voor gaan? Maar als je durft los te laten, als je durft te verliezen, als je Jezus durft te volgen op zijn weg, dan zul je, denk ik, jezelf hervinden als je weer eens verloren rondloopt in het leven. Tegen de stroom ingaan, stug volhouden, niet opgeven, dat is de weg naar vrede. Voor kerken in deze tijd herkenbaar, denk ik. We komen meer in de marge van de samenleving terecht. Het is niet zo vanzelfsprekend dat de stem van de kerk gehoord wordt.
En dan kun je in een sombere bui wel eens afvragen, is die weg naar het koninkrijk toch stiekem niet een doodlopende weg? Kan ik niet beter voor het snelle succes en geluk gaan? Maar in deze teksten worden we aangemoedigd om vol te houden, ons niet af te sluiten of in onze schulp te kruipen als kleine minderheid, maar om te bidden voor de vrede van ons dorp, de vrede van ons land. Bidden zoals Franciscus van Assisi deed met dat mooie gebed: Vader, maak mij stichter van uw vrede. Mogen ik waar haat heerst liefde brengen, waar belediging vergeving, waar tweedracht eensgezindheid, waar twijfel geloof, waar wanhoop hoop, waar droefenis blijdschap, waar duisternis licht. Want wanneer wij geven, worden we rijk. Wanneer we onszelf vergeten, vinden we vrede. Wanneer we vergeven, krijgen we vergiffenis. Wanneer we sterven, krijgen we verrijzenis. Geef vrede, Vader.

Vandaag is de eerste collecte voor Bolivia. Met name voor een toekomst voor inheemse jongeren in kwetsbare dorpen. In Zuid-Bolivia wordt het heter en ontstaat er een tekort aan drinkwater. Grote bedrijven veroorzaken ontbossing door monocultuur en mijnbouw van mineralen. Dit tast de biodiversiteit aan en versnelt klimaatverandering. En daardoor bedreigt het ook de inheemse bevolking. Boliviaanse organisaties steunen 55 inheemse gemeenschappen met landrechten, beter drinkwater en trainingen, zoals het aanleggen van irrigaties, om zich aan te passen aan het klimaat. De tweede collecte is voor Emmers, met name voor de dekking van allerlei kosten om deze ochtendvieringen en avondvieringen mogelijk te blijven maken. U kunt ook een bijdrage leveren in plaats van geld door inzet. De startcommissie heeft mij gevraagd voor startzondag 6 september een oproep aan de gemeente te doen om geen geld te geven, maar om iets lekkers te bakken. Het is nog ver weg, het duurt nog 2 maanden, maar iedereen wordt van harte uitgenodigd om iets lekkers mee te nemen of iets te bakken. Ten slotte, de derde collecte, het busjesproject, is heel 2026 voor de Buddybike Bodegraven. U kunt uw collecte geven via de MS-app, de QR-code of via de website pge.nu. Natuurlijk kunt u ook in de collectezakte, natuurlijk ook kunt u uw gifte geven in de collectezakken en de busjes bij de uitgang van deze kerk. Alvast hartelijk dank.

We gaan met elkaar bidden en danken. Er is voorbeden gevraagd voor Gert van Asselt en zijn familie. Gert is de vader van Rijnt en de schoonvader van Eva, die ook betrokken waren bij deze gemeente. Rijnt nu in Nieuwebrug als voorganger aan het werk. Gert heeft een beroerte gehad en de situatie is zodanig dat het einde van zijn leven dichtbij is waarschijnlijk. We bidden voor hem en zijn familie. Laten we danken en bidden. We willen u danken, God, voor uw woord dat ons aanmoedigt om uw koninkrijk van gerechtigheid te zoeken. Dat ons wil bevrijden van alles dat ons bindt aan de belangen van volk, kerk of familie. Wilt u ons leren, gaandeweg ons leven, ons steeds meer te richten op uw koninkrijk. En als mens, als burger van dit land, als gemeentelid tevreden na te streven voor onszelf en de ander. We danken u dat u uw leerlingen erop uitstuurde in de wereld om in woord en daad uw liefde te verkondigen. En we bidden nu, help ons als uw leerlingen om helend en helpend aanwezig te zijn in deze wereld. Soms misschien met confrontatie en onvrede. Soms is het nodig om onze stem te verheffen. Wilt u ons dan daarvoor de moed geven? En wilt u ons vooral de wijsheid geven om door alles heen de vrede te zoeken voor ons dorp, voor het land waarin wij wonen, voor alle mensen met al hun verschillen. En ook voor de wereld waar wij in wonen, voor zover we daar iets aan kunnen doen. Dat we ons bewust zijn van hoe goed wij het hebben en dat we helpen waar kan voor mensen in kwetsbare situaties, mensen die lijden, mensen die in situaties van oorlog en geweld verkeren, dat we hen steunen waar mogelijk. We danken u voor uw liefde en uw trouw. Wilt u die laten voelen, vooral aan mensen met verdriet, mensen met zorgen om hun gezondheid, zorgen over de toekomst, zorgen over een ander. Aan mensen die zich opgebrand voelen, opgejaagd door het tempo in onze samenleving. God, we bidden nu voor Gert van Asselt en zijn familie. Wilt u hen dragen in deze verdrietige dagen? Wilt u hen daarbij zijn? En hoor ons als we in stilte bij u komen met onze vreugde en ons verdriet.

En hoor ons als we bidden met de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen als laatste lied Zegen ons al goede.

Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat je nodig hebt en dank hem in je gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, jullie harten en gedachten bewaren in Christus Jezus.

En zo heeft u zojuist kunnen luisteren naar een rechtstreekse uitzending vanuit de Ontmoetingskerk, een dienst van de protestantse gemeente Emmaus. De voorganger daar was dominee Annelene Metz en het orgel werd bespeeld door Johan Kooijman. De komende 3 weken zenden we de volgende diensten voor u uit. Dat is volgende week komt de dienst vanuit de Willy Brodderskerk hier in Bodegraven. De week daarop dan is het alweer 12 juli wederom een dienst vanuit de Ontmoetingskerk van protestantse gemeente Emmaus. En de week daarop, 19 juli, een dienst in de Bethelkerk van de gereformeerde gemeente. Straks om 11:45 heb ik voor u nog de kerkelijke agenda. Tot die tijd kunt u weer luisteren naar muziek. Als u nou wel eens denkt van die cd die doet het niet helemaal goed. Maar het ligt niet volgens mij aan de cd's, maar meer aan de cd-speler. Maar ik probeer ook al van een computer te draaien. Maar dan weet u in ieder geval waar het van komt. We gaan verder met een lied dat wordt gezongen wederom. Die hebt u nog te goed van voor de dienst, want dan kon ik hem niet meer draaien. Zo gij in terecht wilt treden, gezongen vanuit de grote kerk in Dordrecht.

En we gaan nu verder met een lied van Christian Verwoerd. Die zingt voor ons het lied Vol Ontzag. Daarachteraan krijgt u van de CD Nederland Zingt het lied Ik Zal Er Zijn.

En we gaan verder met het lied Prijs de Heer met psalm. Met een psalm. Prijs de Heer met blijde galmen. Psalm 146. Dat is, wordt gezongen door de Psalm Project. En daarachteraan krijgt u het lied Kom Heilige Geest, Trooster, kom.

En dit werd gezongen vanuit Dordrecht. U hoorde vanochtend nog een lied van King Gabang, Ban van mij. Dat was een bewerking van Psalm 84. Nu gaan we luisteren naar wederom een lied van haar. En dat is het lied Jezus alleen slash ik kies vandaag.

Tot zover King Gaban. Dan krijgt u nu van mij van de Nederland Zingt CD het lied Wat de toekomst brengen mogen. En daarna, wederom gezongen vanuit de Grote Kerk in Dordrecht, het lied Uw Koninkrijk, kom toch, o Heer. En daarna krijgt u van mij de kerkelijke agenda.

En dan is hier voor u de kerkelijke agenda. En dat zijn een paar dingetjes. In de buurt, zo is er morgen 29 juni een wensconcert in de Bethelkerk in Waddinxveen. En dat is een concert dat wordt georganiseerd door christelijk Waddinxveens mannenkoor De Gouden Stem en de Martin Mans Formation. En daar geven ze ruim baan voor jong talent. De toegang is vrij, vol is vol. En dan wederom in Waddinxveen, maar dan in de Morgensterkerk, dinsdag, dus dat is de dag erop. Dan is daar een zomerconcert met het thema God is trouw. En dat is een concert van Vox Jubilans. En daar zijn ook is de intree gratis. En de collecte die daar aan gehouden wordt, die is ten bate van de stichting Vlinderkind. Dus als u graag naar muziek luistert, dan kunt u daar naartoe. Dan kan ik u ook nog melden dat er in Bodegraven ook kerken open zijn. Of in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Zo is er op donderdags altijd de dorps- of de Bethelkerk open. In de Dronenwijk. Die is open van 10 tot 10:30 ochtends. De dorpskerk in Waarder. Die is open elke dinsdag en donderdag van 9:00 ochtends tot 5:00 middags. En de dorpskerk hier in Bodegraven. Die is open elke zaterdag tot 5 september duurt dat. Smiddags van 2 tot 4:30. Als u even de stilte op wilt zoeken of misschien een gesprek wilt met iemand, dan kunt u er altijd terecht. Dan, ik heb ze al een keer genoemd, de kerkdiensten die we de komende weken uit gaan zenden. Volgende week dus vanuit de Willy Brodderskerk hier in Bodegraven. Dan de week erop 12 juli vanuit de Ontmoetingskerk wederom. Van de protestantse gemeente Emmers. En 19 juli de gereformeerde gemeente vanuit de Bethelkerk. En straks gaan we nog verder met muziek. Het duurt tot 12:00 de uitzending. Straks kunt u luisteren naar het lied Wij gaan niet zonder u van Selah.

En zo is Kerkplein 15 bijna weer voorbij. Volgende week zondag om 9 uur zijn we er weer. De liefhebber van religieuze muziek die attenderen we nog op het programma van donderdagavond. Om 8 uur kunt u luisteren naar het programma Gewijde Muziek. Van 9 tot 11 kunt u luisteren naar het programma Praise the Lord with Music. Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt herhaald op zondagochtend tussen 8 en 9. Heeft u een vraag of opmerking over deze uitzending? Mail dan naar kerkplein15@outlook.com. Deze uitzending werd verzorgd door Jan Ab en wij van Kerkplein 15 wensen u nog een goede zondag.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op in volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer, het blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

En iedereen boven de 50. Ik denk zelfs al boven de 40. Die herkent zich, die herkent deze melodie wel. Het was de tune ooit voor het programma Cake op de week van Cote & The Bee. Maar het was ook een nummer van Sonny Rollins. Duke of Iron van de LP Dancing in the Dark uit 1987. Ja, 26 mei. Hij overleed op 95-jarige leeftijd. Sonny Rollins. En voor het jazzprogramma Come Sunday, wat ik voor Gaustad maak, had ik een hele mooie in memoriam uitzending gemaakt. Alleen ik trok de stick. Let de stick. Eerder uit het apparaat dat ik hem had opgeslagen. Dat is me dus nooit overgekomen. En het programma weg. Toen dacht ik, nou weet je wat? Ik maak er een dubbel programma van. Ik maak een uitzending voor het Stiltecentrum, waar u nu naar luistert. En dat wijd ik voor een groot deel aan Sonny Rollins. En een paar singeltjes. En deze uitzending kunt u, denk over een paar weken in de maand, juli of eind juni, nog een keer horen. Maar dan bij het programma Come Sunday. Want bij het jazzprogramma van Gouwstad hoort toch een soort van herdenking gewijd aan Sonny Rollins. Nou, een paar platen die ik hier draai, is dat is onmogelijk om die man zijn oeuvre te vatten en te grijpen. Hij heeft 6 decennia aan muziek gemaakt. En wat voor muziek op het hoogste niveau. Hij wordt ook beschouwd als een van de allergrootste van de 20e eeuwse jazzmuziek. Sonny Rollins was een New Yorkse zender. Ik dacht dat het WKTC was in New York. Die maar liefst 48 uur non-stop met commentaar, met interviews, gewijd heeft aan de muziek van Sonny Rollins. That's America. We gaan veel meer draaien, maar ik heb ook een paar singeltjes bij me. Een hele krakerige Lil Richard bijvoorbeeld.

Tja, als je het over een van mijn favoriete tracks hebt van Sonny Rollins, dan is het dit nummer wel. Grand Street van de LP Sonny Rollins and the Big Brass uit 1958. Ja, de man heeft echt verschrikkelijk veel mooie muziek gemaakt. En in allerlei stijlen, soorten en maten. En daarvoor hoorden we Oh My Soul. Cliff Richard. Oeh, laat hij het niet horen. Little Richard. Vanuit zijn graf. Allebei zouden misschien nog wel op kunnen lachen. Want Cliff en Little waren alle twee... laat ik zo stellen. Of zit ik nou echt weer... Ja, nee, ik zeg het wel goed. Little Richard. Ik dacht even Chuck Berry. Maar nee, Little Richard dus met Oh My Soul. Met Spetter en Al. Nou, dat kan gebeuren. Ik vind het erg leuk om dit soort singeltjes te vinden in de grote bakken bij Plato in Rotterdam op de Binnenweg. Want daar ligt echt van alles en nog wat. Onder andere deze spetterplaat van Jerry Butler.

Volgens velen een van de allerbeste platen van Sonny Rollins uit 1962. De LP The Bridge, met dat beroemde verhaal dat hij in 1959, de saxofonist, die toen al wereldberoemd was, besloot om te stoppen. In ieder geval dat hij studiejaartjes ging maken. Maar om zijn buren niet gek te maken van het eeuwige oefenen 's nachts, besloot hij op de Williams Bridge in New York te gaan toeteren en te studeren. Dat deed hij dus inderdaad echt 's nachts. Een hele beroemde brug die Brooklyn met Manhattan verbindt. En er zijn in New York nu heel veel mensen die zeggen, ja, die brug die moet gewoon herdoopt worden in de Sonny Rollins Bridge. Dat je het maar weet. En je hoorde een klassieker, we kennen het bijna allemaal wel van Billie Holiday, God Bless the Child. En daarvoor Give a Little Bit, Jerry Butler op een VJ-singeltje, die kraakte als de hel. Maar ik ben altijd gelijk meteen benieuwd op wat en waar heeft dat singeltje nou allemaal gedraaid. Waar heeft zo'n plaatje nou allemaal geklonken? Dat kun je ook afvragen bij deze. Iets heel anders.

Deze week in Muziekmagazine. Hans Sloter met... Het stil te zetten.

Ja. Zijn oren stonden altijd goed open. Van Sonny Rollins. Kostom nieuwe invloeden ging. Je hoort hier echt zo ontzettend goed het geluid van Roland Kirk in doorkomen. Was overigens muziek van de soundtrack Alfie, thema. En die hele muziek is gecomponeerd door Sonny Rollins en ook door hem uitgevoerd. Ik ben altijd wel heel erg benieuwd naar die film. Ik weet ook niet waarom, maar volgens mij is het een hele leuke film. Goed, dit geheel terzijde. En daarvoor hoorden we, ja, ook weer met lekker veel kraak, Deep Purple. Een van hun mooiste nummers, When a Blind Man Cries. En onder de naald nu, ja, een van de mooiste duo's, vind ik.

Ja, dat overbreeding van hem. Geweldig. En het leek af en toe ook wel eens alsof er een klein Willembreukertje in Sonny Rollins dreef. Zij helemaal aan het einde van deze klassieker. The Very Thought of You. Van nu platen die anno 2026 bejubeld worden. De milestone LP's die hij gemaakt heeft. En dit was er eentje van uit 1980. Love at First Sight. En daarvoor hoorden we Roberta Flack met Donny Hathaway, The Closer I Get to You. Helaas, we zitten er alweer bijna aan. Nog één klein singeltje. En dat is Solomon Burke met The Price. En daarna hoor je gelijk nog wat misschien wel de grootste hit is van Sonny Rollins. En dat is het nummer St. Thomas van de klassieke plaat Saxophone Colossus uit 1956. Dank voor het luisteren. Deze gaat er de streek uit. Zowel in het stiltecentrum als bij Come Sunday. Dus over een paar weken kun je nog een keer genieten van al die prachtige klanken van Sonny Rollins. Hey, tot horens. Hoi!

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord. Onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zonnewolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler, aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie en samenstelling Tom Bos.

Het is 1963 en korter dan kort kan het er bijna niet. En dat, het was een heel kort balletje als we het over Liverpool hebben. Nee, dan heb ik het niet over de FC Liverpool, maar de stad Liverpool waar Jerry en de pacemakers vandaan komen. How do you do it? Ja, dat we het toch over het voetbal hebben. Het clublied van Liverpool, You Never Walk Alone. Ja, dat kwam bij hun vandaan, bij Jerry en de pacemakers. Maar hun doorbraak in juni 1963. Een nieuw binnenkomer. Hadden we daar meer hits dan hier? Ze hadden daar maar een top 30.

Goedemiddag allemaal. De Golden Oldies Revival hier op Gouwestad Radio. Uurtje van 1 tot 2. Ja, ja. En vandaag zit u niet in 2026, zoals gebruikelijk. Nemen u mee naar de jaren 1963 en 1973. Jawel, jawel. Verschrikkelijk mooie nummers. Goede muziek. Tenminste, in ieder geval muziek waarvan je zegt van... Hé? Weet ik even niet. Nou, kijk. En dan zeg ik als presentator hier van de Golden Oldies Revival... Dan moet hij juist in de uitzending. Jerry en de Pacemakers, How Do You Do It? Ja, die kenden we natuurlijk wel. Waar, wat zie ik daar nog meer? Do You Love Me? Maar dat is 1973 op plek nummer 2. Die draaien we niet, Sheriff Dean. Ja, dat hebben we wel eerder gedraaid in de Golden Oldies. Techniek vandaag, uiteraard achter de knoppen en de schuiven, Arjan Doelman. En ik heb u eerst helemaal meegenomen. Dat is toch wel 53 jaar geleden, naar 1963 vanaf 2026. Gaan we naar 1973. Even kijken op de lijst hoor. Moet ik wel even goed kijken. Ja, die hebben nog net niet de top 10 gehaald. Misschien gaat dat nog komen. Oh, heeft u pas net ingeschakeld? Ja, is het weer zo?

Dat is real. Ja, het was een Schotse band, hè? Ergens opgericht. Nou, als ik me goed herinner, uit 1971 die kanten op. En door de zangers Joe Egan, Rap Noakes. En natuurlijk, ja, die moeten we niet vergeten, Jerry Rafferty. Nou, die kennen we natuurlijk zeker wel van de opvolger van hun doorbraak, Stuck in the Middle of You. En, maar Leighton Ken zou hier zeker nog wel de top 10 halen. Ik heb het even voor u nagekeken. Staan er deze week er nog niet in, maar dus waarschijnlijk volgende week wel. En als u deze puzzel heeft opgelost, dan weet je naar welke zeezender we gaan. Ik ga het verder niet verklappen. Goed, bij het volgende tuentje zal Arjan het natuurlijk vast wel verklappen naar welke zeezender we gaan. We gaan weer naar 1963 van 1963. En u weet het, altijd in deze week van dat desbetreffende jaar 1963. Ja, kijk ik daar. Ja, hij staat nummer 2, Lucky Lips. En dan weet je het over Cliff Richard. Ja, hij staat dan net voor Gert Timmermans. Ja, had toen de tijd van die schitterende 1963, ja, was nog een beetje voor de tijd van de Beatles en de Stones en de Who en dat soort dingen. Bloemen vond Tahiti, Gert Timmerman en op plek nummer 1, Buona Notte Bambino Rocco Granata. Volgens mij was dat een Belg. Maar goed, terug naar Cliff Richard. Ja, die had dus heel veel hits in die top 30 van precies 53 jaar geleden, 1963, geschreven. Dit nummer door Bruce Welch en Brian Bennett. Ik heb even op een singeltje gekeken. De B-kant is Dancing Shoes en volgens mij ging

mooi blokje van twee toch, hè? 1963, daarna 1973. Een beetje het rustige muziek met de wat wildere. Ja, eerst Cliff Richard dus met Summer Holiday. Cliff, inmiddels 85 jaar. 14 oktober wordt hij 86. Dit nummer Summer Holiday was de opvolger van eerder dit jaar verschenen nummer Bachelor Boy. En dat stond, wat stond daar op de B-kant? Oh, The Next Time stond op de B-kant. En volgens mij heeft de B-kant groter succes gehad dan de A-kant. Daarna de groep Wizard uit 1973. Volgens mij zijn ze dus, nee, ik weet niet meer precies wanneer ze opgericht zijn, maar die zijn opgericht in Birmingham. Onder andere door, ja, u weet het, Roy Wood, ja, van The Move. Medeoprichter later van ELO, Electric Light Orchestra. En dit oprichter van The Wizard. Hun eerste single, dat was Ballpark Incident. En dit was meteen succesvol in Engeland. Hier geloof ik niet echt. Maar hun tweede single, See My Baby Jive. Ja, die haalde goed, ook hier in Nederland, de top 40. En steeg deze week naar plek 15, ja.

En dan gaan we van de Wizard uit 1973 terug naar 1963. Even kijken. Ja, nee, die staat dus wel. En zij staat dus wel in de top 10. Edith heet ze. Van de achternaam. Zo'n Italiaanse naam waar je met je tong overvalt. Garmezano. Ja, geboren in de Bronx. En dat is New York, United States. Inmiddels al een aantal jaar niet meer onder ons. Maar ze woonde altijd in Las Vegas. En is daar dus ook overleden. Ze had in 1963 een hele bekende hit. Deze namelijk. En geschreven door, ja, hoe kan het ook bijna anders, Barry Mann en Cynthia Weil. En dan hebben we het Idi Comedy, die ook hits had met haar echtgenoot Steve Lawrence.

0: Idi Kome. Blame it on de Bossa Nova. Bossa Nova, ja, we praten natuurlijk over 1963. Hè. Dan was het ook weer zo'n, ja, een bekend dansje. Net zoals de Twist. En oeh, je had er dus een heleboel. En ik zat ook eventjes, moest er even bij komen. Want ik zat even naar die top 30 te kijken van de meest, ja, toch wel aardige dingen. Aardige nummers die erin staan. Ja, ik noem even Jackie van Dam, Hand in Hand Kameraden. En ik zie dus ook onze tune van The Shadows, Footlapper. Die staat ook in die lijst van, ja, 53 jaar terug. Wow. 53 jaar geleden was deze zeezender er nog niet, Radio London. Radio London kwam pas in december 1964. En ik heb een uitzending genomen van 26 juni 1965. Want ik vond, ja, laat ik toch maar eens een keer even een andere zeezender nemen. Tony Windsor presenteert het. Maar Tony Windsor, die heette eigenlijk Tony Wickers. En er was een DJ, hij kwam uit Australië, werkte voor de BBC Live Program en voor de zeezenders Radio Atlanta en Radio Caroline South. En hij is toen overgestapt. Op 23 december 1964 deed hij zijn eerste presentatie bij Radio London. Ja, Big L natuurlijk. En hij bleef daar tot 7 februari 1967 en deed het ook bij Radio 355. Radio London, Tony Windsor.
1: Although the wet and cloudy conditions will continue, better conditions are moving in from the west and have already reached the Northern Ireland. There may be some sunny intervals this evening and tonight will be mainly clear. This afternoon's high temperature, 18 degrees centigrade, 64 Fahrenheit. Tonight's low, 10 degrees centigrade, 50 Fahrenheit. The next news at 5:30, Dave Dennis reporting.

En zo waren we voor de tweede zenders bij Radio London. Radio London zond uit van het schip de Galaxy. Een voormalige Amerikaanse mijnenveger. Het was ook opgezet naar Amerikaanse leest. Tony Windsor die presenteerde op de 26 juni 1965. En Radio London was een heel groot succes. Was helemaal geënt eigenlijk op de Amerikaanse leest. Want daar hadden ze al veel meer ervaring met jingles. En dergelijke. Goed, wat gaan we over twee weken doen? Nou, ik ga best goed over nadenken, want dan zitten we al in juli welke zeezender we dan gaan pakken. Misschien eens een keer wat anders dan Radio Caroline misschien. Maar goed, dat dan. Radio London. Juist, nou, dat is een van die prachtige jingles uit het archief waar Arjan Doelman in zit te speuren. Zie ik vanaf deze kant. Waar gaan we verder naartoe speuren? We gaan speuren naar de studio van waar de heren Beatles in zitten. Ja, de heren die zijn dus bezig met het album Revolver. En ze zijn dus bezig met het nummer Yellow Submarine. Ah, ja, en die is opgenomen in 5 takes. En als u goed gaat zitten luisteren, dit is take nummer 4... U kent de heren Beatles, hè? Maar daar moet ik eventjes voor deze ronde moet ik er nog aan toevoegen. Dat amazing op de achtergrond. Brian Jones. Hey, die hoort helemaal niet bij de Beatles. Nee, de Stones, hè? Mick Jagger, ja, die deed dus ook mee. En ze hadden de dames meegenomen. Marian Faithfull en Patty Boyd. En John Skinner zat erbij. En Mel Evans. En nog een aantal mensen. We moeten even heel stil zijn, want dan sluipen we dus nu de Beatles-studio in. Quiet.

0: Yellow Submarine, take nummer 4. En dat zou de beste take worden. Ja, ze hadden er maar 5. En voor de rest moest dat natuurlijk nog afgemixt worden. Met allerlei geluiden die we dus natuurlijk wel kennen van de... Ja, zeg maar, zoals het nummer natuurlijk op de LP terecht is gekomen. Maar ja... Dit is dan natuurlijk in de studio. Klinkt er toch altijd iets anders? Ah, toch wel leuk om altijd even te horen. Ja, we gaan naar de Red Mini Special. Ha! Wat doen we vandaag? Ik heb nog geen artiesten voorbij zien komen die overleden zijn. Dus daar hoeven we geen aandacht aan te schenken. Wat kwam ik dus tegen in het archief? Ik kwam tegen in het archief een cd. En daar stond dus op... Beats, Bluff en Brani. Ja, dat is natuurlijk een hele bekende cd uit toen de tijd. Daar staan dus allerlei Nederbeats clubjes op. En ik denk van nou, daar gaan we er toch een paar van nemen. Waaronder wel een hele bekende hoor. Maar goed, ga ik eerst naar Eindhoven, naar het Sint Joris College. En 1962, daar richtte Roald van der Horst, Aad van der Veen en Fred Guntlach, als ik me goed herinner, de groep The Phantoms op. En die hebben een hit. Nou, die gaan we zo meteen horen. Misschien herkent u hem wel. Rudy Bennett, ja, die herkent u natuurlijk zeker wel. Die komt uit Den Haag. En die heeft bij de Motions gezeten. En officieel heette het eigenlijk Gerard van den Berg. Oké, zij zo. En dan hebben we nog een groep. De derde, want de mini-special bestaat altijd uit drieën. We gaan naar Nijmegen. En de bekendste leden uit hun succesperiode waren Jaap van der Plas. Jan van der Werf. En dan gaan we even spieken. Ed Holthuizer, juist. En die noemde zich de Dukes. En die hadden dus, ja, die hadden één hit. Maar die was dan wel gestolen. Want dat was een nummer van de Easy Beats. Nou, dat hoort u zo meteen. Eerst de Phantoms, I'll Go Crazy.
1: Oh, yeah.

0: toch een mini special voor de nederbiet van de CD Beat, Bluff en Brani. Was het eerste de Eindhovense Phantoms met Uiko Crazy. Dat is uit september 1965. En die hadden daarna in januari 1966 nog een hit met Tormented. En toen hield het op voor de Phantoms. Vervolgens was het de tijd voor de Rudy Bennett, de Haagse Rudy Bennett, die I'm So Proud. Dat is toch een nummer wat we dus niet zo goed van hem kennen, denk ik. Maar die stamt dus wel uit februari 1968. En die had er twee hits daarvoor in het jaar 1977. Dat was Amy. En hij brak door met How Can We Hang On To A Dream. Juist. En vervolgens de Eindhoventje Jukes met Friday On My Mind. Dat was hun enige hit. En dan ga ik even spieken naar de Jukes. Welke datum dat, welk jaar dat was. Oh, dat was in november 1966.
1: Let op! Geen negen vreemd, goed idee.
2: Uren en oren dicht. Hier komt Veronica's alarm.

0: Och, en zo blijven we toch op vaderlandse bodem, hè?
1: Ja, ze blijven in Den Haag. Greenfield en Koek, die komen daar dus vandaan. Rink Groeneveld en Peter Kok. Die noemt er zich Greenfield en Kok. En Koek dus. Ja. Only Lies en Don't Turn Me Loose. Dat waren dus top 10 hits. En dit was hun derde top 10 hits. Maar dat was al in juni 1973. Easy Boy. Maar op dit moment dus nog, ja... Dus zeg maar, de alarmschijf. Ja, niet zeg maar dus. Het is gewoon zo.

Wijn in 1983 op deze 28 juni. De Star Sisters. Eigenlijk een projectgroepje Stars on 55 van Jaap Egmond. En die haalden Patricia Pai, Yvonne Kili en Sylvana van Veen bij elkaar. En die zongen dit in als nummer 1. Nou, dan denk ik dat we nog even tijd hebben voor de nummer 1 van 1973.

Ja, deze week juni 1973 de nummer 1 hit. Red Bone, en die kwamen uit Los Angeles. We are all wounded at wounded knee. Pat Vegas en Lolly Vegas die richten het op. En er kwamen nog twee anderen bij. Tony Bellamy en Pieter de Pooh. Ja, helaas. Aan overal alles komt een einde. Dus ook aan deze uitzendingen van de Golden Oldies Revival uit 1963 en 1973. Mag u weer terugstappen naar 2026. Techniek Arjan Doelman. Samenstelling en presentatie Tom Bos. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. Automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelsteen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dag luisteraars, Masada in tweedelig Gouwestad Muziek Special deel 1, want deel 2 komt volgende week. De Nederlandse Molukse band Masada scoorde eind jaren 70, begin jaren 80 hits met nummers als Sayang E, Unknown Destination, Arumbai en Danza. Of Danza, hoe zeg je? Danza. Oké. Don't Cry Dancing. Hierdoor verdwenen andere nummers ten onrechte naar de achtergrond, waardoor de muzikale kwaliteiten van de band minder bekend zijn geworden. Reden voor presentator Jurgen Veldman om aan de hand van een gesprek met Masada frontman Johnny Manuhutu hier aandacht aan te schenken. Naast nummers uit hun succesperiode ook aandacht voor wat Masada sindsdien heeft gemaakt. Ik verwelkom Johnny Manuhutu in deze muziekspecial en ben blij dat hij tijd uitgetrokken heeft om hier aanwezig te zijn. De muziekspecial bestaat uit twee gedeelten. Vandaag wordt het eerste gedeelte uitgezonden en deel 2 komt volgende week zaterdag aan de beurt. Dit is op zaterdag 12 februari tussen 1700 en 1800 uur op RTV Gouwestad. Techniek Jaap Buijs, presentatie Jurgen Veldman. En we beginnen met muziek, maar ik wil hem eerst even verwelkomen om hier aanwezig te zijn. Bedankt John dat je hier bent.
1: Een hele eer om hier aanwezig te zijn, Jurgen.
0: Oké, dankjewel. Hier is Masada met Sibu Sibu. En dit is de muziek zoals ze heden ten dagen ook live spelen.

0: voor onze luisteraars. Tegenover me zit Johnny Manuhutu, liedzanger en frontman van Masada. En deze muziekspecial die gaat dus over de groep Masada. En dit nummer wat net gespeeld is, Sibu Sibu, dat was dus zoals ze dus eigenlijk heden ten dagen live spelen. Ja, John?
1: Ja, we spelen in dit geval, het is best wel uniek deze radioopname. Vanwege het feit dat er niet veel radioprogrammeurs ons inzetten om live opnames te laten bespelen. Vanwege het feit dat het zo lang duurt.
0: Ik vind het heel belangrijk dat iedereen gewoon hoort van hoe jullie spelen. En dat kan eigenlijk alleen op deze live cd.
1: Oh, dat is fantastisch dat je dat wil doen.
0: Oké, we gaan even naar het begin. Jullie zijn in de jaren 60 eigenlijk begonnen als de Eagles. Maar ja. Best jong en ook, denk ik, idealisten. Want jullie wilden natuurlijk een aantal dingen verbeteren, veranderen. Maar ja, dan krijgen ze een groepje uit Amerika die dus dan ook wel de Eagles werden genoemd. En toen zijn jullie dus eigenlijk op de naam Masada gekomen. Hè?
1: Ja, dat klopt. We waren 1963 waren we natuurlijk de Eagles vanaf het begin al. En dan speelden we overal, Molukse bruiloft en dergelijke. En tot een periode van jaren 70, toen kwamen de Amerikaanse Eagles op. En dat was natuurlijk een heel bekend en beroemd gezelschap geworden. En wij hebben toen onze naam veranderd naar Masada.
0: Oké. Altijd Latin rock. Hè? En altijd ook vanuit die richting hadden jullie dus eigenlijk de gedachtegang naar jullie muziek.
1: Ja. Ja, onze muziek was echt gebaseerd op de Latin rock muziek. Maar wij noemen het zelf eigenlijk

0: Percussion rock vanwege het feit dat de percussie-instrumenten een heel belangrijk factor spelen in onze muziek. En dat is ook de basis van onze sound. Latin rock, percussion rock muziek is Masada eigenlijk, ja.
1: Op 26 februari 1975, een dag voor de 29e verjaardag, dan was je al een beetje oud, van percussionist Nipi Noya, wonnen jullie dus de groepenwedstrijd van Muzikant Oor. Een platencontract werd echter afgewezen omdat de artistieke vrijheid niet kon worden gewaarborgd. Vertel eens.
0: Ja, dat, uiteraard. Wij kregen aanbiedingen van platenmaatschappijen. En toen wij daar op audiëntie gingen, werd er nog niet heel erg. Was er niet een hele klik vanwege het feit dat zij toch concessies wilden. Vanwege onze sound, maar ook de muziek. Wij spelen toen veel instrumentale stukken, ook lange stukken. En dat is natuurlijk bij een platenmaatschappij niet echt gaande vanwege het feit dat ze hitgevoelig waren. En de stukken moeten 4 minuten duren en dergelijke. En ja, dat was niet zo'n klik om daarmee verder te gaan. En er waren verschillende grote maatschappijen die ons daarvoor vroegen. Maar de concessies die wij moesten doen was te voor ons niet bepaald oké.
1: Maar als ik even nadenk en terugdenk aan die tijd. De Stones maakten bijvoorbeeld op Aftermath of Out of Our Heads maakten ze een nummer. I'm Going Home duurde ook al 8,5 minuut.
0: Ja, soms heb je bepaalde situaties dat een maatschappij wil brengen. Maar wij waren natuurlijk een vrij nieuwe groep. En het feit dat zij ons als nieuwe groep zagen, willen ze natuurlijk alleen maar. En daar zijn ze ook al gebaseerd, al die maatschappijen.
1: Geld.
0: Op het gevoelige nummers.
1: Dan gaan we even iets verder. Dan verschijnt toch het lang verwachte debuutalbum Astaghanaga.
0: Astaghanaga. Het is een uitroep, dat betekent zoiets als te gek.
1: Ja.
0: Of gaaf.
1: En, ja, ja. Ja. Oké, maar er zaten dus 2 hitsingles op. Dansa, of Dansa, hoe zeg je het?
0: Dansa, Don't Quit Dancing.
1: Ja, en Latin Dance.
0: En Latin Dance.
1: Hè? En het gebruik van de Latijns-Amerikaanse ritmes en percussie-instrumenten leverde de vergelijking eigenlijk op met Santana. Klopt dat?
0: Ja, op zich geen misvergelijking natuurlijk. Want het zou te gek zijn als je vergeleken wordt met Santana. Maar wij proberen natuurlijk in de beginperiode toch naar een eigen geluid te zoeken. En het feit dat wij dus ook met veel percussie-instrumenten spelen zoals Santana dat ook doet, is die vergelijking natuurlijk wel heel erg dichtbij.
1: Maar ja, er komt op een gegeven moment toch een opvolger. En dan praat ik over Pukkel Tifa. En dat is op de conga spelen.
0: Dat is op de tifa spelen. Dat is een heel belangrijk Molukse trommel.
1: Ja.
0: De tifa is namelijk een trommel die gebruikt wordt in de negerijen om mensen op te roepen naar vergaderingen en dergelijke. Dus, maar ook de ritmiek van die trommel is bij Masada heel belangrijk geweest. En wij hebben toen 40, 50 jaar terug al met Pukkel Tifa laten zien en laten horen hoe belangrijk eigenlijk die tifa is. Ik ben ontzettend verheugd dat nu de jongeren dat tot zich hebben genomen en ontzettend veel tifa-groepen zijn opgekomen.
1: Ik wil je juist onderbreken, want dat is juist het waanzinnige. Mijn familie is natuurlijk van mijn vrouwenkant ook aardig aanwezig met dit instrument. En ik weet dus dat de neven van mijn kinderen, die spelen bijna allemaal op die trommels. En die zijn ook altijd bezig met muziek. En dat is eigenlijk, dat zit in jullie genen ook, hè?
0: Dat zit, ja, uiteraard. Ik bedoel, de ritmiek zit in onze genen. En daarom zijn we dus ook met Masada natuurlijk een hele strak ritmische band geworden vanwege het feit dat we dat gebruik van maken.
1: Oké, we gaan natuurlijk niet alleen maar praten. En ik ben heel erg vereerd dat jij ook de kwaliteiten en dus de nummers mag uitzoeken die we dus vandaag draaien. En het volgende nummer, vertel het maar.
0: Nou, van Astaghanaga is natuurlijk één nummer een heel grote hit geworden. En dat is het nummer Latin Dance.

0: En dat was die. Helemaal van de live cd zoals Masada ook hedendaags speelt. En dat draaien we ook allemaal van. En ja, wat ik zo mooi vond, Johnny zei tegen mij van, er is bijna niemand die dus die nummers zo lang draait. Maar ik vind gewoon dat het heel belangrijk is dat iedereen weet hoe Masada speelt. En zo is het toch, John?
1: Ja, dit is fantastisch natuurlijk, want wij zijn een groep die een nummer meestal naar een bepaald hoogtepunt brengt. En het liefst nog natuurlijk met die situaties waarin wij denken van, nou, dat zou het publiek helemaal te gek vinden als we dat ook in dat nummer laten horen.
0: Ja, even voor de luisteraars. Ik praat hier met Johnny Manuhutu, liedzanger en eigenlijk de baas van Masada. En dat is natuurlijk grandioos, want je kan natuurlijk heel veel dingen hierover praten, want we zijn maar 2 keer een uur bezig, maar misschien hebben we dus wel meer tijd daarvoor, maar dat gebeurt dus gewoon niet. Maar goed, we gaan terug naar 79. Dan krijgen jullie de zilveren harp. Hoe was dat?
1: Ja, fantastisch natuurlijk. De organisatie die had ons beloond vanwege het feit dat wij natuurlijk onze muziek op een hele goede, zuivere manier hebben gebracht. Dat wij onze Molukse roots ook kenbaar hebben gemaakt in de westerse wereld. En daar werden wij voor beloond als jonge groep zijnde. En dat was een hele op... dat heeft ons behoorlijk geraakt. En daardoor zijn we ook heel erg... stevig aan het werk gegaan.
0: Nou, ik denk dat je dus daar ook alles mee leert. Hè? Voor, wat praat je over, 50.000, 60.000 man?
1: Ja.
0: Was het je eerste optreden voor 50.000, 60.000 man?
1: Bij Pinkpop bedoel je?
0: Ja.
1: Dat was, ja, zeker. Het was het eerste optreden, ja, met 50.000 man.
0: Ja, ongelooflijk, hè?
1: Ja, het was gigantisch natuurlijk. Maar we waren natuurlijk al bezig met allerlei festivals en dergelijke. Dus toen Pinkpop voorbij kwam, was het nog niet zo dat we er obstinaat van werden. Maar op een gegeven moment gingen we de trap op en we zagen het publiek daar zitten. Maar die ons ook verwelkomde alsof wij al wereldberoemd zijn. Dat hadden wij niet verwacht.
0: Ja.
1: Dus toen deden we dus onze show. En na afloop hebben ze zelfs om een toegift gevraagd. Maar dat mocht niet vanwege de tijd.
0: De tijd, ja.
1: Maar we hadden niet verwacht dat het publiek ons zo omarmde.
0: Ja, maar ik denk ook dat iedereen eigenlijk ook aangetrokken werd door jullie muziek.
1: Ja, zeker. Ik denk dat Nederland aan toe is aan ritmiek. En, ja. En natuurlijk ook aan
0: bewegen.
1: Aan bewegen en, ja. en weten van hoe je met bepaalde muziek moet omgaan.
0: Oké. Okay. In 1980 kwam dus het derde album uit. En dat heette Poeszaken. En dat betekent erfstuk.
1: Erfgoed, ja.
0: Erfgoed. Met de singles Feeling Lonely en Sayang E. Zeg ik dat goed?
1: Ja, prima.
0: Oké. En die single die viel eigenlijk op vanwege het dames- en kinderkoren. En bereikte dus ook in Nederland de nummer 1 positie van de hitparade. Maar dit komt dus niet live, hè?
1: Nou, in principe was het zo dat dit nummer is specifiek geschreven voor een documentaire Kinderen van de Derde Wereld.
0: Ja.
1: En dat heb ik samen met Rudy geschreven. En,
0: Rudy de Kweljoe.
1: Rudy de Kweljoe, onze gitarist. Ja. En het feit dat het toen uitgebracht werd als single, was alleen vanwege het feit dat onder 1 voorwaarde dat wij dus ook behulpzaam kunnen zijn in die documentaire als zodanig. Dus dat wij dus ook financieel iets kunnen doen voor die kinderen van de derde wereld. Zo hebben we dus onze royalties afgedragen.
0: Hebben jullie alles afgedragen?
1: We hebben onze royalties alles afgedragen. Aan de kinderen van de derde wereld, aan de NOVIP was dat, gastentafel.
0: En hoe was de reactie?
1: De reactie was
0: waanzinnig goed.
1: Natuurlijk. En dat is ook een nummer 1 hit geworden. En de tekst ervan is natuurlijk, heb ik natuurlijk onze Molukse situatie erin bij betrokken. Dus niet de kinderen van de derde wereld, maar onze eigen kinderen. En waarin wij hen manen om geen verkeerde dingen te doen, maar te luisteren naar je ouders en die zal de weg leiden naar het goede.
0: Mag ik praten over het woord respect?
1: Uiteraard.
0: In alles. In de manier van doen. Respect voor de ouderen. Ik bedoel, ik ben 72, maar ze noemen mij opa of oom.
1: Ja, wij zijn opgegroeid met alleen maar respect voor onze ouderen. En wij leven ermee. En dat is ook onze lifestyle geworden. En het feit dat je muziek maakt, betekent ook dat je dan ook onze ouderen daarin bij betrekt. In hoe ze zijn geweest voor jou en hoe het komt dat jij muziek bent gaan doen.
0: We hebben het al een klein beetje gezegd van de Molukse roots liggen ook heel vaak in de muziek. En dat is iets waar jij gewoon voor 100% achter staat. Want ik heb dus ook iets eigenlijk opgeschreven wat ik toch ook wel heel belangrijk vind. Want jij produceerde een album met Molukse amateurmuzikanten. Dat was toen in 1980. Hoe ging dat? Ik bedoel, heb jij dus op een gegeven moment mensen uitgekozen die dus zei van we maken een cd of we maken een plaat of zo. Hoe deed je dat?
1: Ja, het waren niet zozeer amateurs hoor, wat dat betreft. Maar wij hadden na Sayang E hadden we ontzettend veel vraag van platenmaatschappijen om een langspeelplaat ervan te produceren. Dat heb ik in principe geweigerd, vanwege het feit dat ik met mijn zaden bezig was. Maar later heb ik met Rudy wel een CNE-project opgezet, waarin wij onze eigen muziek, Molukse muziek geschreven hadden. En die wij door Molukse jonge artiesten, maar ook oudere artiesten hebben laten inzingen. Ik heb bijvoorbeeld laten inzingen door Jimmy Bill Martin en helaas overleden. Maar ook door Lady Soul, Francis Parinusa, ook helaas overleden. Maar wij hebben het nooit uitgebracht.
0: Waarom niet?
1: Het is iets speciaals. En het feit dat ik nog met mijn zaden bezig ben, nog met mijn zaden bezig ben met de Latin Rock, wil ik dat niet vermengen. Net zoals dat ik toen vond dat Sayang E eigenlijk niet zo paste bij ons lijfrepertoire. Nee. Hebben we ook jarenlang nooit gespeeld.
0: Het was ook een sensatie, hè? Toen het dus eigenlijk voor het eerst dat jullie dus op die clip stonden. En dat het dus in Nederland werd uitgebracht. Dat was heel wat, want ze kenden jullie met hele andere muziek.
1: Ja, dat is zeker een hele sensatie. Want de mensen die nummer 1 hit Sayang E hadden gekocht, die kwamen naar onze optredens toe. En dan keken ze toch van op, want er staat daar een hele rockband natuurlijk met een geluid van 8000 watt. en helemaal geen Sayang E die gespeeld wordt. Nee. Daar keken ze wel van op. Maar we hebben natuurlijk ook veel fans daardoor bijgekregen.
0: Ja, dat is zeker. We gaan, die mag je straks zelf ook weer aankondigen. En even voor onze luisteraars, we draaien echt elk nummer volledig, helemaal. Want ik praat dus niet alleen in de ik-vorm, ik denk dat ik ook in de wij-vorm praat. Dat ze dus alles eigenlijk willen horen hoe Masada gewoon op dit moment ook speelt in 2022. Volgende nummer, John.
1: Nou, het is geen Sayang E, maar het is wel een nummer die ik vrij jong had geschreven vanwege het feit dat ik toen een oudere vriendin had. En net zoals wat muzikanten kunnen beleven en ook de ups en downs, dat kunnen ze gelukkig in de muziek uiten. Feeling Lonely.

0: om later pas bij te krijgen.
1: Carlo Acapari!
2: Oké, daar ga ik over vragen.
1: Ja. Are you ready?
2: En dit was natuurlijk een nummer van de live cd van Masada. En we gaan even terug naar de hele groep. Want de groep was in die periode waren maar met 5 mensen. Hè?
0: Ja, in het begin waren we met z'n 5. Dat was Chris Latoul op de gitaar. Epi Manuhutu, mijn broer, op de drums. Oesje Sabander op de basgitaar. Frans Ejogé, helaas overleden.
2: Gitarist.
0: Is pianist. Zet Moustamu, percussionist. En Nipi Noya was toen al sprake van dat hij bij Massara speelde. Maar vanwege het feit dat hij getrouwd was, moest hij toch allerlei broodwinningen doen. En kwam hij pas in 1975 als vast lid bij Massara.
2: Ja. Wat ik wel eigenlijk heel leuk vind, is gewoon, en je noemde hem ook al, Zet Moustamu. Want Zet Moustamu is dus nu dominee in Alphen.
0: Ja, dat klopt. Volgens mij is hij gepensioneerd zelfs.
2: Ja, hij is gepensioneerd.
0: En hij heeft een hele lange tijd heeft hij, de domineeschap
2: ja, want zich genomen. Ik plaagde hem toen een beetje, want ik was toen in de kerk. En toen zei ik van, zing je nog wel eens? Zo nu en dan, zei hij dat. Maar dat deed hij wel, hè?
0: Hij deed het wel, ja.
2: En was hij dus altijd, was hij dan ook soms wel eens gastzanger bij jullie?
0: Nee hoor, Seth was vaste percussionist bij Masada. En hij was de eerste percussionist, of na Nippy, die ik gevraagd had om bij Masada mee te doen. En dat heeft hij toegezegd en toen is hij jarenlang bij Masada gebleven.
2: Wat me gewoon opvalt in jouw verhaal is gewoon dat de percussionist eigenlijk de boventoon voert in alles, hè?
0: Ja, wij zijn een percussion rock groep, zoals wij dat eigenlijk zelf benoemden. En de Latin rock, zoals wij die speelden, dat vereist percussie line-up. En zodanig, waarvan ik denk van dat moet een percussie line-up zijn die hier in Holland niet zijn weergaan niet kent. Nou, als je Zet Moustamu en Nipi Noya naast elkaar zet, dan krijg je natuurlijk een wereld.
2: Dat swingt de zaal uit, denk ik.
0: Ja, vanaf het eerste begin al.
2: Qua geluid, qua volume. Ja,
0: ja,
2: toch?
0: Ja.
2: Op een gegeven moment ga je toch nieuwe wegen ga je inlopen of invallen. En dat gebeurde in 1988. En dan heb je dus op een gegeven moment dat je dus ook meer een funky Latin karakter inzette. En bevatte voor het eerst op dat moment geen nummers in het Maleis. En deze stijlbreuk werd door vele fans en ook een aantal bandleden niet gewaardeerd. Klopt toch?
0: Ja, dat klopt. We hebben 4 LP's gemaakt in al die jaren. En op een gegeven ogenblik wil je als muzikant je ontplooien. Je gaat kijken, wat zijn jouw grenzen? Wat zijn je mogelijkheden? De Amerikaanse funk kwam toen behoorlijk in Nederland. En wij dachten, daar zit natuurlijk voor ons natuurlijk ook een bepaalde inspiratiebron in. De Latin funk situatie die wij wilden creëren met de LP Baru toen de tijd. En hadden we het ook zo opgenomen. Dat was voor ons een uitdaging. Even uit de comfortzone om te kijken van hoe kunnen wij als muzikant ons ontplooien. Dat werd niet door alle fans ter harte genomen. En dat was natuurlijk ook onze mindere LP geworden in principe qua verkoop. Maar qua muziek is dat voor ons een hele nieuwe uitdaging geweest.
2: Kreeg je geen probleem met de andere bandleden of sommige bandleden dat ze dus eigenlijk andere muziek gingen maken?
0: Nee, kijk, in principe is het zo dat elke bandlid bij ons heeft natuurlijk zijn sideproject. Ze mogen hun eigen muziek maken bij die sideprojecten. Maar speel je bij Masada, dan volgen ze de richtlijnen, ja, de muzikale verhaallijnen en de muzieklijnen van Masada. En als je dat niet wil, of niet kan, of niet geen behoefte aan hebt, dan moet je daar niet bij Masada komen spelen.
2: Okay.
0: Zo werkt dat gewoon. Ja.
2: Maar goed, dan gebeurt op een gegeven moment toch dat Lisa Bore, die maakt dus die single van Tomorrow Has Its Own Sorrow. Waren jullie het daarmee eens om dat te gaan doen?
0: Nou, het was in principe Tomorrow Has His Own Sorrow. Was een nummer naar een idee van Seth Mustamo.
2: Ja.
0: Wij hebben het natuurlijk zoals altijd. Arrangeren wij alle nummers van een bepaald idee uit van de jongens. En op een gegeven ogenblik vond ik dat het moet klinken als Brazil 66. De Braziliaanse groep. Toen. En we hebben toen die zanglijnen zodanig gearrangeerd. En hebben wij Lisa Boré gevraagd om de zang te doen. En het kwam ook al zodanig naar ons zin over. Dus in de stijl van Brazil 66 zingen. En laten zingen door Lisa Boré.
2: Ja, ja. Maar op een gegeven moment is het toch zo dat je dus... Je wilde gewoon toch een aantal dingen eigenlijk vasthouden. Maar doordat je dus ook aan soundtracks voor de televisiefilm Joost en de serie Briefgeheim. Hè, met Leontine Borsato toen, maar toen heette Ruiters, toen Ruiters. Ja? In de hoofdrol. Dat jullie dus daar ook voor werden gevraagd. Hè?
0: Ja, ik kreeg een script toegezonden van Herbert Curiel, de regisseur. Met de vraag of ik soundtrack zou kunnen doen voor een zevendelige serie van Veronica. En ik heb die script gelezen en toen heb ik dat nummer geschreven. Briefgeheim, Surat Kalling. Samen met Rudy heb ik dat in de studio zodanig opgenomen. En het is ook een single van ons geweest om dat uit te brengen.
2: Oké, maar jullie wilden ook in Indonesië optreden. En het ging dus toen niet door, hè?
0: Ja, dat is onze allereerste neiging om naar Indonesië te gaan. En we waren helemaal voorbereid. Alles was in kannen en kruiken eigenlijk. We hebben 3 maanden onze shows hier achtergelaten en eigenlijk afgezegd. En we zouden 3 maanden toeren in Indonesië. Maar een week van tevoren werden we afgebeld. Dat het
2: dat
0: geen
2: het
0: sprake
2: wilde.
0: Was dat wij daar in Indonesië konden spelen.
2: En zat Ambon ook in dat plaatje?
0: In principe zat Ambon ook in dat plaatje. Ja, we zouden 3 maanden daar toeren.
2: Ja,
0: maar door alle grote steden van Indonesië.
2: Maar voor de meeste mensen daar ben je een soort van thuisband, hè?
0: We kregen ontzettend veel reacties erover. Maar op geen ogenblik werd het afgezegd. Vanwege het feit, zeggen ze, dat er regeringswisseling was.
2: Ja, ja.
0: Waardoor we dus niet...
2: Politiek lag het niet zo lekker.
0: Politiek lag het niet zo lekker. En waardoor wij dus niet zo zonder meer zomaar konden optreden.
2: Oké. Okay. Volgende nummer. Je mag het zelf aankondigen, John.
0: Het volgende nummer is een nummer die ik samen met mijn broer heb geschreven. En we hebben natuurlijk 1 hele grote idol binnen de Latin rock. En dat is Carlos Santana. Als je heel goed luistert, dan hoor je in Masterpiece, zo heet het nummer, stukjes, meesterstukjes van Carlos Santana terug. Masterpiece.
2: Oké.
3: Masterpiece!

0: Dit was natuurlijk een ode aan Carlos Santana Masada met Masterpiece. Ik bedank Johnny Manuhutu voor de medewerking om dit item tot stand te brengen.
1: Ik dank jou wel.
0: Verder bedank ik Jaap Buijs voor het technische gedeelte van deze uitzending. En vanaf deze plaats een groet en tot volgende week. Want volgende week, zaterdag 12 februari, wordt deel 2 op hetzelfde tijdstip uitgezonden. En dan natuurlijk ook weer op RTV Gouwestad. We besluiten met muziek. Hier is Masada met een stukje van Sayang E. Die draaien we straks helemaal weg. Maar volgende week, als we dus op 12 februari deel 2 uitzenden, wordt dit helemaal uitgezonden. Ik dank u zeer.

Dag luisteraars, Masada in tweedelig Gouwestad muziekspecial deel 2. De Nederlands-Molukse band Masada scoorde eind jaren 70, begin jaren 80 hits met nummers als Sayang E, Unknown Destination, Arumbai en Dansa of Dansa Don't Cry Dancing. Hierdoor verdwenen andere nummers ten onrechte naar de achtergrond, waardoor de muzikale kwaliteiten van de band minder bekend zijn geworden. Reden voor presentator Jurgen Veldman om aan de hand van een gesprek met Masada frontman Johnny Manuhutu hier aandacht aan te schenken. Naast nummers uit hun succesperiode ook aandacht voor wat Masada sindsdien heeft gemaakt. Ik verwelkom Johnny Manuhutu in deze special en dan gaat het om deel 2, want vorige week hebben we deel 1 uitgezonden. Dit gedeelte gaat vooral om het heden, waarbij de band nog steeds uitverkochte concerten geven. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. En we beginnen waar we dus eigenlijk vorige week mee geëindigd zijn, het nummer Sayang E door Masada.

0: Dit was Masada met Sayang E. Maar nu hoor je het kinderkoor wel live.
1: Ja, we hebben speciaal voor deze opname natuurlijk een kinderkoor uit Alphen aan den Rijn gevraagd om mee te doen. En ze deden het fantastisch. En het hoort erbij natuurlijk. Hè? Ja.
0: En hoe groot was het koor?
1: Het waren 11 of 13 meisjes waren dat. Ja. Vanaf 4, 5 jaar tot en met 11 jaar.
0: En hebben jullie nog speciaal daarvoor geoefend?
1: Nou, de meisjes hebben geoefend, wij hebben gewoon gespeeld.
0: Ja. En zij zongen mee.
1: Zij zongen gewoon mee, ja.
0: Ja, ik wilde even voor de luisteraars die... dit staat dus op de live cd van Masada. Baronda, zeg ik het goed?
1: Het is een Masada dubbel cd
0: ja.
1: En een dvd Baronda live, ja.
0: En daar staat dus dit nummer natuurlijk ook op.
1: Daar staan alles op wat we nu gedraaid hebben.
0: Ja.
1: Fantastisch.
0: Oké. Het is ook een dvd, hè?
1: Er is ook een dvd bij, ja. Van 3,5 uur lang, hè?
0: Die liggen waarschijnlijk in heel veel Molukse huiskamers, of niet?
1: Ik denk het wel, want er zijn een hele hoop van weggehaald. Weggekocht, bij wijze van spreken. En ja, we zijn er best wel trots op.
0: Ja. Oké, we gaan even terug naar de situatie dat je dus... eigenlijk gestopt was met de band. Maar ja, op een gegeven moment ga je trouwen. En dan vragen ze je weer of je dus mee wil spelen bij de Masada Revival Band.
1: Ja, er waren een aantal jongens die speelden. Die waren heel grote fan van Masada. En die hadden de behoefte om de Masada-nummers te spelen. En op een gegeven moment kwamen er een aantal naar mij toe om te vragen wat ik ervan vond. En of ik mee zou willen repeteren. Dat heb ik toen gedaan, een aantal maanden. En ik heb Joopie eigenlijk erbij gevraagd voor de extra dynamiek. En gevraagd om een keertje op mijn bruiloft te spelen. Zo konden wij... meteen kijken van hoe het gespeeld wordt live. En het beviel me heel erg goed, in principe. En ben daarna eigenlijk verder gegaan met ze.
0: Liet je vrouw je gaan?
1: Mijn vrouw liet me wel gaan, ja.
0: En dan heb je natuurlijk zo dat je dus dan eigenlijk ook weer het gevoel hebt dat je dus weer in de band staat, hè?
1: Ja, we hadden natuurlijk een sabbatical periode ingelast. En het was niet de bedoeling dat het zo lang zou duren. Maar het duurde best wel lang, bijna 9 jaar of iets dergelijks. En natuurlijk hebben we tussendoor van alles en nog wat onze projecten gedaan. En, maar het kriebelt wel nog steeds. Want de Masada-stukken, dat zijn natuurlijk nummers die je natuurlijk vanaf het begin al hebt gespeeld. En die wil je natuurlijk ook weer nadien spelen.
0: En ook zo spelen zoals het hoort.
1: Zoals het hoort uiteraard, ja.
0: Oké, dan krijg je dus op een gegeven moment toch van het goed bevalt. En je krijgt dus de Passa Malam in Den Haag. Waarin je dus ook opgetreden hebt.
1: Dat was onze eerste pas optreden volgens mij, ja.
0: Ja, met de Revival Band, toch?
1: Met de Revival Band, ja.
0: Ja.

0: Peter Koelewijn. Zo hebben we eigenlijk de eerste opzet gedaan voor wat nu gaande is met Amstel Live. Want ook in die opnames doen een aantal artiesten met ons mee en onze nummers mee. En dat concept hebben ze nu opgehaald of gedaan op Amstel Live in Amsterdam.
1: Nou, ik wil je zeggen, je kent waarschijnlijk het nummer Blauw van de Scene. En die hebben ze ook op Amstel Live gespeeld vanwege het overlijden van de leadzanger van de Scene. Ik ben even zijn naam kwijt, maar daar speelde Barry Hay mee. Was dat bij jullie ook zo?
0: In principe was de eerste opzet met de Amstel Lives in het begin. Dat werd natuurlijk in Amsterdam gedaan, in het Amstel Café.
1: Ja.
0: En dat was ook zoiets, dat we elkaars nummers gingen zingen. En als je die opnames terugziet, want met Boney M bijvoorbeeld, zong Boney M mee met Latin Dance.
1: Dat kan me voorstellen. Oké, maar goed, op een gegeven moment krijg je ook een benefietconcert voor de Molukken. En dat was toen in de situatie dat dus de christenen en de moslims gewoon eigenlijk oorlog hadden met elkaar.
0: Ja, ja, ja.
1: En toen hebben jullie dus voor de Molukken hebben jullie gezongen, hè?
0: Ja, we hebben toen gespeeld en er was een heel concert daarvoor georganiseerd met onder andere Candy Dulfer, de jongens van Kane, Masada en nog Yudia Loco, volgens mij ook Daniel Zouleka. Dat was best wel een heel groot gebeuren in Utrecht, in die grote theater.
1: En uitverkocht, hè?
0: Het was uitverkocht, ja. Ja.
1: Oké, dan jullie zijn dus eigenlijk ook gewoon toch ook wel bezig met die hele goede doelen voor de Molukken. Maar je bent natuurlijk op een gegeven moment ook bezig om dus zelf weer jullie muziek te maken.
0: Ja, kijk, wij vinden wel dat als je muziek maakt en je bent zo bevoordeeld dat je natuurlijk ook voor de mensen die dat niet zijn, dat je daar ook iets kan betekenen. We hebben dan ook per jaar drie goede doelen die we dan ook vrijgeven en vrijblijvend doen voor bepaalde, zoals de kankerorganisaties, maar ook het ALS. Dat hebben we heel vaak gedaan, ja.
1: Oké. Muziek. We gaan dus naar het tweede nummer wat je hebt staan. En wat wij eigenlijk al tegen elkaar ook zeiden van, ik laat gewoon de volledige muziek laat ik horen. En al duurt het maar 7 minuten of duurt het 9 minuten, het interesseert me gereed. En dan zeg ik het nog netjes ook. Maar ik draai hem helemaal.
0: Ah, maar dat is ook fantastisch. Dat is eigenlijk heel uniek. Ik heb in al mijn carrière nog niet meegemaakt dat presentatoren of radioprogramma's interviews afgeven. En dit als zodanig bewerkstelligen zoals wat jij nu vandaag van doet.
1: Okay.
0: Daar ben ik heel erg dankbaar voor.
1: Kondig je nummer maar aan.
0: Het nummer wat ik ga aankondigen is ook de titel van de dubbel CD-DVD die nu gedraaid wordt elke keer. En dat is het nummer Baronda.
2: Baronda!

0: Dit was Masada met Baronda. En ik zei het al net tegen Johnny van... de percussie staat hier op de voorgrond, hè?
1: Ja, uiteraard. Masada is percussief.
0: Helemaal,
1: en dynamisch, hè? En helemaal, ja, dat is typisch Masada. Daar hebben wij ook onze muziek aan te danken en onze populariteit.
0: Ja. We gaan even terug naar de periode waar je dus naar Indonesië gingen. En dan praat ik dus, het begon in 2006, maar daarna in 2009, 2016 en 2017 twee keer. En je ging altijd daar naar het Java Jazz Festival.
1: In 2006 gingen wij naar het internationale Java Jazz Festival. Dat is een heel groot festival.
0: Ja.
1: Daar traden we op met Stevie Wonder, met Mesa Fort en met hele grote artiesten uiteraard. Carlos Santana is daar zelfs ook al geweest. En dat was natuurlijk een heel fantastisch festival om te doen.
0: Heb je tegen Carlos Santana gezegd ook van, jij bent mijn inspirator?
1: Ik heb hem helaas niet ontmoet, maar hij was op een van die festivals wel geweest. Maar het zou het wel fijn zijn als ik hem eens een keertje ontmoette, ja.
0: Ja, ja. Oké, dan ga je dus naar Paradiso. Dat krijg je dus in 2011. En je speelde op 2012 speelde je dus bij Pink Pop Classic.
1: Ja, dat was gigantisch.
0: Ja, vertel.
1: 2012, Pink Pop Classic met onder andere Toto. En al die groepen die er nog... Ik kan me niet herinneren wie allemaal, maar als je Toto hoort alleen al... Dat is toch een van je favoriete groepen.
0: Ja, is mooi.
1: Qua muziek. Dus het was voor ons ook een hele hoogtepunt geweest.
0: En jullie stonden dus eigenlijk op de bühne. En jullie speelden gewoon jullie eigen muziek.
1: Wij spelen altijd onze eigen muziek.
0: Ja.
1: Wij doen alleen maar originele Masada-stukken. En dat hebben we onze hele carrière gedaan. Dus wat wij brengen is eigen werk.
0: Dan gaan we even verder. En dan krijg je dus het 40-jarig bestaan in Winterswijk. 40 jaar. Dat is toch ongelooflijk? 40 jaar zijn jullie bezig geweest.
1: 40 jaar, ja. Als ik nu goed optel, is het zelfs bijna 50 geworden, hè, in 23. Ja. We waren met de Eagles 63 begonnen.
0: Ja.
1: Dus ja, ik bedoel maar, dat is gewoon een... muziek is gewoon een lifestyle geworden. En je kan zelfs nu op je oudere dag, kan je niet meer zonder. Het blijft zodanig aan je knagen ook. En de liefde voor de muziek, dat is zo... ingeworteld dat je er niet van af kan stappen.
0: Jullie zijn op dat moment toch wel weer gewoon eigenlijk bezig al heel lang met de groep in dezelfde samenstelling. Hoe was die samenstelling nu? Want we praten dus wel over mensen die gewoon groot zijn geworden in de muziekbusiness, maar die spelen dan toch met Masada.
1: Ja, als je Nippy en Rudy vermeldt bij Masada, dat zijn niet de allerminsten, hè?
0: Ja, maar ik denk dat jullie gewoon naar elkaar toe gewoon ja, allemaal hetzelfde waren.
1: Ja, ja, uiteraard. Er zijn, natuurlijk heb je natuurlijk jongens erbij die veelal de ervaringen moeten opdoen. Wat deze twee muzikanten hebben opgedaan, uiteraard. Maar op zich is er natuurlijk het vertrouwen en het feit dat je elkaar bewust
0: de
1: ruimte geeft. Dat is binnen onze huidige formatie heel erg belangrijk. Daarom kunnen we dus ook zo langdurig met elkaar blijven werken vanwege de integriteit die aanwezig is. De vrouwen die naar ons toe werd gewerkt. Ik ben de leidinggevende en daarin bepaal ik natuurlijk heel veel dingen. Maar natuurlijk ook altijd in overleg met hen. En het is natuurlijk van belang dat in goed wordt gedaan. En als dat alom gedaan wordt met elkaar, dan kan je heel lang met elkaar in zee, hoor, wat dat betreft. En dat bewijst deze formatie alleen al.
0: Jullie zijn semi-professioneel.
1: Ja.
0: Dat houdt dus in dat je dus niet als 100% dat je ermee van kan leven.
1: Nee.
0: Maar het is natuurlijk wel zo. Jullie staan altijd klaar voor alle dingen die er gebeuren naar de Molukse mensen toe. En dan ben je dus eigenlijk altijd, sta je ervoor klaar. Je geeft dus concerten ten behoeve van. Weet je wel, dat doe je allemaal.
1: Ja, ik bedoel, wij zijn een Molukse formatie en daarin zijn wij bevoordeeld met alle zegeningen die we kunnen krijgen van onze lieve heren vanwege het muziek maken. En, maar die zegeningen moet je ook gebruiken om naar onze mensen toe, om dat ook met hen te delen. En dat vind ik een heel belangrijk factor. En ik probeer natuurlijk zoveel mogelijk ook daarin betrokken te geraken.
0: We hebben het wel eens over leeftijd en we worden allemaal een dagje ouder. En jullie hebben toen in 2016 hebben jullie een afscheidsconcert gegeven voor Nipi Noya. Hoe oud was hij toen?
1: Hey, ik geloof dat Nipi toen 77 was. 78. Maar het is net wat ik zweven ook al zei. Of toch is het is een historisch afscheid geweest. Met de Latin Explosion die ik toen bij elkaar gehaald had. Percussionisten die we toen bij Messara hadden. Die toen bij Messara hadden meegespeeld. En die op het podium gewoon hem een ode hadden gebracht.
0: Ja.
1: Het was fantastisch. Alleen de muziek kriebelt nog steeds bij Nipi. Dus heel af en toe speelt hij nog steeds mee.
0: Ja, want dat wilde ik juist zeggen. Van, gebeurt het nou ook wel eens niet dat, dat hij uit zichzelf zegt, ik doe mee?
1: Ja, ja, kijk, in dit geval wel. Ik heb tegen Nipi gezegd van Nipi, jouw plaats staat nog steeds open bij Messara. Dus als jij mee wilt doen, geef een belletje en dan ben je erbij.
0: Oké, en is het pas geleden nog gebeurd of niet?
1: Nou, met de corona-situatie is best wel moeilijk natuurlijk.
0: Ja. Dan kunnen we het is een heel andere situatie.
1: Het is een heel andere situatie geworden, ja.
0: Ik kom zo op het concert wat jullie in Gouda gaan geven. Daarnaast ook nog de DVD die gemaakt is. En daarnaast ook nog het boek wat dus uitkomt. Maar we gaan verder met de muziek. Je mag hem zelf weer aankondigen.
1: Nou, Rudy de Kweldje is natuurlijk een fantastisch gitarist, maar daarbij ook een fantastisch componist. En bij Messara heeft hij dit wonderschone nummer gecomponeerd. Het nummer getiteld Tumbu Akarbagar.

0: Maar een heel hard applaus voor onze gitaarlegende Rudy de Kraljou. Are you ready for some masterpiece? Are you ready for some masterpiece?
1: Ja, dat was hij, want die hebben dus al gedraaid. Maar is niet erg, want ja, dit was natuurlijk een CD-DVD die achter elkaar werd opgenomen. Hè?
2: Ja, we hebben 3 uur opnames gemaakt. En vanwege het feit dat het natuurlijk geen stops in kon, vanwege de aantal camera's die we daar hebben laten plaatsen, 7, 8 camera's, moest het allemaal in 1 keer worden opgenomen, ja.
1: En dat was zonder enig probleem, of iedereen was kapot daarna?
2: Iedereen was kapot, vooral de percussionisten natuurlijk, want het was wel een slijtageslag geweest.
1: Ja, maar percussie, dat is bij jullie gewoon jullie vaandel, hè, eigenlijk. Hè, ja. Hetgeen waar je dus eigenlijk speelt.
2: Ja, onze sound is afhankelijk van de percussionisten die in de groep meespelen.
1: Okay.
2: En het is echt een heel belangrijk iets.
1: Dan ga ik even naar iets anders, want ja, er komt dus ook theorie bij, want er wordt een boek over jullie geschreven. Of is het al gedaan?
2: Het wordt er nog uitgebracht. 8 juni zullen we een grote boekpresentatie houden.
1: Waar?
2: In Theater Zuidplein in Rotterdam.
1: Ja.
2: Er komt ook de pers bij en dergelijke. En vanaf die dag kunnen ze dan het boek kopen. Dat gaat over natuurlijk hoe wij vanuit onze achterstandpositie. Het is mijn story, hè? Mijn verhaal. Over hoe Massaar is. Werd begonnen en voortgebracht. Vanuit een achterstandpositie die we hebben moeten leiden vanwege onze ouders die hier naartoe kwamen.
1: Ja.
2: En dat het toch een bedrijf werd en dat we toch verder moesten gaan met allerlei ups en downs. Dat staat allemaal in het boek beschreven. En ja, het is wel een heel imponerend boek geworden.
1: Hoe lang ben je ermee bezig geweest?
2: Nou, de schrijver was bezig geweest met mij te interviewen al 1,5 jaar geleden. En dan gebeurt er dus wekelijks dat mij een interview wordt afgenomen. Ja,
1: okay.
2: Urenlang.
1: Okay. Dan even. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk voor Gouda.
2: Ja.
1: Vorig jaar stonden jullie volgens mij al gepland hier om een concert te geven. Maar nu gaat het waarschijnlijk wel weer door. Hè?
2: Wij hopen het, want het is volgens mij 2 keer... Dit zou voor de 3e keer zijn als het gecanceld werd.
1: Ja.
2: Maar 26 maart zouden wij theater Bakkerheien in Gouda zullen we dan afspelen.
1: Ja, theater de Bakkerij. Maar ja. Ik denk dat je dan ook praat over een beperkt aantal mensen.
2: Als het zoals het nu voor staat.
1: Het is uitverkocht.
2: Staat, het is uitverkocht. En zoals het voor staat, moeten we 1,5 meter houden. Maar ik hoop dat over een paar weken dat men zegt van het kan helemaal open. Dan is het voor bakkerijen natuurlijk ook fijn.
1: Het zou helemaal mooi zijn als je dus een volledig concert sowieso voor een uitverkochte zaal zou kunnen. Kijk, nu is de zaal ook uitverkocht, maar het is natuurlijk beperkt. Hè,
2: het is aantal. Beperkt, ja. Dus we wachten af. En mocht het zo zijn dat er toch wat binnenkomt, dat er meer mensen mogen komen, dan geef ik dat graag door.
1: Oké, okay, ja. En dan wordt het waarschijnlijk ook hier doorgegeven, want we hebben hier dus een plaatselijke krant waarin dus dit soort dingen ook genoemd worden. En het zou natuurlijk hartstikke mooi zijn als ze dus de vrijheid krijgen om het aantal mensen, het publiek, groter te kunnen maken. En ik weet zeker dat het gebeurt. Ik denk zonder enig probleem.
2: Fantastisch. Dan spelen we weer live.
1: Ja,
2: om de mensen weer te laten genieten.
1: Mooi is dat, hè. Ik ga afsluiten. Want we hebben dus 2 keer een uur hebben dus een interview gedaan. En we hebben natuurlijk eigenlijk alles naar voren gebracht wat dus heel belangrijk was.
2: Ik moet je werkelijk heel hartelijk danken voor deze gelegenheid om dit allemaal te kunnen uiten. En zo onze muziek op een dusdanig manier uit te zetten via de radioprogramma. Het is heel respectabel. Dank je wel.
1: Dan ben je nog niet uitgesproken, want we krijgen dus nog een nummer wat dus zometeen gedraaid wordt. En hij is niet zo lang, hij duurt maar 6 minuten. Maar we draaien hem wel, dus kondig hem aan.
2: Dat is een nummer die ik geschreven had voor de LP Baru. Het is een nummer getiteld Slow Down.

0: En dat was de ene laatste plaat. Want we hebben straks ook een laatste plaat van Masada. Maar die kondigt Johnny Manhoeten straks ook nog wel aan. Want ze eindigen dus ook vaak met dat nummer. Maar ik wil dus eerst even het zaakje afkondigen. En dat doe ik dus op deze manier. Ik bedank Johnny Manhoeten voor de medewerking om deze twee uitzendingen te kunnen maken. Want het was twee keer een uur. En een biertje zou er misschien wel in kunnen gaan. Maar hier schenken ze geen alcohol, dus het gaat niet zo. Maar ja, een portret van Masada. Wat de twee uitzendingen nodig had om te horen waarom deze supergroep nog steeds springlevend is. Verder bedank ik Jaap Buijs voor het technisch gedeelte van deze uitzending. En vanaf deze plaats een goed en tot horens. En we besluiten met muziek. En we horen straks van... kijk eens, daar komt misschien een biertje aan. John, wil jij een biertje?
1: Ja, dankjewel.
0: Ik ook. Fantastisch. Dankjewel.
1: Niet te veel. We moeten nog rijden.
0: Nee, daarom. Eén genoegen. Het is 0,0. Dankjewel, Arjan Doelman. Arjan Doelman, dat wil ik ook even zeggen. Die is gewoon eigenlijk toch ook wel een klein beetje met ons mee. Omdat we dus toch ook wel twee keer een uur hebben gepraat. En dan gaat er een biertje 0,0 ook wel even in. Maar wat ik al zei, we besluiten met muziek. En dit is voor de laatste keer Masada met...
1: Sageru. Ik wil iedereen bedanken, alle muziekliefhebbers, voor de support. En ik zou zeggen, blijf gezond. Dank jullie wel. Sageru.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen kort na het opstijgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer? Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.

Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwe Stad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Jan van den Brink. Dag luisteraars, welkom bij het programma Intermezzo, een uurtje klassiek. Straks in dit programma muziek van de bijna 86 jaar oud geworden Mozart. Ik vergis me niet. Een componist die op zijn huwelijksfeest een concert gaf voor 20.000 toehoorders. En een componist die op zijn oude dag nog een wonderkind werd genoemd. Maar onder het motto geen dag zonder Bach beginnen we vandaag met muziek van, inderdaad, Johann Sebastian Bach. En wel met het openingskoor van zijn 66ste kantate, Erfreut euch ihr Herzen. Die schreef Bach voor tweede paasdag op 10 april 1724. De periode daarvoor was Bach druk geweest met het componeren van zijn Johannespassion en daarom greep hij voor de daaropvolgende paaskantates terug op eerder geschreven werk. Voor tweede paasdag was dat een kantate die hij in 1718, dus 6 jaar eerder, had gecomponeerd voor de verjaardag van zijn toenmalige broodheer, prins Leopold van Anhalt-Köthen. Andere teksten erin en hier en daar wat veranderingen in de volgorde van de onderdelen en klaar was Sebastian. De titel van de oorspronkelijke verjaardagskantate, Erfreut euch ihr Herzen, kon voor het vreugdevolle paasfeest ongewijzigd worden overgenomen. En de muziek doet hier er van het begin af aan alles aan om de harten inderdaad vrolijk te stemmen. Luister maar.

Dat was het openingscore van kantate 66 van Johann Sebastian Bach. Bij het Eurovisie Songfestival vorige maand deed een aantal landen, waaronder Nederland, niet mee vanwege de aanwezigheid van Israël. En ook bij bijvoorbeeld de Biennale in Venetië en het filmfestival in Cannes eerder dit jaar waren er soortgelijke discussies rond de Russische deelname, wat onder andere tot boycotts leidde. Dat roept telkens weer vragen op. In hoeverre hebben bijvoorbeeld kunst en politiek met elkaar te maken? En hoe ver ga je daarin? Ik heb hier een muzikaal voorbeeld. Een componist die een verklaard sadomasochist was. Racist, antisemiet, atheïst. Kan ik je van zo iemand met goed fatsoen muziek laten horen? Ook al is dat dan maar 4 minuten en 20 seconden. Ik heb besloten dat toch maar te doen, al kan ik eerlijk gezegd niet helemaal voor mezelf beredeneren waarom, en net zo waarom ik het misschien niet zou doen. Ik heb het over de in 1882 in Australië geboren pianist, componist, dirigent.

dirigent en saxofonist Percy Grainger. Hij studeerde piano eerst in Australië en daarna in Europa. Aansluitend maakte hij tournees als concertpianist door ons werelddeel. En in die tijd begon hij ook te componeren. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, vertrok Grainger naar de Verenigde Staten. En toen dat land in 1917 ook bij de oorlog betrokken raakte, voegde hij zich bij een militaire kapel. Eerst als saxofonist, later als dirigent. In 1918 werd hij tot Amerikaan genaturaliseerd. In 1928 trouwde hij met een Zweedse kunstenares, Ella Ström, en ter gelegenheid van dat heugelijke feit gaf Percy Grainger een concert met een orkest van 126 man, een koor en maar liefst 20.000 toehoorders. Na het vervullen van functies als docent bij enkele Amerikaanse conservatoria woonde hij van 1933 tot 1940 weer in Australië en daarna weer in de VS. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Grainger weer actief in Amerikaanse militaire orkesten. Maar na het einde van de oorlog ging zijn gezondheid achteruit en ook zijn vakbekwaamheid als pianist nam af. Hij overleed uiteindelijk in 1961 in New York. Van Percy Grainger hoor je nu een bekend werk, Handel in the Strand, waarvan je op bijvoorbeeld YouTube verschillende versies kunt vinden, zoals voor piano met orkest of een bewerking voor alleen orkest. Ik heb hier een, naar mijn smaak leuke, versie voor orgel, uitgevoerd door Wiebe Kooijmans op het orgel van de Grote Kerk in Naarden.

En dat was muziek van Percy Grainger. De volgende componist is iemand met een hele waslijst aan werken. Maar toch kennen we hem in ons land nauwelijks, als ik me niet vergis. Of zegt de naam Hilding Rosenberg jou wel iets? Op internet lees ik dat hij 7 opera's schreef, een opera-oratorium, 7 balletten, 4 oratoria en 2 melodrama's. En verder componeerde hij nog 7 symfonieën, symfonische werken, 2 vioolconcerten, een celloconcert en een trompetconcert, toneelmuziek, muziek voor radio en film, kamermuziek, pianowerken, orgelmuziek, liederen en werken voor koor. Bedankt. Hij werd medio 1892 geboren in Zuid-Zweden en overleed in 1985. Zijn muziekcarrière begon Rosenberg toen op zijn 16e, toen hij kerkorganist werd. Hij studeerde piano en compositie in Stockholm en kreeg dirigeerlessen in Duitsland. Hij was daarna werkzaam als dirigent bij de Koninklijke Opera in Stockholm en hij trad als dirigent ook op in veel Europese landen en de Verenigde Staten. En, zoals ik al vertelde, hij componeerde veel, heel veel. Uit dat grote oeuvre van Hilding Rosenberg hoor je nu Zongen om Sternen uit zijn kerstoratorium opus 30. Dat is een stuk voor spreekstem, solisten, gemengd koor en orkest en het is een compositie uit 1936.

Je hoorde muziek van de Zweedse componist Hilding Rosenberg. En aansluitend gaan we naar het 15e eeuwse Vlaanderen. Daar werd in 1457 of 1458 in de stad Gent Jacob Obrecht geboren. Enig kind van de stadstrompetist Willem Obrecht en diens vrouw Lisbeth Gerards. De jonge Jacob begon omstreeks zijn 15e aan een studie theologie, werd tot priester gewijd en ging daarna naar Bergen op Zoom, waar hij als koorleider van de Sint-Gertrudiskerk en als componist werkzaam was. Volgende standplaatsen van hem waren onder andere Kamerijk, oftewel Cambrai, Brugge en Antwerpen. Hij verbleef ook nog een tijdje in Ferrara in Italië en een paar jaar in Frankrijk. Later ging hij weer terug naar Ferrara en hij overleed daar in 1505 aan de pest. Jacob Obrecht schreef vooral kerkelijke muziek, zoals missen en motetten. Kenmerk van deze muziek is dat hij daarin steeds de cantus firmus toepaste. Dat betekent dat een van de zangstemmen, en dat is dan meestal de sopraanpartij, de melodie laat zingen en dat de andere stemmen, alt, tenor en bas, daar als het ware omheen zingen. In dat opzicht gold Jacob Obrecht in zijn tijd als een vernieuwer, die door zijn tijdgenoten hoogelijk werd gewaardeerd. Van Jacob Obrecht is een groot aantal missen en motetten bewaard gebleven. Luister nu naar een van die motetten met de titel Salve Regina. Onder die titel schreef hij 3 motetten en welke van deze 3 je nu gaat horen, weet ik eerlijk gezegd niet. En dat lijkt me eigenlijk ook niet de meest belangrijke vraag. Wat ik wel weet is dat je een uitvoering hoort door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Paul van Nevel.

Salve Regina was dat, een motet van Jacob Obrecht. De naar Brazilië geëmigreerde Italiaan Miguel Guarneri, was een muziekliefhebber. Hij was amateurfluitist in het harmonieorkest van zijn dorp in de buurt van São Paulo. En samen met zijn vrouw kreeg hij 9 kinderen, waaronder 4 zonen. En die 4 zonen kregen allemaal namen van componisten: Mozart, Bellini, Rossini en Verdi. Het bijzondere is dat een van deze jongens met de naam Mozart Camargo Guarneri ook daadwerkelijk componist werd en ook dirigent en muziekpedagoog. Verschil met de originele Mozart is dat de man over wie we het nu hebben wel oud is geworden, bijna 86. Hij leefde van 1907 tot 1993. Na zijn opleiding tot muzikus werd hij docent aan het conservatorium van São Paulo en in 1960 werd hij directeur van deze instelling. Hij was ook werkzaam als dirigent van verschillende orkesten en koren en maakte vanaf de jaren 40 naam als componist en hij verwierf vooral bekendheid in Zuid-Amerika en de Verenigde Staten. In veel van zijn muziekwerken klinken typisch Braziliaanse invloeden door. In 1992, kort voor zijn dood, werd Guarneri door de Organisatie van Amerikaanse Staten met de Gabriela Mistralprijs onderscheiden. Dat zegt je waarschijnlijk niets, mij overigens ook niet, maar ik vertel het omdat aan die onderscheiding de titel verbonden was van grootste hedendaagse componist van de drie Amerika's. En die kwalificatie had hij uiteraard te danken aan heel wat meer dan wat ik hier heb genoemd. Mozart Camargo Guarneri componeerde opera's, symfonieën, piano- en vioolconcerten, andere orkestwerken, kamermuziek, koorwerken, liederen en een omvangrijk piano-oeuvre. Uit dat laatste genoemde segment speelt Nelson Freire nu 3 korte stukken. Danza Negra. Ik kan het niet helpen, we gebruiken dat woord nu terecht niet meer, maar het in 1946 geschreven stuk heet nou eenmaal zo. En vervolgens Ponteio uit 1955 en Toccata uit 1935.

Nelson Freire speelde muziek van de Braziliaanse componist Mozart Camargo Guarnieri. Een bekende Deense componist uit het 19e eeuwse Denemarken dus, was Niels Gade. Maar ook diens schoonvader was componist, Johan Peter Emilius Hartmann. Hij leefde van 1805 tot 1900. Dat deze Hartmann componist was, is niet zo heel erg verwonderlijk, want zijn vader en grootvader waren eveneens componist. En er zouden na de Hartmann, waarover we het nu hebben, nog een paar generaties volgen die componist, of in elk geval een ander kunstzinnig beroep, op hun visitekaartje konden zetten. De vrouw van Johan Peter Emilius Hartmann, Emma, was trouwens ook componist. Onze Hartmann van vandaag geldt trouwens wel als de grootste en belangrijkste van de hele familie. Muzikus is een wat onzeker beroep, vond zijn vader, en daarom studeerde Hartmann rechten en ging werken in een ambtenarenfunctie. Maar daarnaast had hij een belangrijke carrière als muzikus. Hij was organist van een kerk in zijn geboortestad Kopenhagen en hij werkte veel samen met zijn vriend Hans Christian Andersen, die onder andere de libretto's voor een paar van de opera's van Hartmann schreef. Hij leefde bijna de hele 19e eeuw, ik zei het al, van 1805 tot 1900. En hij werd dan ook beïnvloed door een groot aantal artistieke invloeden die in deze periode opkwamen of weer verdwenen. Dat maakte het moeilijk om Hartmann wat dit betreft in een hokje te vangen. Dat lukt beter als je kijkt naar de regio waar hij leefde en werkte. Zijn muziek is veelal duidelijk Noord-Europees van karakter. Het mooie is dat hij zich zijn hele leven lang bleef ontwikkelen als componist. Zijn muziek werd steeds origineler en creatiever. Hartmann werd daarom wel een oude mannenwonderkind genoemd. Johan Peter Emilius Hartmann componeerde veel, heel veel. Het kan aan mij liggen, maar voor mij is hij desondanks een grote onbekende. Behalve dan als componist van het korte stuk dat ik je nu laat horen. Het lied Blomstraatsommen Rozenkort, uitgevoerd door de sopraan Annette Jernelöf en organist Bruno Wallenström. De titel van het stuk betekent zoiets als bloeien als een rozentuin. En die uitdrukking staat symbool voor voorspoed, vreugde, groei en bloei. En daar kunnen we vandaag de dag ook wel wat van gebruiken, nietwaar?

Ja, en ik kan je nog vertellen dat deze muziek werd uitgevoerd op het orgel van de kerk van Jukkasjärvi in Noord-Zweden. Een klein kerkje wat eigenlijk voor de Sami is bedoeld in eerste instantie. Na deze muziek van Johan Peter Emilius Hartman vraag ik tenslotte je aandacht voor Vincenzo Bellini. Hij leefde van 1801 tot 1835 en hij is vooral bekend geworden als operacomponist. Die opera's worden nog regelmatig opgevoerd, vaak ook in concertantenvorm. Maar Bellini heeft naast die opera's in zijn korte leven, hij werd nog geen 35 jaar oud, ook de nodige symfonische werken en religieuze muziek gecomponeerd. Kamermuziek en werken voor piano en voor orgel. Van het tiental opera's dat hij componeerde is denk ik Norma wel de bekendste. Norma ging eind 1831 in de Scala in Milaan in première. En uit die opera hoor je nu de cavatina, oftewel een korte aria zonder herhalingen, het welbekende Casta Diva. Maar hier heb ik niet de gewone standaarduitvoering, die je misschien wel kent, maar van dit gedeelte een prachtige instrumentale uitvoering, die waarschijnlijk niet zo bekend is, maar wat mij betreft even fraai. Deze bewerking is gevonden in de grote muziekbibliotheek van het klooster Monte Cassino, tussen Rome en Napels in Italië dus. Maar voordat je daarnaar kunt gaan luisteren, vertel ik je nog even dat je in deze aflevering van Intermezzo muziek hebt gehoord van Johann Sebastian Bach, Percy Grainger, Hilding Rosenberg, Jacob Obrecht, Mozart Camargo Guarnieri, Johan Peter Emilius Hartman en zo dadelijk dus Vincenzo Bellini. John Goedkoop bedank ik voor het verzorgen van de techniek van dit programma. En mijn naam is Jan van den Brink en ik stelde dit programma ook voor je samen. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer bij Intermezzo, een uurtje klassiek.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend twee mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Jam Sunday, uw wekelijkse portie jazz bij Gouwe Stad Radio. Samenstelling en presentatie Hans Sloter.

Ik zit nog even te wachten op een stiekem slotakkoordje. De naklank van dit nummer duurt... Nee. Ik verwacht nu geen kaardenklap meer. Muziek uit het archief van de Nederjazz. Zo mag u het wel zeggen. En een man die zo verpletterend productief is, dat is ongekend. Han Bennink maakte in 2008, ik moet even goed kijken, 2009 een plaat. Getiteld Parken, waarin die linguistisch multifunctioneel ging. En het is ook een man die echt ook alle kanten uitgaat. Het is ongekend. Hij komt met de grootste vrijdenkers overweg als het om muziek gaat. Maar hij werkte ook met heel veel plezier samen, en dat vergeten we, met bijvoorbeeld iemand als Ruud Jacobs. Volgens Willem Breuken voor hem een aartsvijand. En voor Han Bennink dus absoluut niet. Sterker nog, Sonny Rollins, die met hen in de jaren 60 heeft samengespeeld in Nederland onder meer, die beschouwde Ruud Jacobs en Han Bennink als een van de beste Europese ritme tandems in de jazz scene. Nou, zo'n compliment, daar kan je toch mee leven. En met wie heeft Han Bennink al niet samengespeeld? Titelstuk dus van de plaat uit 2009. Parken hoorde je. En het stuk heette dus Parken. Vandaag gaan we weer luisteren naar een aantal nieuwe jazzplaten, een aantal oude jazzplaten, een aantal singeltjes die ik gevonden heb tijdens mijn vakantie in Bergen. Eentje uit 1988. Ik neem het altijd mee, hoe dan ook. Want ze waren zeg maar de side members van Prince. En ik vond ze ook zonder Prince hartstikke tof. Wanneer Lisa met Sideshow.

Het is echt ongekend, hè? Hoe veelzijdig zij is. De Japanse, van oorsprong Japanse pianiste Hiromi. En wat klinkt het toch weer verschrikkelijk goed. Nieuwe plaat van eruit. Out There heet hij. En je hoorde de track XIZ. En daarvoor hoorde je Lendi en Lisa. Zo, Wendy en Lisa met het nummer Sideshow. Alweer uit 1988. Nina Simone ligt onder de naald. Met een klein fijn kraakje. Ze is fantastisch. Ze wordt nu echt vergoddelijkt bijna. Maar we vergeten dat ze ooit ook op de ringweg, letterlijk op de rotonde uitkeek in Nijmegen. Dat ze mensen moest werven als ze concerten gaf in een kroeg in Parijs. Kortom, het liep allemaal niet zo. Ja, nu is het een hele grote naam en beschouwen sommigen haar als een van de beste jazzzangeressen ever. En krijgen we kippenvel en over ons lijf en tranen in de ogen. En ze probeerde, net zoals veel jazzmuzikanten, het ook wel eens met een singeltje, met een gewoon bekend popnummer. En zo deed ze ook eind jaren 60 met Leonard Cohen's Suzanne, Nina Simone.

De meeste mensen zullen hem kennen als de ooit bassist van de formatie Phronesis. Daar zit hij nog steeds in overigens. Waar hij volle zalen trekt, komt hij in Nederland met dat trio, met Phronesis. Dan zit Vredenburg, de grote zaal, zit echt hartstikke vol. Dat kan ik je vertellen. We hebben het over Jasper Høybye, de Deense bassist, die naast Phronesis ook nog tig andere projecten begeleidt. Dat was volgens mij een opkomend boertje, denk ik zo. Maar goed, hij doet van alles nog wat in Denemarken. Is daar echt een hele grote naam en erg geliefd. Schijnt een zeer sympathieke peer te zijn, maar ook een hele goede componist. Bandleider dus en een hele goede bassist. En hij heeft een nieuwe plaat gemaakt met zijn formatie Three Elements. En die plaat draagt de titel Conversations of Hope. En je hoorde het titelstuk van die plaat. En daarvoor, het was bijna een soort Caribbean-achtige sound. Maar hoe fraai wist ze dat toch weer te arrangeren? En dan hebben we het over Nina Simone met haar visie op het nummer Suzanne van Leonard Cohen. En dit is toch echt iets heel anders, maar ik vind dit zo'n lekker nummer. Komt-ie.

Wat een fenomeen. Ja, hij is al een aantal jaren niet meer onder ons. Maar wat heeft die man voor een prachtige plaat gemaakt? Uit Engeland, trompetist Kenny Wheeler. En dat was ook een vernieuwer. Het was een man die wist muzikaal te consolideren. Oude stijlen terug te halen. En daar echt een eigen sound van te maken. Ja, ik ben echt fan van die man. En als je originele platen van hem vindt, neem ze mee. Want ze zijn haast niet te betalen. Kenny Wheeler, daar hebben we het over. Engelse trompetist, wat een held. Platen 1976, kijk eventjes. Onder de titel Gnu High, uitgebracht op het ACM-label. En je hoorde het nummer Smatter. En daarvoor, ja, ik kon het niet laten. Ik vond het singeltje in... Egmond. In een bakje met vergeelde, zat het singeltje van Nina Simone ook overigens tussen. Met vergeelde plaatjes. En ik kon hem niet laten staan. Hij stond oorspronkelijk op de plaat voor de overlevende. Zelfs het laatste nummer. Toch blijkbaar een singeltje geweest. Ken je dat land? Boudewijn de Groot. En onder de naald. The Sweet Inspirations, het zangkoortje van Ray Charles met een Isaac Hayes compositie.

Wat klinkt dat toch ongelooflijk lekker. Dat mag gezegd worden. Stan Getz, ja, dat herkennen we wel. Hè. Prachtige saxofonist, lul van een man. Hè. Het verhaal, het gaat nu echt wereldwijd rond. Dat hij echt zo'n hekel had aan Astrud Gilberto. Dat hij zei, die vrouw krijgt geen cent royalties. Ja, dat ik een keertje inzingen, maar daarnaast geen cent royalties. Voor de opname van het liedje The Girl from Ipanema. Van Joao Gilberto. Beetje lullig dus. En daar kon hij een hele grote villa van kopen, kan ik u vertellen. Dus geen aardige man, maar wat een saxofonist was het toch. De opnames van het begin van zijn carrière, die zijn op plaat uitgebracht. The Best of the Roost Years. Het Roost label waar hij aan het begin van zijn carrière op speelde. En ja, je hoort al wat een talent het ook was. Hè. Moonlight in Vermont was het nummer wat je hoorde. Getiteld dus de plaat The Best of the Roost Years, Stan Getz. En daarvoor de Sweet Inspirations met When Something is Wrong with My Baby. Compositie dus van Isaac Hayes, ook aan het begin van zijn carrière. Een man die nu gespaard wordt, maar al heel lang niet meer onder ons is en eigenlijk een beetje tragische toestand overleed, was de Belgische singer-songwriter Ferre Grignard. En als je daar een singeltje van vindt, dan draai je dat Drunken Sailor.

0: En steeds meer muzikanten vinden hun ziel en zaligheid bij een echte grootheid uit de gospelwereld, Mahalia Jackson. En ook het Kronos Kwartet heeft zich bekeerd tot haar en een plaat geheel aan haar muziek en haar liederen gewijd. Door ook een aantal suites te laten componeren op de liederen die zij zong. God Shall Wipe All Tears Away. Ja. Prachtige plaat getiteld Glorious Mahalia. Kronos Kwartet dus de nieuwste. En daarvoor hoorden we Ver Grignard met De Dronken Zeeman. Die wij ook wel bezongen op padvinderskampen en dergelijke. We zijn alweer bijna bij het einde van dit uurtje. We gaan eruit met een nederkraker. Ja, echt wel. Ik vond hem en ik heb hem echt in mijn tas gestopt. Daar heb ik nou echt een aantal jaren naar gezocht. Het heeft geen drol met jazz te maken, maar ik vind hem erg leuk. Vandaar. We gaan eruit. Volgende week weer een oude, nieuwe of een nieuwe oude. Of gewoon een nieuwe. Kan ook nog. Ik hoop u dan weer te treffen. Tot horens. Hoi.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Ik ben heus niet preuts, nee, ik ben heus niet ouderwets.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn in het weekend twee mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Goedemorgen en wat fijn dat je weer luistert naar Weekend Gouda. Het programma waar we kennis maken met inspirerende stadsgenoten en waarin we op ontdekkingstocht gaan naar onze mooie stad. Het is vandaag 27 juni, de zomer is begonnen en we zitten gelijk midden in de hittegolf. Tijd dus om een lekkere ijskoffie of ijstea te maken, heel rustig wakker te worden in de relatieve ochtendkoelte en te luisteren naar mooie gesprekken en fijne muziek. Manon Juliger en ik, Mirjam Voets, zijn vandaag de presentatoren. En natuurlijk is Arjan er ook weer voor de techniek. Heb je er zin in?
1: Ik heb er heel veel zin in.
0: Let's go!

0: Schoot.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Hoe gaat het een beetje?
0: Ja, het is warm, hè?
1: Nou, hè? Ja, ook in de studio vind ik het best wel warm. Dus ja. Maar goed, het is lekker te zweten hier met z'n allen.
0: Lekker te dampen.
1: Ja. Wie zijn allemaal te gast vandaag, Manon?
0: Ja, wij hebben een hele muzikale uitzending vandaag. We gaan het namelijk hebben over het Gouda Jazz Festival. Daar beginnen we zo mee. Daan Lavie is bij ons te gast. En dan gaan we, hij gaat ons vertellen hoe de eerste dag is gegaan. Het is gisteren namelijk begonnen. En wat is vandaag nog allemaal te wachten staat op dat festival hier in Gouda. Daarna in gesprek met Jan-Willem Hes-Huzius en Fred de Groot. Zij zijn organisatoren van de Houtman Plantsoenconcerten.
1: Ja, dus evenementen weer. Dus
0: allemaal muzikale evenementen. En tenslotte gaan we bellen en dat doen we met Annemarie Goudswaard. Met haar gaan we het niet over muziek hebben.
1: Nee.
0: Maar wel over het stadhuis. Want zij is namelijk betrokken of projectleider van de renovatie van het stadhuis. En wij krijgen straks weer een update van haar. Ze is al eerder te gast geweest. Om te horen of het een beetje volgens schema loopt en hoe lang we nog moeten wachten.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ik ben ook benieuwd wanneer die stijgers weer worden afgebroken.
1: Nou, ik ook. Dat gaan we als eerst aan haar vragen.
0: Dat gaan we aan haar vragen, ja, zeker.
1: Nou goed, gezien het weer. We kunnen natuurlijk niet echt over wat anders hebben bijna deze dagen. Maar ik dacht, laten we ook maar met een tropisch nummertje starten.
0: Laten we dat doen.
1: Met Wham! Club Tropicana.
0: Leuk.

0: Ja, gisteravond was de start van het Gouda Jazz Festival met een jazzdiner in de Gouwe Kerk. En vandaag bruist de hele stad van de jazzmuziek. 25 bands op 10 podia, zowel binnen als buiten. Ja, je kunt vandaag niet meer door de binnenstad zonder de sfeer te proeven van het Gouda Jazz Festival. In de studio hebben we Daan Lavies en hij is een van de organisatoren van het festival. En hij kan ons alles vertellen over wat er allemaal te doen is.
1: Ja, welkom Daan. Fijn dat je er op deze drukke, warme zaterdag toch even hebt kunnen aanschuiven. En om er meteen met de deur in huis te vallen, hoe was de aftrap gisteren?
2: Ja, warm, zou ik toch ook eerlijk zeggen. Maar het was echt fantastisch. Ja? We zaten in de Gouwe Kerk.
1: Ja.
2: En we hebben daar een fantastisch programma gehad. Met begin met een zangeres met een kwartet. Om even rustig in de stemming te komen. En daarna ging het echt helemaal los met Sven Hammond, misschien wel bekend.
0: Ja.
2: En Peter Beets, een fantastische pianist. Dus dan heb je twee van de meest fantastische toetsenisten van Nederland bij elkaar. En dat zweept elkaar op. Het was een hele ontspannen sfeer. Dus bijvoorbeeld Michael Varenkamp, bekende trompetist hier ook in de regio. Die zit dan in de zaal en die gaat dan even een nummertje meedoen.
0: Oh, die doet gewoon uit de pols
2: dus gebeuren mee. Precies, dus er gebeuren dingen die je niet in een schouwburg ziet. Dat is gewoon een hele ontspannen, mooie jazzsfeer. En dat is voor mij ook echt waar het om gaat op zo'n festival.
1: Ja, leuk. En was dit nu het eerste keer dat jullie ook de avond daarvoor...
2: Nee, vorig jaar was er ook een openingsavond. Dat was in samenwerking met de Schouwburg.
1: Oh,
2: en zo zijn we eigenlijk ook een beetje met elkaar aan het ontdekken hoe we dat willen doen.
1: Ja.
2: Dus we hebben nog geen vast recept gevonden. We zijn gewoon aan het kijken hoe kunnen we de hele stad warm maken voor het festival. En welke verbindingen kunnen we leggen.
1: Ja, want het festival is natuurlijk eigenlijk al heel oud.
2: Ja.
1: En maar je bent een tijd gestopt en 2 jaar geleden of vorig jaar weer voor het eerst weer opgestart. Waren jullie zelf ook vroeger mensen die nu in de organisatie zitten ook toen betrokken? Of
2: ik niet. Ik heb, het is het Randstad Jazz Festival is echt een begrip geweest.
1: Ja.
2: Als je kijkt hoe groot dat was, dan was ik heb dat zelf niet meegemaakt. Maar dat moet echt 3 dagen geweest zijn dat hier bijna niet de stad in kon.
1: Ja, dat klopt.
2: En daarna is het veel kleiner geworden en op een gegeven moment is het helemaal gestopt. Vorig jaar is het weer nieuw leven ingeblazen. En je merkt ook als je er nu mee aan de gang gaat dat heel veel mensen dat sentiment nog hebben van, Jesus, nee, dat was altijd fantastisch. En, hè, dus dat is heel belangrijk voor ons om nu de goede energie te krijgen.
0: Maar
2: wat
0: is de reden dat het toen was gestopt?
2: Nou, daar ben ik niet helemaal bij geweest en daar weet ik niet alle details van. Maar ik kan me voorstellen, het is niet makkelijk om het elk jaar ook weer financieel rond te krijgen. Hè, want het is een gratis festival. En als je alleen al kijkt wat de podia opbouw kost en wat artiesten kosten. En dan hebben we nog alle dingen daaromheen. Dat is een enorm bedrag. Dus het is zeker niet vanzelfsprekend dat het lukt. Maar we hebben nu gewoon weer het gevoel dat gaat lukken. En het is voor de 2e keer nu gelukt. En daar zijn we heel trots op.
1: Maar hoe doen jullie dat dan financieel? Want heb je dan met sponsoren of
2: absoluut.
1: Subsidie?

0: En hebben jullie dan ook een samenwerking met North Sea Jazz Festival? Want dat is natuurlijk ook in de regio, is eigenlijk helemaal niet ver hier vandaan. Dat is onwijs groot. En het lijkt alsof jullie logo's ook een klein beetje op elkaar lijken.
1: Ja, dat heb ik eerder gehoord. Ja, dat vond ik zelf eigenlijk nogal meevallen dat die logo's lijken. Okay. Ja, dit is ontworpen door, die wil ik ook heel even noemen, Boerma Reclame. Dat komt van de Kleiweg. Die doen al onze promotie en die hebben ook de social media gedaan. Dus dat ziet er echt fantastisch uit.
0: Ja.
1: We werken niet samen met North Sea in die zin. Vergeleken met North Sea zijn we ook wel heel erg klein.
0: Dat snap ik, maar er is natuurlijk wel in dezelfde periode. Een beetje North Sea over 2 weken, geloof ik.
1: Ja, nou, er zijn best wel. Eigenlijk het festival waar we het meest mee samenwerken is het Breda Jazz Festival.
0: Okay.
1: Dat is een festival wat eigenlijk in dezelfde tijd groot geworden is, maar eigenlijk al de jaren door is gegaan.
0: Ja.
1: Het is ook voor mij persoonlijk eigenlijk de inspiratie. Ik ben als kind altijd daar naartoe genomen geweest. En ik vond het altijd helemaal fantastisch. Gewoon hoe die hele stad opleefde. En die muziek. Dus daar ben ik helemaal mee opgegroeid. En ik ga nog steeds. Ik heb nu zelf kinderen. Die neem ik ook vanaf een eerste jaar zijn ze al meegegaan. Wij zijn er altijd 3 of 4 dagen.
0: Ja?
1: Ja, dat is eigenlijk de inspiratie.
0: Speel je zelf ook muziek?
1: Nee, ik speel zelf niet. En dat is eigenlijk een beetje lui van mij. Maar ja, ik geniet dan heel erg. En dit voelt dan een beetje als een soort goedmaker. Om er toch ook een beetje in te zetten voor dit soort dingen.
0: Ja.
2: Oké, want vorig jaar was je ook bij de initiatiefnemers van...
1: Vorig jaar heb ik eigenlijk een kleine rol gespeeld met de kinderactiviteiten. Die doen we dit jaar weer. En we zijn eigenlijk met een nieuw bestuur dit jaar van start gegaan. En we hebben best wel, durf ik te zeggen, hele drukke maanden gehad. En best wel roerige maanden gehad om het allemaal voor elkaar te krijgen. Maar we zijn elke keer weer verbaasd over het enthousiasme. Als je met een idee komt, kunnen we met jullie samenwerken? Kunnen we het zo doen? De inspiratie die we van iedereen uit de stad krijgen.
2: Ja.
1: Dat is ontzettend tof geweest de afgelopen maanden. En dat is ook waarom het gelukt is.
2: Ja, en dan om even, wat gaan we vandaag allemaal? Verwachten. Kunnen we allemaal verwachten?
1: Precies, het is 2 dagen, maar de nadruk ligt echt op de zaterdag. Dus ik heb het programma hier bij me. En als je dat dan ziet, we hadden gisteren inderdaad de openingsavond en een paar cafés die wat doen. Maar vandaag hebben we gewoon echt de hele dag muziek. En ook binnen en buiten. Dus ik zou ook zeggen aan luisteraars die gaan naar het programma, download dat eventjes.
0: Dat staat
1: op de website van het Gouden Jazz Festival staat programma. Dan kan je het als pdf downloaden met aan de ene kant het programma, de andere kant de kaart. Dan heb je het volledige overzicht.
0: Want dan weet je ook waar je naartoe moet.
1: En dan kan je ook voor jezelf even kijken, wil ik naar buiten, wil ik naar binnen? Want er zijn ook dingen weer in de Gouwekerk bijvoorbeeld. We beginnen straks om 11 uur heel bijzonder ook met een optreden met Iraanse muziek.
0: Oh?
1: Ja, dat is echt een crossover met traditionele Iraanse muziek. En een hele bekende pianist, Rembrandt Freris, die daar ook een soort jazzy interpretatie bij maakt. Maar een Iraanse zangeres die is speciaal uit Duitsland gekomen voor dit concert. Dat is, moet ik zeggen, hetgene wat het meest ver afstaat van traditionele jazz.
2: Ja.
1: Maar voor de rest hebben we soul, funk-achtige muziek. We hebben denk ik de beste 2 trompetisten van Nederland.
0: Erik Vloeimans, precies. Erik Vloeimans, een grote naam.
1: Dat is echt wel, ik denk de grootste, de beste.
0: Hoe heb je dat voor elkaar weten te krijgen?
1: Ja, daar moet je wel voor betalen inderdaad.
0: We hebben ook
1: een hele goede programmeur. En dat is tevens ook een artiest die vandaag optreedt, is Michal Varenkamp. Die brengt ook nog een ode aan 100 jaar Miles Davis. In mei was het de 100ste geboortedag van Miles Davis, hebben we net gehad. En hij vertolkt die muziek op fantastische manier. En dat is achter de Gouwekerk. Achter de Sint-Jan.
2: Ja.
1: Dus dat is een heel mooi stuk zo onder de platanen in de schaduw. Ik hoop dat het daar gewoon ook goed uit te houden is. En dat mensen daar ook gewoon gaan genieten.
2: Ja.
0: Hij is die tweede goede trompetist.
1: Ja, precies. Ja, dat zijn eigenlijk in mijn beleving de 2 beste trompetisten van Nederland. Die spelen hier vandaag.
0: Okay.
1: We hebben gisteren de 2 beste toetsenisten gehad. En vandaag de 2 beste trompetisten. Dat durf ik wel te zeggen. En dan zou ik nog graag één iemand even... Nou, Dutch Swing College Band is voor veel mensen bekend. Dat is echt, diehard Dixie muziek.
0: Lekker, daar kun je een beetje op dansen.
1: Dansen, maar dat is ook top. En Paulus Schaefer, dat is een gitarist uit de Sinti-gemeenschap in Oost-Brabant, komt hij vandaan. En die speelt Django Reinhardt-achtige muziek. Oh. Ik weet niet of dat jullie wat zegt.
2: Ja, maar wel. Ja.
1: Ja, dus Gypsy Jazz, bekend van het Rosenberg Trio. Hè? Ja, dat is ook allemaal dezelfde traditie die teruggaat tot Django Reinhardt, is de grote godvader van die muziek.
2: Ja.
1: Dat is geweldig om dat mee te maken. Dus als ik iemand een tip nog mag geven, waar moet ik even bij zijn? Dat is ook gewoon wereldklasse. Hij reist vandaag vanuit het Django Reinhardt Festival in Fontainebleau. Daar heeft hij gisteren gespeeld. Zit nu in de auto en speelt hier in Gouda straks. En dat is gewoon echt wereldklasse.
0: Oké, dus dat zijn echt grote namen. Heb je ook nog een soort lekkere big band?
1: De Dutch Swing College Band is een big band.
0: En
1: Erik Vloeimans speelt met Licks and Brains. Dat is een soort modernere big band. Dat gaat weer meer pop

0: Disney-achtig, meer ja, dromerige sferen zitten daarin. Dat hebben we ook. Ja, en ik vind het ook wel belangrijk om te zeggen van we hebben ook nog gouds.
1: Ja, daar gaat het natuurlijk om.
0: Dus we hebben
1: om,
0: natuurlijk
1: ja.
0: ook de Funky Bastards heeft een goudse component. Okay. Ik weet niet of jullie die kennen. Nee. Jacob Smit is trompetist.
1: Okay.
0: Die geeft ook muzieklessen hier bij de Garenspinnerij. Maar we hebben ook Nina Jip-Simon, zangeres. Echt een opkomende jonge zangeres. Die staat op de markt vanavond.
1: Nina Jip-Simon, dus ja, die heeft even tussen Nina Simone gezet.
0: Exact. En Paul van der Veen, ik keek op zijn website, ja, gisteren toen ik hem belde om nog even door te nemen of alles doorging, toen stond hij met het Metropoolorkest te repeteren. En die heeft op zijn website weliswaar staan iets met Amsterdam, maar die woont gewoon in Gouda.
1: Oh.
0: Dus die hebben hier ook gewoon. Hè? Dus
1: Kijk.
0: We hebben heel veel, soms een beetje verborgen
1: talenten.
0: Onbekend
1: gouds
0: talent.
1: Ja.
0: En echt niet alleen maar in de amateursfeer, totaal niet.
1: Nee, het zijn echt goede mensen.
0: Juist, en die willen we hier ook gewoon een podium geven.
1: Ja. En wat is nou jouw rol vandaag?
0: Ja, ik ben met eigenlijk een heel compact bestuur hebben we dit in elkaar gezet. Het was echt heel hands-on. Dus mijn rol is dat ik straks als we hier klaar zijn heel snel naar de Garenspinnerij ga. Daar is het kinderprogramma.
1: Oh.
0: Kinderen gaan knutselen en muziekworkshops doen. Dus we gaan even kijken dat dat goed opstart. En die maken dan een kleine parade hier door de stad.
1: Oh, wat leuk.
0: En die eindigen bij het podium achter de Waag. En daar staat al een hele goede Dixieland band, of nou ja, een looporkest eigenlijk, echt in een nieuwe Leans traditie. De Ono Jazz Band uit Berg op Zoom. Die staan daar klaar. En dan gaan ze even samen een klein concertje geven. En dan hebben die kinderen even een podium. Dus ja, ik hoop
1: hoe laat is dat?
0: Dat begint om 11 uur.
1: Wow.
0: En ik hoop echt, nou, eigenlijk roep ik bij deze iedereen op die nog heel snel op de fiets kan springen. Kom er naartoe. Kijk of er nog even een plekje is bij de workshops. Er zijn vast ook een paar afmeldingen geweest. Dus dat gaat vast werken. Zeker ook bij de muziekworkshops voor kinderen. Gratis toegankelijk. En dan lopen we in een vrolijke parade de stad door. En dan eindigen we bij het podium achter de Waag.
2: Leuk. Hey, we moeten het denk ik ook even hebben over het weer. Want jullie hebben echt gisteren ook top overleg gehad of het überhaupt wel door kon gaan. Hè?
0: Zeker. Gisteren wel. Het advies was geloof ik om je rustig te houden gisteren, maar dat is mij in ieder geval niet gelukt.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen.
0: Ik ben de hele tijd op en neer gefietst naar het stadhuis voor meerdere overleggen. En ik wil sowieso iedereen bedanken die met ons mee heeft gedacht. Ook vanuit de festivalorganisatie van Grand Canyon die bij ons meehelpt. En we hebben goed met elkaar gedacht wat is verantwoord en wat is niet verantwoord.
2: Ja.
0: En we hebben hier gezegd, ik heb alle artiesten gisteren gebeld om te kijken, ben je er oké mee om te gaan? Vraag ook binnen je eigen groep wat gaat en niet.
2: Ja.
0: Nou, we hebben ook één club die zou komen waar echt 70ers en 80ers van plan waren door de stad te lopen met een sousaphone op hun rug. Ja, dat moeten we gewoon niet doen.
2: Nee.
0: Maar voor de rest hebben we gedacht dat het verantwoord is en hebben extra maatregelen genomen. Er zijn 900 flesjes water voor de artiesten. Er zijn nog flesjes water die worden uitgedeeld door de goudse. We hebben extra schaduwplekken gecreëerd. Nou, we adviseren natuurlijk iedereen goed zelf te raden te gaan wat verstandig is. Voldoende te drinken, in te smeren, hoedje mee.
2: Ja.
0: Ja, en we hebben binnen- en buitenlocaties. Dus verplaats jezelf naar een plek waar het prettig is.
1: Jij zei wel van, het is dit weer is wel een beetje jammer. Want je verwacht wel dat er daardoor ietsje minder mensen toch...
0: Ja, dat verwacht ik wel. En ook, het is ook één van de poten. Gelukkig niet alles, maar een deel hangt ook af van horeca natuurlijk. Hè? Dus horecaomzet zal vandaag ook echt niet zijn dan als we lekker 25 graden hadden gehad. Dat moeten we... Ja, en dat is het risico. Vorig jaar was het regen.
2: Ja.
0: Was ook niet ideaal.
1: Ook jammer.
0: En nu hebben we dit. Laten we ervan uitgaan dat we volgend jaar gewoon 25 graden en een lekker zonnetje hebben.
1: Ik denk dat drie keer wel beter is dan regen hoor. Ja. Want het regen blijft echt iedereen.
0: Ja.
2: Maar dat kost jullie natuurlijk ontzettend veel extra werk zo. Als klein compact bestuur.
0: Ja.
2: Om even dit allemaal nog
1: jullie
2: te regelen.
0: Nou, eigenlijk formeel zijn we met z'n drieën. En we hebben nog wel een programmeur, Michiel Varenkamp. Die echt de artiesten benaderd heeft voor onze planning. En we hebben vrijwilligers, laat ik die hier ook even noemen. Dus we hebben een hele groep vrijwilligers die ook nu bezig zijn fietsen weg te halen bij de podia.
1: Dat zag ik toen ik hierheen fietste.
0: Ja, zeker.
1: Shirtjes aan en die zijn daar fietsen aan het weghalen.
0: Absoluut, ja. En die hebben vandaag allerlei taken. Dus ontvangen van de artiesten, het begeleiden van de bands, stage management noemen we dat. Hè? Dus de tijd in de gaten houden, drankjes halen voor de artiesten. Gisteren hebben de mensen gestaan bij de deur om alles te controleren, ook voor de openingsavond. Dus ja, zonder die vrijwilligers, en die hebben ook eigenlijk pas heel kort geleden allemaal bij elkaar gekregen, was het ook allemaal absoluut niet gelukt. Dus ook heel veel dank daarvoor.
2: Ja, en dat zijn allemaal mensen uit Gouda die gewoon van jazz houden en die denken, ik vind het fijn en belangrijk.
0: Ja, je vindt bijna allemaal uit Gouda, maar ook nog, ik weet dat er ook iemand uit Zoetermeer komt. En er komt iemand uit Vlaardingen gisteravond gereden. Ja, dat vind ik echt fantastisch.
1: Hoeveel zijn jullie in totaal?
0: Ik denk dat we een vrijwilligersgroep van 20 ongeveer hebben op dit moment. Maar dat kan de komende jaren, ik denk zowel het bestuur als onze vrijwilligersgroep kan echt nog wel wat groeien. Ik weet dat als we het op deze manier blijven doen, krijg ik het thuis ook niet nog heel veel jaren verkocht.
1: Nee,
0: het moet allemaal.
1: Want jij doet dit ook naast je
0: Zeker. Dit doe ik ook naast mijn werk en een gezin, dat klopt. En dat is best wel heftig geweest de afgelopen maanden.
1: Dat geloof ik.
2: Ja, ik kan me goed voorstellen.
1: Nou, je maakt ons in ieder geval ontzettend enthousiast wat er nu opgebouwd wordt in de stad ook. Ik heb al verschillende dingen gezien.
2: Ja.
1: De vrijwilligers zijn bezig, dus het kan alleen maar goed komen.
0: Het
1: programma is mooi.
0: Echt een topprogramma. Dus ik zou zeggen, kijk, wat jammer hiervan is, heel veel mensen zeggen, wie komt er? Komen de grote namen? Dan zeg je, wie ken je? Ja, Hans Dulfer.
1: Ja.
0: En dan, misschien ken die Dulfer. En dan zijn wie nog meer? Ja, daar houdt het op. Dus ja, dan kan je geen festival op programmeren. Hè? Dus dat is het probleem een beetje met jazz. Maar dan zou ik zeggen, laat je verrassen. Daar doen we het ook voor, dat mensen iets tegenkomen wat ze niet kennen.
2: Ja.
0: Ik kan jullie beloven, er staat echt topkwaliteit. En als je het ene podium niet leuk vindt, dan loop je gewoon even iets verder.
2: Ja.
0: Hè, dus ik zou echt iedereen uitnodigen. Als je gezond van lijf leden bent, kom naar buiten. Maak een rondje. En laat je verrassen.
1: Laat je verrassen. Nou,
2: petje op, zonnebril op.
1: Zonnebril op, flesje mee en ga ervoor. Daan, dank je wel voor dit gesprek. Heel leuk. Fijn ook dat je op deze drukke dag even tijd wilde maken om dit nog even te doen. Daar zijn we heel blij mee. Het programma is dus te vinden op goudenjazzfestival.nl.
0: Zeker.
1: Kan je het gewoon even zien, ook een plattegrondje. En wij gaan nog even luisteren naar een echt jazznummer dat Daan voor ons heeft klaargezet.
2: Yes, I want a boogie.

0: Ja, een mooi nummertje. Dan kun je vanavond ook live luisteren naar Marlon Pichel, was dit. De Houtmanspantsoenconcerten zijn al jaren een begrip en een serie gratis openluchtconcerten in het Houtmanspantsoen die de stad in de zomermaanden laten bruisen. En dit jaar worden de concerten voor de 31ste keer georganiseerd door Stichting Evenementen Gouda. En te gast is Jan-Willem Heshuzius. Hij gaat ons vertellen waarom de concerten zo uniek zijn en hoe het programma voor 2026 eruit ziet.
1: Ja, welkom Jan-Willem. We hebben ook een geïnteresseerde toehoorder, Joke, die heb je meegenomen. Je bent voorzitter van de stichting.
2: Dat zeggen ze, ja.
1: Dat zeggen ze, oké. Okay. Ik heb even een out-of-the-box vraag. Maar als jullie nou met je ogen dicht denken aan die Houtmanspantsoenconcerten, wat is dan het eerste dat je voelt of denkt?
2: Dat het swingt, dat we heerlijk kunnen dansen en dat we mensen blij maken.
1: Oké. Okay. Dat zijn hele mooie woorden.
0: Ja,
1: vind je niet meer?
0: Zeker, heel mooi.
1: Even ja. Het is een begrip, de Houtmanspantsoenconcerten. Maar toch, je bent net nieuw in Gouda. Je kent het niet. Wat is het?
2: Dat is als je daar komt, dan is het A. Dat is voor Nederlanders heel belangrijk. Vrij entree.
0: Ja.
2: B. Het is de bedoeling als je komt dat je mooi weer meeneemt. En dat je enorm verrast wordt door de kwaliteit die wij proberen te brengen aan bands, aan muziek. En dat je enthousiast gemaakt wordt en elke keer komt.
0: Ja.
2: Het is in de zomer 10 zondagen.
1: Het zijn veel.
0: Ja, 10 keer. En het is dus in het Houtmanspantsoen. Wat op zich logisch is als daar in de naam zit. En dan hebben jullie zo'n mooi. En hoe heet het ook officieel weer? Ik ben even vergeten hoe dat heet. Waar de mensen op zitten.
2: De carousel.
0: De carousel, ja. Dus die kent iedereen denk ik wel. Daar zijn de concerten dan.
2: Ja, ja. Die huren wij overigens van
0: echt
2: de gemeente.
0: Waar?
2: Ja, dat weet men niet.
0: Nee.
2: Maar die wordt keurig gehuurd van de gemeente.
0: Oh.
2: Daar krijgen we een rekening voor. En die is al netjes betaald.
0: Kijk, dat is fijn. Maar ik wist niet dat je dat... Ik dacht dat dat gewoon publiek was.
1: Ja. Hey, en Joke, Fred, je hebt Joke mee... Jan-Willem, je hebt Joke meegenomen. Je zou Fred meenemen, want dat is een programmeur, maar die voelt zich niet zo lekker. Wat is jouw rol bij de Houtmanspantsoenconcerten?
3: Ik ben vrijwilliger en ik ga in de pauze rond met het bakje, want het is weliswaar vrij entree. Maar het kost natuurlijk mega veel om het te organiseren. Dus we halen wel... geld op met een leuk bakje. En dan kunnen mensen wat ingooien. Dat hopen we dan ook altijd. Het is niet verplicht, maar wel gewenst, zeg ik altijd. En er zit ook een QR-code op. Dus als je geen contant geld bij je hebt, is geen excuus. Kan je gewoon met je telefoon de QR-code
1: heel slim,
3: scannen.
1: Heel handig. Ja.
3: En dan lekker toch betalen. En dat vinden we heel fijn, want we hebben dat geld hard nodig.
0: Ja. Hey, en het is voor de 31ste keer dat het nu wordt georganiseerd. Hoe is het ooit begonnen? Hoe is het idee ontstaan eigenlijk? Weet je dat?
2: Het ontstaan is, ik ben de naam van de eerste, van de oprichter, ben ik eventjes kwijt. Maar,
1: was dat Wil Kraaienveld?
2: Sorry?
1: Wil Kraaienveld?
2: Je hebt gelijk.
1: Dat...
2: Ja, ja,
1: nou,
2: ja. En het is ontstaan uit een behoefte om de mensen in de zomer die niet op vakantie zouden kunnen, gewoon wat vermaak te bieden.
0: Ah, okay.
2: Nou, en ik zou je vertellen, dat is goed gelukt.
0: Ja,
2: ja.
0: Leuk.
1: Want er komt veel publiek op af.
2: Wij hebben tussen de 800 en de 1200 mensen per zondag. En dat zijn veel mensen.
0: Ja.
2: We hebben ook de vrienden van het Houtmanspantsoen. Die betalen 20 euro per persoon. En daar krijgen ze 10 keer, als ze 10 keer komen, een stoel voor.
1: Oh, dan kun je dus ook lekker zitten.
2: Dan kun je lekker zitten.
0: Ja.
2: Ja, het is natuurlijk 2 uur, kan een hele ja, als je dan moet staan, dat kan lang zijn.
0: Ja, maar mag je ook zelf stoel meenemen?
2: Je mag natuurlijk je eigen stoel meenemen.
0: Ja.
2: En we hebben stoelen over, die kun je ook huren.
0: Oh, ja.
2: Ja, voor 2 euro pp of per stoel.
0: Ja.
2: Nou, dat is nog te overzien,
0: ja,
2: lijkt mij.
0: Ja. En zo kom je ook een beetje financieel rond.
2: Nou ja, we hebben natuurlijk een x-aantal belangrijke sponsoren.
0: Ja.
2: Ja, waarvan het contact met de gemeente Gouda voortreffelijk is.
0: Oké. Okay.
2: En dat is tevens onze grootste sponsor.
1: Ja. Zij geven subsidie.
2: Ja.
0: Ja, dat is wel belangrijk bij dit soort evenementen natuurlijk.
3: En mensen nemen niet alleen een stoel mee, maar nemen ook een kleedje mee. Hele familie zie je daar op een kleedje zitten met een drankje erbij. Er is ook een cateraar, daar kun je drankjes kopen. Ik vind het altijd heerlijk. Dus je hoeft geen dorst te lijden. Neem vooral zondag veel water mee, zou ik zeggen.
1: Het is tussen 2 en 5 of zo, is het?
3: 2 en 4.
1: 2 en 4, oké. Okay.
3: Ja,
1: en heb je dan 1 act meestal? 1 artiest of meerdere?
2: Nee, dat is 1 groep. Mm-hmm. En die hebben uiteraard een pauze. Ja, in die 2 uur. En af en toe duurt het tot 4:30. Want als ze erg goed zijn, dat zijn ze. Daar staat onze programmeur voor. Dan geven ze ook wat toegifte.
1: Oh,
2: ja,
1: yeah.
2: Dus dan, dat is bij ons dus ook het geval. Die kreet hebben we gewoon overgenomen van het jongere publiek. Ja, we want more.
0: Ja, hartstikke leuk. Ja. En heb je ook nog dat je dan ook bijzondere reacties krijgt van bezoekers? Of wat krijgen jullie terug?
2: Ja, ja, zeker. Wij worden soms aangeschoten van waar begint het nou?
0: Oh, ja.
2: We hebben er zo'n zin in.
0: Leuk.
2: Ja.
0: Ja.
2: En welke groepen komen er? Heb je al een flyer? Nou, die flyers die zijn er.
0: Ja.
2: Die liggen klaar. En iedereen kan dan zien wat het volgende concert inhoudt.
1: Die liggen klaar. Ja, jullie hebben ze meegenomen naar de studio. Ja. Maar het is natuurlijk... jullie delen ze ook uit of zo in de chocolade?
2: Nou, we delen ze uit in de buurt. Want je moet de buurt, onze buurtgenoten van het Houtmansplantsoen, die moeten op de hoogte zijn van wat ze te wachten staat. Ja, het aantal decibel, dat wordt altijd beperkt. Dat kunnen we regelen. Maar om voor de wat oudere mensen is er op, en dat is toch wel een verrassing, 16 augustus, een van de tribute bands van de Beatles.
1: Oh, nou. Maar dat is ook leuk voor jongeren.
4: Dat zeggen.
1: Dat is voor
2: zeker.
1: Iedereen leuk.
2: Ja. Ja. Zeker.
1: Dat vinden we allemaal leuk.
2: Ja. Ja.
3: Nee, maar er zijn sowieso heel veel programma-onderdelen die voor jongeren ook leuk zijn. En wat... Ik ben altijd heel benieuwd wie ik weer zie daar. Want er zijn altijd heel veel vaste bezoekers.
0: Ja.
3: En wie komt na de winter weer terug? Wie kan weer terugkomen? Misschien een beetje minder bewegelijk, minder mobiel. Maar ik ben echt heel benieuwd wie we dit keer allemaal weer gaan
1: dan
3: zien.
1: Dan heb je het over bezoekers.
3: Bezoekers, of, ja. Ja, ja.
1: En dan die artiesten. Want jullie noemen net al onze programmeur, die is heel goed. Waar letten jullie op wie je programmeert en wie er komt?
2: Wij letten op het feit dat er voor ieder wat wils is. Ja, het moet niet zo zijn dat we een band... Ik noem een voorbeeld. Ik ben zelf een fan van Boogie Woogie.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dat vind ik geweldig.
0: Ja.
2: Maar om nou 2 uur lang Boogie Woogie aan te moeten horen... dat kan voor een heleboel mensen een opgave zijn.
1: Ja.
2: Dus... onze programmeur is Fred de Groot, die is dermate ervaren dat hij zegt, ja Willem, dat kun je wel willen, maar ik doe dat op mijn manier.
1: Ja. Maar zit er een soort boogie of een jazz component aan?
2: Jazeker, dat zit er ook bij. Ja, natuurlijk.
1: Maar ook klassiek.
2: Ja. Louis Swing Orchestra. Ja. Nou, dat swingt de pan uit.
1: Ja, ik zie ook Latin staan.
2: Ja.
1: Moderne country. Dus het is echt voor alles en
2: wat denk je van niet Rowenaise, maar Douwenaise.
1: Ah, ja.
2: Op 19 juli. Leuk. De tribute band van.
1: Leuk.
0: Nou, leuk.
2: Ja. Hey, dat zijn van die mooie programma's, onderdelen. En Fred die plant dat perfect.
0: Ja, en morgen is de eerste.
2: Morgen is de eerste.
0: En dan wat staat er dan op het programma? Wat kunnen mensen morgen
2: luisteren? De One and Only met Peter Luce. Er komen zelfs mensen uit Haren om naar die band te luisteren.
0: Oh, echt?
1: Wat voor muziek is het?
2: Ja, ja. Wat zeg je?
1: Wat voor genre is het?
2: Uiteraard populair. Maar het is een flinke portie theater met plezier op het podium. En want stilstaan, dat is geen optie.
1: Nee, oké. Okay. Dus er wordt gedanst.
2: Ja.
3: Joke, enorm veel gedanst. Ja? Ik verheug me daar ontzettend op. Het is heerlijk om te swingen. En ik zie elk jaar mijn nichtje die zich al helemaal uitdost voor die. En meer mensen hoor, die dus echt jaren. Weet je nog van die petticoat.
1: Ja, weet je dat? Ja,
3: heerlijk. En, ja, echt heerlijk.
1: Het publiek is dus ook echt gemengd. Dus niet alleen de ouderen, maar ook kinderen, gezinnen, jongeren.
3: Ja.
2: Dat wel, alleen ons publiek is over het algemeen 30 jaar en ouder. En de mensen die op het gras komen, die worden, en dat zijn hele gezinnen, die worden verrast door leuke muziek. En die vinden dat ook leuk. En dan heb je kans dat ze daar een paar keer weer komen. Want wij willen graag een beetje verjongen.
0: Ja, en hebben jullie ook nog dat je denkt van nou, we hebben ook echt wel nieuwe vrijwilligers nodig. Of dat mensen zich ook kunnen aanmelden eventueel.
2: Ja, dat is het punt. Wij krijgen, omdat we, ik zeg het eerlijk, bekend zijn in Gouda en wijde omstreken, krijgen we ontzettend veel bands die zich aanmelden.
1: Oké, dus je moet echt keuzes maken.
2: En we moeten echt keuzes maken. En daar is nogmaals Fred een meester in.
1: Ja. Fred de
3: programma. Maar hebben we nog vrijwilligers nodig?
0: Ja.
2: Ook vrijwilligers.
1: Ja, dat is een goede. Dat wil Joke weten. Want Joke is natuurlijk vrijwilliger.
0: Ja.
1: Die wil weten, krijg ik nog collega's?
3: Krijg ik nog collega's erbij.
0: Heb je ze nodig, Joke?
1: Joke, wat vind je zelf?
3: Ik ben natuurlijk elke zondag dan aanwezig met die bakjes. En daar hebben we op zich genoeg mensen voor. Maar ik weet niet of het nog achter de schermen nodig is. Want er moet gewoon heel veel werk achter de schermen ook gebeuren. Weet je, dat helemaal bijhouden van alle vrienden van. Dus het bestuur doet heel veel. Ik weet niet of de website moet bijgehouden worden. Ja. En daar heb ik geen zicht op of dat nog nodig is.
2: Ja,
3: en jij wel?
2: Ik heb daar wel zicht op. En het is altijd fijn om vrijwilligers te krijgen.
0: Ja.
2: Maar die moeten dan wel kunnen worden ingezet op bepaalde specifieke delen.
0: Ja, dat snap ik.
2: Ja, en we hebben een jonge vrouw die de website doet. En we hebben mensen die zorgen dat zo'n folder voor elkaar komt.
0: Ja, dat is ook altijd veel.
2: Maar goed, er zijn ook mensen die nodig zijn om stoelen klaar te zetten. Ja, wij beginnen morgen om 12 uur.
3: Overmorgen.
2: En we zijn om 5 uur klaar.
0: Ja. Dan wordt het hopelijk zondag ietsjes minder warm. Hè?
2: Het is morgen. Wij zijn blij verrast dat het morgen een graad of 26 wordt. Met een zonnetje.
1: Ja.
2: Eigenlijk kan het niet mooier.
0: Nee, precies, zeker.
1: Het wordt een mooie dag, denken wij.
0: Ja,
1: en wij hebben er heel veel zin. We zien een prachtig programma. Dat, gaan we een fotootje maken. Gaan we ook op de socials zetten. Ik geef je onwijs bedanken. Het was een leuk gesprek. Weer over muziek. Hè?
0: Ja.
1: Houtman Plantsoenconcerten. Jan-Willem, Joke. De eerste editie van 2026 vindt dus plaats morgen. Tussen 2 en 4. In het Houtman Plantsoen. Ja, kan eigenlijk niet missen. Ga er gewoon naartoe.
0: En de website kan je kijken. Voor
2: nog één ding.
1: Ja.
2: Kom echt op tijd.
1: Kom op tijd.
2: Want het wordt morgen weer druk.
0: Ja.
2: 1:30 heb je een stoel. Kun je zitten. En kom op tijd.
1: Ja. Want anders dan kan je niet meer kijken.
0: Dan moet je staan.
1: Ja.
0: Ook leuk.
1: Goeie oproep. Iedereen is dus van harte welkom, maar kom op tijd. En check de website, zou jij zeggen.
0: We gaan naar muziek, hè?
1: We gaan nog even naar muziek.
0: Hebben we een leuk nummertje.
1: Ja, we gaan naar een leuk nummer luisteren. Ja.
0: En dat heb je uitgezocht.
1: Ja, 2 weken geleden trouwde mijn zusje. En ze hadden daar zulke leuke muziek voor uitgekozen. Allemaal van die... Ja, we hadden vroeger... side note, maar we hadden vroeger zo'n film die we altijd keken. The Parent Trap. Dat was met Lindsay Lohan. En daar zaten allemaal leuke Beatles nummertjes in. De Beatles dus. Vandaar. Dit is geen Beatles nummer, maar wel een gouden ouwe. Die draaide zij ook. En dat heet This Will Be An Everlasting Love van Natalie Cole.
0: Ja, leuk.

0: Ja, Gouds nieuws. Heb je nog een nieuwtje, Manon?
1: Wat ik zo leuk vond, dat las ik deze week. En ik hoorde ook van iemand die toevallig nu tegenover me zit dat het echt klopte. dat Cinema Gouda de deuren opende gratis voor bezoekers van 65 jaar of ouder. Zodat ze wat verkoeling konden krijgen tegen de hitte deze week. Ja. Oftewel, mensen van 65 jaar of ouder konden gratis naar de bioscoop.
0: Ja.
1: Allemaal leuke films. En wat zag jij nou gisteren? Jij ging naar de bios.
0: Ja, en ja, even voor de, ik ben dus niet 65. Ja. Dus ik heb gewoon een kaartje gekocht gisteren. Maar de hele zaal zat vol.
1: Ja.
0: Ja, dus het was inderdaad lekker cool.
1: Ja?
0: Het was een hele mooie film. En,
1: welke film was je naartoe geweest?
0: Los Domingos.
1: Oké, okay,
0: echt prachtig. Ik ken het ook niet, maar het was echt
1: mooi film. Films. Aanrader. In die hitte tijden is het dus goed om naar de bios te gaan.
0: Zeker.
1: Ja?
0: Het was heel druk.
1: Het is toch echt wel heel aardig of goed van zo'n cinema dat ze dat dan...
0: Ja, echt super tof. Yes. Ja.
1: Oké. Okay. Ja, we gaan naar het... Naar de renovatie van het stadhuis.
0: Ja,
1: daar gaan we spreken. Want dat gaan wij doen, zoals wij dat altijd doen, met Annemarie Goudswaard. Anderhalf jaar geleden was zij ook bij ons in de studio, ze was in de uitzending om te vertellen wat er allemaal ging gebeuren bij de renovatie van het stadhuis. Intussen is er weer een hoop gebeurd. Als inwoners kijken we natuurlijk al een tijdje naar die stijgers op de markt. En wij zijn benieuwd hoe het gaat en of alles een beetje op schema loopt, of het allemaal binnen budget blijft. Annemarie die is op Texel, begrepen wij. En zij is nu aan de telefoon om ons een update te geven.
0: Ja, welkom Annemarie.
2: Goedemorgen, dankjewel.
0: Goedemorgen, ja, lekker op Texel.
2: Ja, zeker. Iets koeler hier.
0: Ja, dat dus dacht
2: dat
0: zei
2: al,
0: ik ook
2: aangenaam.
0: Al. Ja, ja. Ja, lekker.
2: En tegelijkertijd, ik vroeg net ook al aan de geluidsman, hoor je de mail op de achtergrond? Nou, die horen jullie wellicht wel, maar ik hoop dat ik ook te verstaan ben.
1: Ja, maar dat doet helemaal goed aan het sfeertje. Dat horen we graag.
0: Ja.
2: Heel fijn.
0: Om maar gelijk mijn nieuwsgierigheid te stillen, tot wanneer staan de stijgers er nog, denk je?
2: De stijgers, ja, die zijn gefaseerd aangebracht. Want jullie zien nu als je op de markt staat dat het stadhuis helemaal in de stijger staat. Hè. Dat is voor een hele korte periode, hopen wij, zo kort mogelijk. En dat heeft te maken met de werkzaamheden natuurlijk aan de gevel. We zijn de gevel aan het schoonmaken, maar ook aan het restaureren. Dus het natuursteen, vooral aan de voorkant, er zitten scheuren in. En die worden één voor één eruit gehaald, die blokken. En die
1: Eén voor één? Oh.
2: Ja. Ja, dat is echt een hele klus. Je moet je voorstellen dat die natuursteen die zit vast met staal als een soort verankering in de gevel. En dat staal is gaan roesten. En staal kan 7 keer de grootte worden van datgene wat het is. Hè? Dus stel dat je 1 centimeter staal hebt, kan het uitzetten tot 7 centimeter.
1: Zo.
2: Dus je kan je wel voorstellen, dat is bij ons uiteraard niet het geval, maar als staal uitzet dat die natuursteen ook gaat werken en dus ook kan gaan scheuren, nou dat is gebeurd bij het stadhuis. En daar zijn we mee bezig en in principe gaat dat gelukkig allemaal heel goed, maar die stijgers zijn dus wel even nodig om die werkzaamheden te kunnen doen.
1: En tot hoe lang dan nog?
0: Ja, tot hoe lang?
2: Ja, dus nou, de kant van als je voor het stadhuis staat links, die hopen we echt wel voor de zomervakantie of net daarna na de bouwvak weg te kunnen halen.
0: Oh, wauw.
2: Ja, en ik had al een poosje geleden contact even met wat mensen over hoe zit dat nou precies rondom Sinterklaas intocht, hoe ziet het stadhuis er dan uit? En ja, wij verwachten dat op dat moment gewoon ook die andere kant dan alweer vrij is gegeven.
1: Oh. Maar Gouda bij Kaarslicht, begreep ik, gaat verplaatst worden.
2: Ja, die, nou ja, in ieder geval de kerstboom komt waarschijnlijk aan een andere kant te staan.
1: En dat heeft wel met de verbouwing te maken?
2: Ja, dat heeft met de verbouwing te maken. Omdat wij het bouwvak wat we nu gebruiken voor de werkzaamheden, dat is nu op de ster. Hè? Dus daar staat de kerstboom normaal gesproken. En daar zijn we nog niet klaar dit jaar. Dus dat zal dan dit jaar verplaatst worden.
1: Maar dat klinkt heel vlot. Dan zitten we volgend jaar zomer gewoon weer met een mooi stadhuis.
2: Ja, dat is... volgend jaar zomer hopen we te gaan openen. Hè. Dus dan is de stijger helemaal weg. En het bouwvak wordt dan ook opgeruimd. En dan hopen we natuurlijk helemaal te kunnen genieten van het nieuwe plan. En van datgene waar we nu aan werken.
0: Ja. Hey, want kun je ons even heel kort... Want wij zien natuurlijk... stijgers en een houten muur en zo. Wat is er allemaal al gebeurd? Want je zei net, het wordt aan de buitenkant gerenoveerd, maar wat wordt dan allemaal nog meer gedaan?
2: Ja, dus nog heel even kort. Jij noemde het al in de intro. We hebben anderhalf jaar geleden ongeveer met elkaar gesproken. Hè? En sindsdien is er heel veel gebeurd. Dit proces loopt al zo'n 5 jaar. En toen zijn we gestart om het, met het maken van een plan om het stadhuis een plek te maken voor alle Gouwenaars. Dat was echt de doelstelling, om te zorgen dat de deuren echt open konden staan en dat men elkaar ook echt kon ontmoeten in het gebouw. Dat we de huwelijken ook weer kunnen laten doorgaan en geïnspireerd raken ook over de geschiedenis en toekomst van Gouda. Dat is het plan waar we ooit mee zijn gestart. En sindsdien zijn er heel veel stappen gezet. Dus we hebben nagedacht over hoe zorgen we nou voor dat het gebouw publiek ook echt gebruikt kan gaan worden. Want ik had ook gehoord bijvoorbeeld van jongeren in werksessies van, nou, ik durf die deur eigenlijk niet eens open te doen.
1: Ja, omdat het er zo statig uitziet. Dus het moet wat toegankelijker worden.
2: Ja, ja, hoe zorg je nou voor dat mensen binnenkomen?
1: Ja.
2: Maar ook wat is nodig voor het onderhoud? Dus dat we ook echt het stadhuis kunnen blijven gebruiken. Dus dat het ook qua onderhoud en bouwtechnisch goed in staat is.
0: Ja, want ik zag dat je ook al met het dak bezig was. Want er is natuurlijk nog een fotootje. Ja, er worden allemaal nieuwe dingen op een dak ook gelegd bijvoorbeeld.
2: Ja, dus nog heel even om tot het dak te komen. We hebben dus anderhalf jaar hebben we gewerkt aan een definitief ontwerp voor dit plan. En toen hebben we het aanbesteed. Nou, dat was best wel heel spannend, want het is best een complex werk. En ook nog op het stukje Gouda waar alles samenkomt, hè, op de markt waar heel veel gebeurt.
1: Het moet goed zijn.
2: Ja, daar wil je goed over nadenken. En je wil ook zorgvuldig omgaan met bijvoorbeeld evenementen op de markt, maar ook veiligheid.
1: Tuurlijk.
2: En zorgen dat je zo effectief mogelijk werkt. Ja. En daar zijn we heel blij mee, want we hebben uiteindelijk Nico de Bond als aannemer. En met hen zijn we ook hebben goed nagedacht over die werkvolgorde. En wat we hebben gedaan afgelopen jaar, wat je misschien niet allemaal van buiten ziet, maar wat binnen wel gebeurt, is dat we vorig jaar augustus, toen zijn we gestart met de werkzaamheden. Ja. Dus wij hebben eigenlijk begonnen met zoveel als mogelijk strippen. En dat betekent de constructie vrijleggen om te kijken van oké, wat is nog nodig aan testen, aan onderzoeken. Zodat we zo snel mogelijk de sloop ook konden starten. En dat hebben we dus nu allemaal afgerond. Dus we zijn nu vooral bezig met het leuke deel van het werk, vind ik zelf.
1: En dat
2: namelijk
1: is?
2: Het restaureren.
1: Okay.
2: Het restaureren van de constructie. Hè. Dus echt kijken van oké, hoe zit dat nou precies in elkaar, dat natuursteen? Hoe werkt dat nou precies met de houtconstructie? En hoe
1: maar moet
2: die
1: ik het dan zo voor
2: me
1: zien dat het van binnen nu gewoon helemaal is kaal is en dat jullie het gewoon weer aan het opbouwen zijn? Oké.
2: Ja. Ja, dus je weet niet wat je ziet als je nu binnenkomt. En we willen ook met bijvoorbeeld Open Monumentendag echt zorgen dat er een route uit wordt gezet door het stadhuis. Dat iedereen die wil dat even kan zien. Dat is wel heel speciaal om te zien. Ja.
1: Dat is in april toch?
0: September.
2: Dat is in september.
1: Okay, dus dan kan je het gestripte stadhuis zien. Ja,
0: leuk.
2: Ja, dan zijn we ook wel echt wel bezig met opbouwen. Maar dat geeft ook wel hoop. Hè? Want wat je nu ziet als je binnenkomt, is met name datgene wat in de jaren 50 is gedaan voor de restauratie van de vorige eeuw.
1: Ja.
2: En er is heel veel bouwtechnisch ook gedaan. Dus je ziet heel veel beton ook en staal. En dat was toen ook echt nodig, omdat stadhuis in zo'n danige staat was dat het ook aan het doorzakken was. Hè. Dus we zijn ook heel erg blij mee dat dat toen is gedaan. Maar dat geeft wel een heel ander beeld dan dat wij gewend zijn. Hè, dus
1: doen jullie dan ook wat nu aan verduurzaming?
2: Ja, dat is ook onderdeel van het plan. Dus dat is best een hele puzzel, want het is een rijksmonument. Dus je wil daar heel zorgvuldig mee omgaan. Maar we gaan naar een gasloze situatie voor de toekomst. En we hebben ongeveer 50-60% van CO2-reductie voor degene die begrijpen wat dat precies inhoudt. Ja.
1: Dus dat is echt wel een forse slag die er gemaakt wordt.
2: Ja, verduurzaming. En wat ook een belangrijk deel is van het plan waar we nu mee bezig zijn, is het toegankelijk maken van het gebouw voor mensen met een beperking.
1: Oh,
2: dus er komt een lift in. En we hebben goed nagedacht over de routing bijvoorbeeld. Hoe kun je naar binnen? Wat wordt de ingang voor deze bezoekers?
1: Gaan jullie dan ook nog wat doen? Dus dat is voor mensen met een beperking. Dat is heel fijn dat er dan een lift is. Maar je zei net ook voor de jongeren die eigenlijk niet naar binnen durven. Wat gebeurt daarvoor? Zodat je mensen een beetje lokt?
2: Nou, meerdere dingen. Allereerst natuurlijk bouwtechnisch hebben we gekeken hoe maak je die entreegebieden nou zo dat je niet zo'n grote drempel letterlijk en figuurlijk voelt om het gebouw ook echt in te gaan. Nou, daar worden ingrepen dus bij de entreegebieden, dus aan de kant van de burgerhal komen er deuren die echt openstaan, dat die overgang van buiten naar binnen veel geleidelijker is en dat je ook durft naar binnen te lopen. En aan de voorkant ook, maar ook qua programma. Hè, daar is nu een stichting mee bezig. Directeur-bestuurder die echt aan het nadenken is, hoe krijgen we al die doelgroepen nou bediend in het stadhuis?
1: Dat je daar ook dingen organiseert of zo die juist voor de jongeren zijn.
2: Ja, precies. Ja.
0: Hey Annemarie, we hebben niet superveel tijd. Dus ik dacht, ik wil nog heel graag een ander onderwerp aansnijden bij jou. Want jij hebt ook verteld dat jullie op een leslokaal hebben op de bouwplaats. En ja. Ik ben heel benieuwd wat dat dan is en wat daar gebeurt.
2: Snap ik. Nou, ik vertelde al iets over het ambacht. En de restauratie is echt vakmanschap. Hè? Je maakt iets met je handen wat best wel heel specialistisch werk is. En we merken in de bouw dat steeds minder mensen opgeleid worden tot echt dit restauratievakmanschap. En dat is iets wat ik heel jammer vind. En ook ontzettend leuk is om te laten zien dat het kan en dat het er is. En bij de aanbesteding hebben wij daarom een onderdeel daarvan nagedacht over, hoe krijgen we nou Goudse leerlingen op de bouwplaats, zodat ze in ieder geval kunnen meemaken wat het is, maar misschien ook wel iets kunnen proberen, kunnen leren en daarmee zelf ook wellicht het vak kiezen.
0: Ja.
2: Dus we hebben een leslokaal. Een van de keten die je ziet staan is een leslokaal.
0: Leuk.
2: En daar is gewoon een werkbank. Ik zal daar ook nog wel een keer een fotootje van delen. En elke vrijdagmiddag kan er een klas komen op de bouw. En dan krijgen de leerlingen onder andere een rondleiding. En ook krijgen ze de opgave om iets te maken wat te maken heeft met de bouw.
1: Wat leuk.
2: En het is ontzettend leuk. En ook gewoon een hele grote droom van mijzelf ook om dat te kunnen doen.
0: Ja, en geweldig. Ik zag ook nog een heel mooie foto dat kinderen hun naam mogen schrijven op een van de...
2: Ja.
0: Hoe is dat?
2: De leitjes.
0: De leitjes die op het dak worden gelegd. Kan je dat nog iets over vertellen?
2: Ja, zeker. Want wij merken ook dat het mooi is dat die leerlingen ook een rol spelen in het verhaal vertellen over het gebouw en over de restauratie naar hun familie bijvoorbeeld. Hè? Of later, als ze een rondje over de markt lopen.
0: Ja.
2: Dat die verhalen blijven leven. En een deel van het dak wordt vervangen met die leitjes die jullie zagen. En de leerlingen mogen, als ze dat willen, op de achterkant van de lei hun naam schrijven. En die leggen wij dan nu, want we zijn er nu mee bezig, op het dak van het stadhuis.
0: Ja.
2: Nou, hoe gaaf is dat? Dat je kunt zeggen van, mijn naam ligt op het dak van
1: dat
2: het stadhuis.
1: Dat is wel heel tof. Als je dat als kind kunt zeggen.
0: Dat is dan over 150 jaar.
1: Dan ben jij vereeuwigd op het stadhuis.
2: Zeker.
1: Hoe mooi is dat? Ja. Hey, Annemarie, blijft het ook allemaal een beetje binnen budget?
0: En binnen de tijd?
2: We hebben wel heel afgelopen maanden heel hard gewerkt voor de asbestsanering. Er zat veel meer asbest in het stadhuis dan we hadden gehoopt. Dus planningtechnisch voegt dat wel heel veel van ons om dat te kunnen doen. En ook om andere processen gewoon parallel te kunnen laten lopen. Maar naar verwachting kunnen we nog steeds gewoon open in de zomer van 2027. Dus dat is heel goed nieuws.
0: Ja.
2: En ook de tegenvallers, dus de risico's die wij hadden begroot in onze risicoreservering, vallen daar gelukkig binnen.
1: Oh, dat is mooi.
2: Maar dat betekent niet dat het ook wel... Dus over, op de grote lijnen zijn we ontzettend blij en gaat het heel goed. Maar ik heb echt ook wel dagen dat ik
1: in stress zit.
2: Puzzel in mijn hoofd. Ja.
1: Dat snap ik. Jouw werk zal ontzettend uitdagend zijn. Ja. Annemarie, hartstikke bedankt voor deze update van de renovatie. Dat vinden we weer leuk om te horen. Wij hebben, we zijn vol verrijkt, denk ik. Vol verwachting klopt ons hart, denk ik ook wel straks. Ja. Dat we in de winter alweer wat kunnen gaan zien. Maar straks in de zomer ook echt naar binnen kunnen. Ik zou zeggen, wij gaan jou gewoon nog een keer spreken vlak voordat het allemaal open gaat, zodat we weten wat we daar kunnen gaan zien. Hartstikke
2: heel
1: bedankt.
2: Leuk. Heel graag.
0: Super. Graag
1: gedaan. Veel plezier nog. Lekker genieten van de koelte. Mirjam, wat doen wij? Zullen wij gaan we nog een muziekje luisteren of een minuutje? Of,
0: ja,
1: wat zeg
0: dat
1: jij?
0: Is wel leuk, toch?
1: We doen nog heel kort. We kijken onze geluidsrekening aan. Doe je Believe in Magic?
0: Zeker.

0: Ja, dat was een kort, maar wel een leuke...
1: Ja, we horen op de achtergrond
0: nog even. Like Believing Music. Bedankt weer voor het luisteren naar Weekend Gouda. En we hebben vandaag kennis gemaakt met Gouda als muzikale stad. Waar de jazz rijkelijk klinkt. En de Houtmanplantsoenconcerten weer van start gaan. En nou ja, we hebben even een update gekregen van de verbouwing.
1: Ja.
0: Dat is ook heel erg fijn.
1: Van het stadhuis. Presentatie vandaag was in handen van Mirjam Voets en mij, Manon Juliger. En techniek door Arjan Doelman. De onvolprezen Arjan Doelman. Je kunt ons volgen op Instagram via www.weekendgouda.nl. En dat schrijf je W-E-K-I-N-T. Daar kun je ons terugluisteren. En terugkijken. De filmpjes staan er ook op. Want via de website kun je eigenlijk alle informatie over ons vinden. En wij zouden zeggen, ga snel kijken. Ga luisteren. En ga dat doen.
0: Ja.
1: En kijken.
0: En fijn weekend. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: De laatste.
1: De laatste uitzending van het seizoen.
0: Yes.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde in de deelstaat Brandenburg werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooije is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
0: Een zeer goedemorgen, luisteraars. Van harte welkom bij Gast uit de Streek. Mijn naam is Marcel Vos en Arjan Doelman doet vandaag de techniek. Vandaag is onze gast Gouwenaar Peter van Driel, chocolatier, chocoladekunstenaar, eigenaar van Chocoladeatelier Puur. En dat is letterlijk 50 meter van deze studio vandaan. Peter, van harte welkom.
2: Ja, goedemorgen.
0: Je bent niet als chocolatier geboren, neem ik aan. Maar waar stond je wieg?
2: In Amsterdam.
0: In Amsterdam?
2: Ja, in 1959. Dat is alweer even terug.
0: Ja. Nou ja, vergeleken bij mij ben je nog een jonkie. Wat voor gezin kwam je?
2: Ik heb een oudere broer en een jonge broertje, een nakomertje van 10 jaar. En mijn vader werkte bij Siemens. Mijn moeder was wat je toen nog noemde een huisvrouw, maar was redelijk zelfstandig in die tijd ook al als ik nu terugdenk. Dus ze had wel wat bijbaantjes en voor de rest zorgde ze voor ons.
0: En waar ben je opgegroeid?
2: Ik heb tot mijn 12e in Amsterdam gewoond, in Oost. We wonen aan de Ringvaart, dat is op zich wel groen en mooi. Mijn vader moest toen in Den Haag gaan werken, naar het hoofdkantoor. Alleen hij vond Den Haag niet een stad als je uit Amsterdam komt. Haagnezen. Dus toen zijn we in Waddinxveen terechtgekomen. Er was een nieuwbouwwijk en ja, toen kon je nog een huis kopen.
0: Ja, als je moet kiezen tussen Den Haag en Waddinxveen is het simpel. Hè? Dan wordt het toch Waddinxveen.
2: Ja, nee, maar daar ben ik dus opgegroeid. En dat was heel leuk, want het was een nieuwbouwwijk. Dus ze speelden veel in de bouw en lekkere fotten.
0: Dus betekent dat je lagere school gedaan hebt in Amsterdam en middelbare school in?
2: In Waddinxveen. Nee, Gouda. Nee, Waddinxveen. Ja, ik moet even zo lang terug.
0: Ja.
2: In Waddinxveen heb ik eerst de MAVO gedaan. En toen ben ik in Gouda teruggekomen. MTS, weg waterbouw. En daarna in Utrecht, HTS, weg waterbouw gedaan.
0: Ja, dat is een wat merkwaardige achtergrond voor iemand die nu chocolatier is. Waarom heb je voor die studie gekozen? En wat heb je er vervolgens mee gedaan in de praktijk?
2: Ik wilde eigenlijk ooit banketbakker worden. Toen ik 12 was, mocht ik in Waddinxveen bij een banketbakker, Kervo voor de kennis, mocht ik meehelpen woensdagmiddag, geen op zaterdag en ook in de vakanties. Maar als ik daar langer werkte, bleek dat ik allergisch was voor meel.
0: Oh,
2: dus door die carrière ging op dat moment een streep. En toen moest ik wat anders verzinnen. En toen was er in Gouda een nieuwe richting weg en waterbouw op de MTS. Ik denk, nou, dat is wel leuk. Geen idee wat het precies was. En dat was ook best wel leuk. Dus doorgegaan. En daarna ook een tijd bij elkaar, denk ik, 20 jaar in de techniek gewerkt.
0: Ja, en wat voor soort techniek was dat? En wat voor soort bedrijven waren dat?
2: Ik ben van alles geweest in het begin, want ik kon niet echt mijn draai vinden wat ik leuk vond. Dus ik ben landmeter geweest, beton, tekenaar, constructeur. Ik weet niet eens meer wat ik allemaal gedaan heb. Ook in Den Haag, een heel leuk Haags ingenieursbureau. Meneer Van Bersky, en die komt toen regelmatig op televisie omdat hij deskundig was op het gebied van betonbouw. En daarna ben ik bij technische bedrijven terechtgekomen. 2 lange periodes. En de laatste was ik bedrijfsleider van een advies- en ingenieursbureau in Amsterdam.
0: Toch een beetje
2: terug naar de basis. Ja, ik voelde me daar ook heel erg thuis. Alleen, het was op een gegeven moment 1,5 uur in de auto heen en weer terug vanuit Gouda. En je krijgt kinderen. En toen was het een gegeven moment een beetje zat.
0: Want ben je op een bepaald moment ook in Gouda gaan wonen? Of ben je altijd vanuit Waddinxveen?
2: Nee, ik denk dat ik nu, even snel rekenen, een jaar of 40 in Gouda woon.
0: Okay.
2: Daar komt mijn vrouw vandaan. Dus,
0: ja. Wat ik me afvroeg, van, woon je nou boven de winkel? Of,
2: Nee, ik ben er vaak genoeg. Ja. Maar ik woon er nog niet. We wonen net aan de andere kant op de Krugelaan. Dus dat is heerlijk.
0: Okay, heb ik 25 jaar gewoond op de Krugelaan.
2: Oh, dus, oké. Ja. Leuk.
0: Op een gegeven moment was je dus. Het was een wat onrustige carrière, kan ik best zeggen. Die waterbouw en heel veel verschillende banen eigenlijk gehad. En verschillende soorten banen gehad. Maar er was toch een moment waarop je dacht van, dit is het toch niet.
2: Nee, nou, er waren een aantal dingen. Wat ik net zei, het heen en weer rijden, veel tijd kwijt met, reizen. Het kantoor had tussen de 35 en 40 man personeel. Op zich, het enige wat ik mis uit die periode waren projecten waar we bij betrokken waren. Dus de Noord-Zuidlijn, om een dingetje te noemen. Dat was reuze interessant. Maar het bedrijf werd overgenomen door een Amerikaans ingenieursbureau. En die Amerikanen en ik konden niet zo goed met elkaar overweg.
0: Nee.
2: Ik ben redelijk zelfstandig. Ik wil mijn eigen weg gaan. En dat vonden zij niet zo prettig.
0: Dat hoor je overigens vaker hoor.
2: Oh, ja.
0: Dat, de Nederlandse mentaliteit en de Amerikaanse nogal eens botsen.
2: Ja, dus dat heb ik nog ruim een jaar, anderhalf jaar volgehouden. En toen mocht ik weg, zoals ze dat dan netjes zeggen. En toen denk ik, nu ga ik echt iets doen wat ik leuk vind. Ik ben eigenlijk in de techniek terechtgekomen omdat ik iets met mijn handen wilde maken. Dus ik was toen bezig een klein meubelfabriekje over te nemen in Waddinxveen. En toen gingen we met kinderen en vrienden naar Hattem bij Zwolle. En als een toerist liep ik een chocoladeatelier binnen daar. En ik dacht, oh, dat is ook wel heel erg leuk.
0: Er zijn twee leuke museums in Hattem.
2: Banketbakkersmuseum is daar ook. Ja, ja. Het is een stad, hoe klein het ook is. Een van de oude Hansensteden. En na een uur zei iedereen van zullen we eens verder gaan. Ik was in gesprek met die eigenaar, leuk. En toen denk ik, ja, hoe ga ik dat uitleggen thuis? Want ik was met die meubelfabriek bezig. En tot mijn verbazing.
0: Daar was je nog niet ver geworden mee?
2: Nou, in die zin dat vlak voordat we weggingen, had ik tegen hem gezegd, was een man, volgens mij was hij dik in de 70, als jongetje begonnen bij zijn vader. En nooit de werkplaats uit geweest, bij wijze van spreken. Dus je had er een beetje moeite mee om afstand te nemen. Toen had ik gezegd, je komt gewoon met mij in dienst. Dan word je chef werkplaats, technisch directeur, noem het maar iets. Daar wilde hij over nadenken. En met die gedachte zijn we op vakantie gegaan. En toen zei mijn vrouw s'avonds, joh, waar we vanmiddag waren, vond je dat niet wat? Ja, toen was het eigenlijk klaar.
0: Ja, maar dan moet je toch nog een bepaalde stap zetten. Dan moet je op zoek naar een bedrijf zijn. Hoe is dat proces gelopen? En trouwens, hoe is die opleiding eigenlijk gegaan? Want daar hebben we het nog niet over gehad.
2: Nee, er was toen nog in Amsterdam een opleiding voor chocolatier, een half jaar. En dat mocht ik doen omdat ik ervaring had bij die banketbakken. Want tot het eind van mijn studie, geloof ik, 25, was daar wel altijd nog geholpen en gewerkt. In de vakanties. En dat was heel leuk. Maar het voelde ook best wel natuurlijk. Ik merkte het aan anderen, en dat waren over het algemeen veel jonger dan ik. Want ik denk dat ik toen een jaar of 44 was of zo. Die best wel moeite hadden met dingen. Maar bij mij ging alles heel erg makkelijk. En dat klinkt wel raar van jezelf, maar het voelde gewoon goed. Toen heb ik ook stage gelopen. Bij verschillende bedrijven, ook weer in Hattem. Maar ook in Rotterdam en België.
0: België? Ja. Waar in België?
2: In Antwerpen zelf. Dat duurde maar vrij kort. Maar ik ken hem nog steeds, Dominique Persoon. Een van de meest belangrijke op dit moment in België. En in de tussentijd een pand gezocht, opgeknapt. En de rest is een beetje geschiedenis.
0: Ja, want wanneer is de winkel precies open gegaan? Dat weet ik niet meer.
2: Nou, ik ben in juni 2006, dat noemde geloof ik een soft opening, begonnen met een halve werkbank, was er nog niet. En de officiële datum is 1 september, dus we hebben binnenkort 20 jaar,
0: jubileum, ja. Zeg maar.
2: Ja, dan moet ik nog iets over nadenken wat we gaan doen, maar ik heb nog even.
0: Ja, we hebben nog even de tijd. En had je van het begin af aan het gevoel van dit gaat het worden? Want je moet altijd maar afwachten als je iets nieuws begint. In de stad. Er zijn zat winkels gesloten in de loop der jaren in Gouda. Het is niet vanzelfsprekend dat het succes je komt aanwaaien.
2: Nee. En als ik nu terugdenk, en ook nu we het erover hebben, heb ik daar eigenlijk nooit zo over nagedacht. Het klinkt misschien een beetje naïef, maar ik vond het heel leuk om te doen. En ging er gewoon vanuit dat het dan ook wel anderen het ook leuk zouden vinden.
0: En dat was al snel duidelijk dat het een succes was.
2: Ja, nou weet je, ik had na zo'n drukke baan had ik het idee van ik wil mijn eentje gewoon doen. Niks ten nadele van de mensen die voor met mij werkten. Maar dat is de reden dat ik de werkbank midden in de winkel heb gezet. Met het idee van dan kan ik wat klanten helpen, ik kan wat maken. Nou, lichtelijk naïef, want dat ging na een paar maanden al niet meer goed. Want als je dingen maakt, kan je geen klanten helpen. Nee. En andersom. Dus vanaf dat moment zijn er ook mensen bijgekomen. En ja, we hebben nu veel stagiaires. Mensen die komen helpen met drukke dagen. Dus dat is wel heel erg leuk.
0: Ja, want je hebt nu vaste mensen in dienst. Je hebt over stagiaires. Zijn dat vaak mensen die een opleiding volgen ook?
2: Ja, en dat is heel divers. Dat kunnen mbo-opleidingen zijn om ondernemer te worden. En die namen wisselen constant van die scholen. Of tenminste van de opleiding. Maar ook banketbakkers. Zelfs sommige mensen met een kokachtergrond. Die daar zeg maar in de desserthoek verder willen gaan. En dat is niet vervelend bedoeld. Maar over chocola leren ze niet zoveel meer tegenwoordig. Dus dat is voor hun handig dat ze dat in de praktijk kunnen leren. Ja. En ik vind het leuk om het vak over te brengen.
0: Dus je hebt niet alleen druk met het maken van je product. Maar ook met het begeleiden van allerlei mensen.
2: Ja, en dat is een heel leuk onderdeel van mijn werk.
0: En zijn er ook andere mensen die ook daadwerkelijk bij jou nu assisteren bij het maken van je product?
2: Ja, zeker. Ja, nee, dat, even kijken hoor. Op dit moment heb ik er 2 onder contract. En er komen af en toe mensen binnenwaaien. En zoals met hele drukke dagen. Daar komen oud-stagiaires komen helpen. Anderen komen, soms klanten vinden het leuk om te helpen inpakken en dat soort dingen. Dus het is af en toe net een buurthuis, zeg maar. Ja.
0: En heb je al gemerkt dat dankzij jou er ook elders weer goede chocolatiers aan het werk zijn gegaan? Die zeg maar geïnspireerd zijn door jou?
2: Ja, zeker.
0: Jij hebt je inspiratie opgedaan in Hattem. En misschien dat andere mensen weer bij jou inspiratie op?
2: Ja, nee, dat zijn er toch aardig wat in een vak doorgegaan. Soms in combinatie met

0: Pink Floyd hebben.
1: Okay.
0: Want je hebt drie nummers doorgegeven. Een van is Pink Floyd, Wish You Were Here. Waarom Pink Floyd?
1: Ja, dat klinkt een beetje raar op mijn leeftijd om te zeggen dat je ergens fan van bent. Maar ja, ik volg...
0: Nee, dat is heel normaal. Ik heb bij Gouwstad werken heel veel muziekliefhebbers. Dus in onze wereld is dat heel normaal.
1: Ja, ja, ja, ik ben redelijk jong mee in aanraking gekomen. Niet van mijn ouders, maar van mijn broer. Die draaide in de muziek, mijn oudste broer. En ja, ik vond het zo bijzonder. Ontzettend veel naar concerten van ze geweest. En ik wil niet zeggen dat ik alles van ze heb op LP, maar toch wel heel veel. Ik was afgelopen week in Londen en daar heb ik bij Battersea Power Station, dat is nu omgebouwd tot winkelcentrum van de LP van Animals, weet je, met die twee schoorstenen.
0: Ja.
1: Daar heb ik weer een hele bijzondere LP op de kop getikt.
0: Want heb je een voorkeur voor LP's?
1: Ja. Ja, weer.
0: Ja. Ja. Je doet mee aan de hype, zeg maar.
1: Nou ja, ja, ik heb ze altijd wel nog gedraaid, maar mijn vrouw vond het een hoop gedoe. Dus dat is schimmelijk naar zolder verhuisd allemaal. En het is nu allemaal weer terug naar beneden. Dus ik koop nog steeds op vinyl.
0: Ja, nou, ik kan me nog herinneren dat ik Pipers at the Gates of Dawn nieuw gekocht heb in de winkel.
1: Echt waar?
0: Ja, ja. Ik ben van 52. Dus
1: Oké, ja.
0: Net in die generatie opgegroeid.
1: Ja, dus, ja, dat is helemaal leuk. Ja.
0: Maar we gaan luisteren naar Pink Floyd, Wish You Were Here.

0: Ja, Pink Floyd, Wish You Were Here. Koop je trouwens ook nog albums van als solo werk van David Gilmour bijvoorbeeld? Of,
1: ja. Ja, daar heb ik al heel veel van. De laatste die ik heb gekocht is samen met zijn dochter, die meezingt en harp speelt. En daar herken je toch wel weer heel veel van Pink Floyd in. Dat is wel leuk.
0: Ja. Ja, wat is chocola eigenlijk?
1: Voor de helft vet. Maar gelukkig wel een plantaardige vetsoort. Cacaoboter. En als je het uit elkaar haalt, cacaopoeder. Waar in feite eigenlijk alles in zit. De smaak en allerlei stofjes. En het is een product van een cacaoboon.
0: En suiker.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En suiker. Dat, want anders zou het toch anders smaken, denk ik.
1: Ja, nou ja, ik geef regelmatig workshops en dan beginnen we met cacao nibs. Dat zijn stukjes cacaoboon nadat ze zijn gefermenteerd en gedroogd. En dat is de basis van de chocolade, zeg maar, dat is 100%. Dat wordt nog wel enigszins gewaardeerd. Je ziet het tegenwoordig ook in health winkels, want alles wat chocola, zeg maar, ja, niemand ziet het, maar tussen aanhalingstekens gezond maakt, zit daar nog in. Ja, en dan met een 100%. Dat mag geen chocola heten, nog heet cacaopaat.
0: Ja.
1: En dat is voor de meeste mensen even wennen. Dat, en voor mij heel leuk, want je ziet alle gezichten helemaal vertrekken. Omdat het is heel erg bitter.
0: Ja, maar het is wel zo dat hoe meer cacao erin zit, hoe gezonder het is volgens mij. Of is dat niet helemaal waar?
1: Ja, alles wat cacao, zeg maar, wat men denkt gezond maakt. Of waar je gelukkig van wordt, zit natuurlijk in de boon. Dus hoe meer daarvan in zit. Maar het gezond is voor de meeste mensen omdat er dan minder suiker in zit.
0: Ja, antioxidanten stemming is verbeterd. Er zit ook psychologie in, maar het schijnt ook echt te werken. Wegens de aanmaak van endorfine en serotine.
1: Ja.
0: Concentratie en doorbloeding. Rijk aan magnesium. Ja, het is een wondermiddel als je het zo leest.
1: Ja, het is heel leuk om dat zo te horen. Want ja, als ik dat zelf vertel, dan kijken ze me aan. Ja, ja, het zal wel. Ja. Maar ja, nee, het maakt lichaam eigen stoffen iets aan. Of je er nou echt gelukkig of gezond van wordt, is een ander verhaal. Maar ja, ik hou zelf van een glas rode wijn. Daar zitten ook voor een groot gedeelte dezelfde antioxidanten in. Ja. Maar het wil niet zeggen dat als je een paar flessen drinkt, dat je opeens...
0: Ja, het is alles met maat en dat geldt ook voor chocola. Maar het is ook een verschil natuurlijk tussen pure chocola, melkchocola en witte chocola.
1: Ja, ja, melkchocola wordt er gemiddeld niet alleen meer suiker toegevoegd, maar ook melkpoeder. En witte chocola is een heel ander verhaal. Dan gebruiken ze eigenlijk alleen de cacaoboter. Meneer Van Houten heeft ooit uitgevonden de cacaopers. Je drukt zeg maar die cacao nipstukjes cacaoboon door een pers heen. Het wordt gezeefd door de warmte van de, door de druk ontstaat warmte, dus cacaoboter smelt en er blijft een koek achter, die wordt gemalen, dus feitelijk heb je dan cacaopoeder en cacaoboter. En voor cacaoboter wordt met wat melkpoeder, vanille en heel veel suiker, ja, wit chocola gemaakt.
0: Dus er is nog steeds wel een duidelijke relatie met de oorspronkelijke cacao.
1: Ja, heel veel mensen zeggen wit chocola is geen chocola. Nee. Als je het heel eerlijk aan mij vraagt, alles wat chocola lekker maakt, hebben ze eruit gehaald. Ik zeg dan maar, het is een cacaoboomproduct. En dan ben ik van de discussie af.
0: Ja. Maar het is duidelijk dat puur en melk jouw voorkeur ook hebben als chocolatier?
1: Niet,
0: of?
1: Nee, niet echt. Ik heb één of twee soorten wit die ik zelf ook lekker vind. En ik heb waarschijnlijk nog het idee van vroeger de witte chocola die ik dan wel eens at. En die vond ik echt niet lekker. Maar de chocola die wij nu gebruiken, en dat klinkt een beetje eigenwijs, die is goed te doen.
0: Ja. Ja, als je een product maakt, dan zijn de kwaliteit van de grondstoffen heel belangrijk. Waar haal jij je grondstoffen vandaan?
1: Nou, de chocola komt uit Frankrijk, Valrhona. Dat is een Frans bedrijf. Niet heel groot, als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met Kallenbout in België. Dat is nou, op dit moment geloof ik een van de grootste in Europa. Het voordeel is dat zij hun eigen plantages hebben over heel de wereld. Dus vanaf zeg maar het aanplanten tot en met de chocola in Frankrijk. Iedere stap wordt gecontroleerd. Daarnaast is het hele productieproces bij hun net allemaal even iets langer, iets beter. En dan heb je uiteindelijk een hele mooie chocola en heel veel soorten. We hebben op dit moment denk ik 38 soorten chocola. Uit allemaal verschillende landen. Die hebben allemaal een eigen smaak en karakter. En die gebruiken wij dan weer in de verschillende vullingen.
0: Ja, en komen dan al die zeg maar basisproducten uit Frankrijk?
1: Nou, een groot gedeelte wel. Al ons confijt fruit wat ze gebruiken. De vruchten, meestal is bevroren dan, maar 100% vrucht. Dat komt ook allemaal uit Frankrijk.
0: Je kan er als consument bestellen, zag ik. Maar het is toch vooral gericht op andere professionals?
1: Nee. Ik denk dat wij nog steeds 60-70% gewoon in de winkel verkopen.
0: Nee, ik bedoel wat je afneemt.
1: Verona kan je als particulier niet eens kopen. Ze hebben bij de oude fabriek in de Hermitage, dat is tussen Lyon en Marseille in, hebben ze een hele grote winkel. Maar volgens mij is het de enige plek waar je als particulier het kan kopen.
0: Ja, want als je daar op die site kijkt, dan zie je allerlei basisproducten. En dat gaat een hele wereld dan voor je open. Double fermentation dark chocolate Itakuya. Dan denk ik, mijn god, wat is dat?
1: Ja, normaal worden de cacaobonen na de oogst worden ze gefermenteerd. Dat is wel een leuk detail misschien. Steenland heeft ooit, toen hij voor de PUM was uitgezonden, een systeem ontwikkeld om een fermentatieproces wat beter te laten verlopen. Dat fermenteren is heel belangrijk voor de smaakontwikkeling van de cacaobonen. In sommige gevallen hebben ze een dubbel gefermenteerde. Dat is waar je het over hebt. Dat kan zijn met passievruchtschillen of met banaan. En dan trekt die smaak in de cacaoboon. En de chocola, uiteindelijk proef je het ook vaag op de achtergrond. En dat is best wel leuk.
0: Ja, want hoeveel verschillende van die basisproducten heb je waar je dan mee aan de gang gaat en daar je eigen ding aan toevoegt?
1: Wat ik net zei, chocola zijn denk ik op dit moment 38 verschillende. En als we met een nieuwe smaak bezig zijn of in een opdracht, dan kijken we gewoon wat de mooiste balans is. Dus wat je dan doet is een hapje of een slokje van het product waar je mee aan de gang gaat, een stukje chocolade bij combineren. En ik heb de rare eigenschap dat ik smaakcombinaties in mijn hoofd al min of meer proef. Anders ben je heel lang bezig met uitzoeken welke chocola het beste past.
0: Dan wordt het een trial and error methode.
1: Ja, we hebben ooit een keer een whiskyclub binnen gehad. Die hadden hun eigen flessen meegenomen. En hebben alle chocola op de werkbank gezet. En ze mochten dan zelf uitzoeken. Alleen ze vroegen constant aan mij of dit de beste combinatie was. Dus ik heb toen best wel veel whisky en chocola die avond naar binnen gewerkt. Dat was heel gezellig.
0: En ook aan het einde kon je de smaken nog onderscheiden.
1: Ja.
0: En wat zijn je favorieten als je nou die producten die van Valrona kijkt. Ik zag dus een enorm aanbeurde Guana, extra Amur, Equatoriaal, Noir, ja. En ga zo maar door. Ja. Maar heb je daar zeg maar uitgesproken favorieten bij? Waar je zegt, dat zijn toch wel de vijf toppers die zij leveren?
1: Ze verzinnen inderdaad hele leuke namen voor de verschillende soorten. Vaak heeft het ook met het land te maken. We hebben bijvoorbeeld een witte chocola uit Ivoorkust en die heet Ivoir. Dat is vrij logisch. En voor de rest zijn voor het algemeen fantasienamen. Nee, van de pure chocola op dit moment vind ik een chocola uit Peru. Dat is een van de meest mooie soorten die we hebben. Het is van een Criollo. Dat is een cacao soort die nauwelijks nog voorkomt. Een heel oud ras. En die is zo rijk aan smaak. En ik moet altijd uitkijken dat het niet te lyrisch wordt. Maar er komt wat rood fruit voorbij, zelfs een beetje bloemenachtige dingen. En,
0: het lijkt wel wijn, zoals het nu.
1: Ja, daarom moet ik me een beetje inhouden.
0: Maar waar wordt cacao eigenlijk verbouwd op dit moment op de wereld? Is dat in alle werelddelen of voornamelijk in Zuid-Amerika? Want dat hoor ik nu een paar keer. In Afrika hoor ik een paar keer.
1: Ja, naar Zuid-Amerika is de basis, zeg maar het Amazonegebied. De Maya's en Azteken kennen het ook al, maar niet zoals wij nu de chocola kennen. Maar die maken een soort bitter kruidige drank ervan. Die stampten de cacaobonen, zeg maar. Dat is zeg maar de oorsprong. Er is heel veel aangeplant in Afrika, met name Ivoorkust en Ghana. Maar eigenlijk alle landen rond de evenaar. Ik zeg altijd 20 graden boven, 20 graden onder de evenaar. Die hele band rond de aarde. Daar is het klimaat zodanig, dus vochtig en warm. En daar gedijt een cacaoboom heel erg goed.
0: Dus ook een andere, in Azië komt het voor?
1: Ja hoor, Indonesië, noem maar op, Dominicaanse Republiek, het komt overal vandaan.
0: Misschien een rare vraag, Europa? Ik bedoel, vroeger zag je ook alleen wijn in bepaalde streken en nu zie je overal wijn. Kan in theorie in Europa, heeft natuurlijk ook wel warme gedeeltes, maar misschien is het te warm, misschien juist helemaal niet goed voor cacao. Ik heb er geen verstand van.
1: Nee. Het zou leuk zijn, maar ik hoop het niet, want het betekent dat het klimaat nog verder achteruit gaat. En het wordt al warm genoeg. Nee, het heeft ook te maken met de vochtigheidsgraad. Cacaobomen moeten eigenlijk in de schaduw staan. Met name voor hun vruchten dan. Die boom heeft kennelijk in de loop van de tijd begrepen dat je ze niet bovenin moet laten groeien. Dus groeien eigenlijk alleen in onderste takken en aan de stam. Dat is een heel leuk gezicht. Er zitten ook bloemetjes op de stam voordat ze daar peulen uitkomen. Volgens mij de enige vruchtboom waar vruchten aan de stam ook groeien. Maar dat komt omdat ze dan...
0: Nooit geweten.
1: Nee, nee. Maar dan hangen ze in de schaduw van hun eigen bladerdak. En dan gaat het goed. En dat is heel makkelijk met oogsten. Maar het is niet door mensen gemanipuleerd of geënt. Wat je wel vaak met andere vruchtbomen ziet. Maar kennelijk heeft die boom dat zelf begrepen dat het weinig zin had.
0: Ja, want mensen willen graag de natuur manipuleren. Maar dat is nog nooit gebeurd met cacao, begrijp ik?
1: Nee. Het is wel veel aangeplant in Afrika, want daar bestond er niet. En ik heb laatst weer, dat zijn die kleine dingen die je dan weer ergens leest. Ik leer er nog steeds over. Dat het toen helaas ook een retourvracht was voor de slaven die uit Afrika werden gehaald.
0: Ja.
1: Dus de bomen en de zaadjes gingen toen naar Afrika toe om daar aangeplant te worden.
0: En dus een slaaf ging mee terug.
1: Ja. Het is niet anders.
0: Nee, het is een geschiedenis waar Europa mee zal moeten leren leven.
1: Ja,
0: in ieder geval. Over je eigen assortiment gesproken. Ik ben een aantal keren bij jou in de winkel geweest. En het is nooit hetzelfde volgens mij. Hoe werkt dat precies bij jou?
1: We hebben een aantal dingen altijd vast. En dat is dan ook omdat, als ik denk, ik wil je wat anders. Kijk, we hebben beperkte ruimte. Ik kan 36 soorten. We hebben 4 vitrines waar 9 soorten bonbons in kunnen. Dan denk ik, die heb ik nou wel een tijdje gehad. Dan zeg ik klanten, waarom heb je die niet meer? Alleen, jij moet er soms ruimte maken. En we zijn ook redelijk seizoengebonden. Ik heb bijvoorbeeld nu de laatste batch gemaakt aspergiebonbons. Dat is ooit begonnen voor een restaurant. Dat die vroeg of wij dat konden doen. Dat zijn dan van die seizoendingen. We doen ook heel vaak eenmalige dingen en smaak. En dat is voor mij een van de leuke dingen van dit vak. Dat je dan met smaken bezig bent en nieuwe dingen verzint.
0: Ja, maar heb je ook, je zegt, je hebt een aantal soorten die er eigenlijk altijd zijn. En dat is een soort evergreens, de bestsellers, of dingen die horen er gewoon in. Die moet je gewoon standaard aanbieden.
1: Ja, het eerste wat met de binnenschiet zijn onze rode mondjes, flipjes, kusjes worden ze genoemd.
0: Ik ken ze, ja.
1: Ja, het klinkt arrogant, maar ik wou bijna zeggen welke gouden na niet. Nee. Je hebt ze of zelf gehaald of gekregen met trouwerijen, alle feestdagen. En dus met een passievruchtvulling, we noemen het ook wel eens passievolle kussen. Die maken we 3 keer zoveel als de rest. En dat is een van de eerste die ik ooit verzonnen heb. Dus het is best wel grappig.
0: Ik las dat jullie ook wel eens wat doen als er een Goudse haringparty is. Maar haring en bonbons, die kan ik toch heel moeilijk in mijn gedachten combineren.
1: Dat klopt. Zover ben ik net nog niet geweest. Maar bijvoorbeeld met zeekralen en lamsoren hebben we bonbons gemaakt. En dat was ook wel een grappig watwater. Dat is van het wat van de Waddenzee. Een zoutdrankje. Eigenlijk is dat tot nu toe maar weinig geweest waar ik niks mee kon. En ik word vaak uitgedaagd hoor.
0: Whisky hebben we het erover gehad. En drank is natuurlijk ook een ingrediënt dat je vaak terugvindt in bonbons. Heb jij daar nog speciale dranken dat je zegt van ik heb een drank die je eigenlijk zelden of ooit tegenkomt in bonbons?
1: Even denken hoor. We hebben best wel wat bijzondere dingen gehad. Onder andere voor het Whisky Festival hebben we een serie gemaakt met verschillende soorten whiskies en dus ook verschillende soorten chocola. Absint.
0: Het zit nu in jouw assortiment.
1: Ja, maar die komt eigenlijk straks pas weer in het najaar komt die weer tevoorschijn. We hebben een rode port met stiltonkaas bonbon ooit een keer gemaakt voor Gouden Culinair toen dat nog bestond. Die verdeelt onze klanten wel in twee hoor. Dat vind je lekker of niet. Maar er zijn heel veel mensen die het wel lekker vinden. En sommige restaurants hebben bij het kaasplankje staan bijvoorbeeld. En dat is een leuke combinatie.
0: Ja, en dan zie je dan af en toe termen staan dat je denkt van wat is dat? Nyangbo?
1: Nyangbo, dat is een soort chocola uit Ghana. Ja. En die, daar maken we een ganache mee. Dus zeg maar een vulling. En wat van die cacao stukjes, die cacao nips erop. En dat is echt eentje voor liefhebbers van pure chocola.
0: Ja, en dan heb je ook een bol met kandijkoek, maar dan zit er ook nog yuzu in.
1: Ja, yuzu is een Japans citrusvruchtje. Heeft zeg maar de maat van een limoen, maar de kleur van een citroen. Is een heel fris en het blijft ook fris. Ik vind soms dat een limoen wordt te zuur als je die verwerkt. En dat kan je af en toe nodig hebben. En een citroen wil wel eens bitter worden. Maar yuzu, en die zie je ook steeds meer bij restaurants in desserts voorbij komen. Is gewoon heel fris en blijft ook mooi. Ja.
0: En hoe vaak wissel je nou je assortiment per jaar? Is er nou, ik doe dat 4 keer per jaar. Of gaat het gewoon het hele jaar door? Af en toe ja. Vervang je iets door iets anders?
1: Ja, ja, dat ligt er me net aan. Als ik uit eten ben geweest of op reis. En ik heb weer iets ontdekt. En denk, nou, daar moeten we iets mee. Ik wil nu iets met rabarber gaan doen.
0: Ja, lijkt me goed.
1: Ja, nee, maar dat zijn er wat meer frisse smaken, zeg maar. En mandarijn. Ja, dat ligt maar net aan hoe het is. En soms wordt het gevraagd om iets te maken voor een feest of een restaurant. En dan denk ik, nou, die kan eigenlijk ook al in de winkel. Maar dan moeten we even kijken welke eruit gaat.
0: Ja, want die hebben beperkte ruimte, zoals je net al zei.
1: Ja.
0: Ja. Nou is er vandaag in Gouda een jazzfestival, Jazzbonbons.
1: Nee, nou ja, er zit wel muziek in, maar niet op die manier. Nee, ik ben zelf ook een jazzliefhebber. Dus ik probeer iets eerder eruit te gaan en de stad in te gaan. We hebben ook muziek bij ons bij de winkel. Dat is ook een combinatie met muziek door de hele stad heen. En ik heb de man gesproken, een gitarist, een solo. Hij zegt, ik ga ook een beetje jazzachtige muziek voor je spelen. Dus dat is
0: is dat in de winkel of voor de deur? Hoor.
1: Nou, het gaat nu waarschijnlijk voor de deur, onder de bomen aan de overkant. Hij zegt, ja, het heel warm wordt, kom ik lekker binnen. Bij ons is het 19, hooguit 20 graden binnen. Ja. Dus dat is
0: enorm voordeel in dit geval.
1: Ja, want toen hij 2 weken geleden langskomt, hij zegt, nou, als het regent, dan kom ik ook binnen zitten. Maar die kans is niet aanwezig, denk ik.
0: Nou, ben je niet alleen chocolatier, maar je bent ook chocolade. De kunstenaar. En er staat bij, opdrachten zijn welkom. Niets is te gek.
1: Nee.
0: Wat heb je zo al in de loop der jaren gemaakt? En wat was je pièce de résistance, laten we maar zeggen?
1: Ik denk het allermooiste, grootste en moeilijkste is een buste van iemand. Helemaal in chocola. We kregen een foto van iemand. Ik ken hem niet, maar kennelijk was hij toch wel een belangrijk iemand. In Nederland, die werd 50. En een goede vriend van hem wilde zijn hoofd in chocola hebben. En tot en met de bril hebben we alles in chocola gemaakt. Het glas van de bril hebben we van suiker gemaakt. Ja, dat was wel heel erg gaaf. Hij heeft hem uiteindelijk wel opgegeten. Want,
0: dat is weer wel.
1: Ja, wel foto's van gemaakt. Ja,
0: het is vergankelijke kunst, zeg maar.
1: Ja, nou ja, ik zeg altijd als we weer wat gemaakt hebben. Joh, maak er foto's van en eet het op. Sommige dingen zitten meer kilo's chocola in. En het is gewoon zonde. Maar we doen heel vaak foto's op chocola printen. Ik heb bijvoorbeeld nu een vraag om een hockeystick. Op ware grootte te maken in chocola. Dus daar moet ik nog even over nadenken hoe we dat gaan doen. Dat is best wel een groot ding als je hem zo in je handen hebt. Maar dat is voor de afscheid van een...
0: Maar dan mag je nog blij zijn dat het geen polstokspringer is, hè?
1: nee, dat was waarschijnlijk de eerste keer geweest dat ik had gezien, dat gaat niet werken. Nee, maar we hebben bijvoorbeeld hier, zeg maar wat hiernaast ook zit, voor het filmhuis prijzen gemaakt. Nou, dan snij ik me af en toe wel eens in mijn vingers. Ik dacht toen dat het heel leuk was.
0: Niet letterlijk, hoop ik.
1: Nee. Figuurlijk. Een regisseurstoel in chocola te maken. Nee. Nou, dat zag er waanzinnig uit, maar het was vrij breekbaar. En als je er dan 20 of 30, ik weet niet hoeveel we er toen hebben gemaakt. Ja, dat was wel een kriem. Maar ja, dan begin je er eenmaal aan. En dan wil ik het ook af hebben.
0: Geef eens een indicatie wat het nou kost om zo'n kunstwerk in chocola te laten maken. Want dat moet natuurlijk behoorlijk arbeidsintensief zijn. Dus daar moet een behoorlijk prijskaartje aan hangen.
1: Ja, nou, volgens mijn accountant en zeker volgens mijn vrouw kan ik niet rekenen. Ik denk dat zeker die hele grote opdrachten commercieel niet interessant zijn. Maar ik vind het gewoon leuk om te doen.
0: Dat is gewoon een uitdaging.
1: Ja, in feite betalen ze eigenlijk alleen de chocola. En ik vind het veel te leuk om te doen. En het is ook wel, als je ermee bezig bent, staat in de winkel. Mensen zien het en dat brengt ze weer op ideeën van, oh, binnenkort is er iemand jarig of hebben we een bedrijfsfeestje.
0: Want je sluit natuurlijk ook aan bij alle feestdagen, zeg maar. Sinterklaas, Kerst, Pasen, Moederdag. Ik vroeg me af, Vaderdag? Worden er überhaupt chocolaatjes gekocht voor Vaderdag?
1: Nee. Dit jaar was het natuurlijk ook heel warm. Maar is dat doet mezelf ook een beetje zeer als vader zijnde. Maar het grote verschil tussen Moederdag en Vaderdag is enorm. Afgelopen Moederdag leek het wel Kerst bij ons, bijna een week lang. En Vaderdag hebben we een paar dingetjes gemaakt.
0: Ja, en Kerst en Sinterklaas zijn ook nog belangrijke dagen voor je.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, nee, dat is een gek huis. Je kent de winkel. Het is niet heel groot. Dus er komen tafels bij. We hebben vaak hele grote opdrachten. En dan moet ik allemaal weer ingepakt worden. Dus er komen allerlei mensen helpen.
0: En ze hebben ook opdrachten. Zijn dat vaak bedrijven die dat dan doen?
1: Ja, de grote opdrachten zijn over het algemeen bedrijven. Maar we moeten ook de winkel in de gaten houden. Want ik kan moeilijk nee zeggen. Maar als je een hele grote opdracht krijgt, waardoor alles stil ligt voor je gewone klanten, zeg maar, in de winkel. Ja, dat schiet niet op. We maken heel veel letters. En wij spuiten de letters. Want we hebben een hele lekkere, maar vrij dure chocola. En als we dan van die gewone gietletters, zeg maar, maken, die je overal kan kopen, dan is het prijsverschil zo groot dat mensen dan aarzelen. En vaak gaat dat toch in de schoen. Maar we maken ook heel veel voor bedrijven. We kunnen iedere letter maken die je wil. We hebben Cyrillische letters gemaakt, Chinees, tekens. Maar dan moeten ze hem wel even tekenen, want ik kan hem wel namaken. Maar mijn Chinees is niet zo best op het ogenblik.
0: Ja, dat snap ik. We gaan even naar muziek luisteren. Herman Brood, My Way. Waarom Herman Brood en waarom My Way? Dus er zit zoiets in van. Dat is voor tegenwoordig vaak gebruikt als afscheidsliedje. Ook vroeger al. In de versie van Frank Sinatra. Maar het is toch geen afscheidnummer voor jou?
1: Nee, zeker niet. Nou, Herman Brood, dat is ook zo'n apart verhaal. Die heeft ooit op een feestje op school, een schoolfeest, op de MTS opgetreden. Dat was nog redelijk in zijn begintijd. Ik heb ooit eens een keer een interview gezien met hem in de trein. Werd hij geïnterviewd. Hij was aan het snuiven, vodka aan het drinken. En dat op een of andere manier, mijn leeftijd die ik toen had, heeft dat heel veel indruk gemaakt. En ik vind zijn muziek zo doorleefd. Dat is ook een markant figuur. En heel toevallig was ik vlakbij in de buurt. En toen werkte ik in Amsterdam. Toen hij zeg maar van het hotel afsprong. Dat zijn allemaal dingen. En ik vind deze versie van hem, van My Way, zo doorleefd en mooi. En het is niet dat ik afscheid neem. Maar ja, het is gewoon een mooie versie. Mooier dan al die gepolijste versies van My Way. Want iedereen werd volgens mij wel een keer gezongen.
0: Herman Brood.

0: way.
1: Ja, Herman Brood, een bijzonder muzikant, maar ook vooral een heel goede kunstenaar met een geheel eigen stijl. Want ik zei net tegen je, als je een miljoen schilderijen neerzet en doet er één Herman Brood tussen, dan herken je hem onmiddellijk.
2: Ja, zeker. Ja, ja.
1: Maar jij had ook nog iets toe te voegen over dit nummer, My Way.
2: Nou, weet je, wat je net zei, van het wordt ook met afscheid vaak gedraaid, maar het geeft mij meer aan iemand die zijn eigen weg heeft gevolgd. En dat geldt zeker ook voor hem. En minder voor Sinatra en allerlei anderen. En ja, als ik naar mezelf kijk, hoe eigenwijs dat ook klinkt, geldt dat ook voor mij. Ik ben altijd eigenlijk mijn eigen weg gegaan. En me niet zo druk gemaakt of wat hoort of wat mensen vinden. En ik moet wel zeggen dat dat best wel leuk is.
1: Ja, bij jouw diensten vind ik ook de workshops. Ik begrijp dat er weer twee komen in het najaar.
2: Ja, nou, we zijn nu ook al wel bezig. Maar dat is allemaal mensen die mij zelf benaderen. We hebben toevallig gisteren van de school uit Waddinxveen hebben we een workshop gegeven.
1: Dus het kan ook on demand, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, en dan wat grotere groepen, zeg maar. En de andere waar je het over hebt, die data stel ik zelf vast. En dan kan je gewoon alleen komen of met z'n tweeën aanschuiven. En dan verzamel ik ook 10, 12 mensen. Dat,
1: ja, op de website staan nu twee datums. Dat is 8 oktober en 22 oktober.
2: Ja, dat zou kunnen. Ik geef ze door aan degene die dat erop zet.
1: Maar het is duidelijk dat ieder ander die wil een feestje organiseren. En denk ik vind een workshop chocolade. Dan kan je daar in principe jou voor benaderen. Ja. Maar dat doe je dan op de dagen dat de winkel niet open is?
2: Ja, vaak 's avonds. En als het van mijn vrouw mag, ook wel eens op zondag. Er zijn veel verzoeken voor. Maar ik probeer dat te beperken, hooguit 1 keer in de week. Want we hebben het hartstikke druk. En het is, ik vind het heel leuk om te doen. En over chocolade praten. Mensen zeg maar laten zien hoe het allemaal werkt. En dan mogen ze zelf ook bonbons maken op 2 verschillende manieren. Dat is heel erg leuk, maar met voorbereiden en daarna alles weer opruimen en schoonmaken ben je wel echt een behoorlijke tijd bezig.
1: Ja. Heb je nog ambities en plannen voor de toekomst?
2: ik ben nu heel voorzichtig aan het kijken of ik iemand kan vinden die het wil overnemen. Daar zijn wel wat eerste stappen gezet. Maar ik vind het zelf ook nog veel te leuk om door te gaan.
1: Nou, ik vind het toch wel een opmerking die even zo terloops maakt. Eigenlijk zeg je hiermee van, ik wil er eigenlijk mee stoppen. Ik weet niet welke termijn, maar als je zegt van, ik ben iemand zoeken die het over wil nemen.
2: Nou, dat komt eigenlijk omdat mijn accountant, denk ik, inmiddels 1,5 jaar geleden zei van, joh, heb je wat geregeld? Toen was in de buurt van mijn 65 jaar. Ik ben nu bijna 67 en ik vind het nog steeds leuk. Ik kan het ook fysiek nog steeds heel goed. Het geeft me nog steeds heel veel plezier. Alleen ja, ik weet niet hoe lang ik nog doorga, maar het wordt wel tijd om daar eens over na te denken. En het is niet vanuit een op andere dag geregeld. Ik noem mezelf altijd een zondagkind, omdat altijd alles op een of andere manier wel in orde komt en loopt. Dus ik ga er ook vanuit dat er... ook dit gaat lukken op termijn, maar ik heb geen datum of iets in mijn hoofd.
1: Nee, maar dat is wel een serieuze kandidaat op dit moment.
2: Ja, ja, alleen ja, wat op het ogenblik een groot probleem is, is financiering.
1: Je moet wel geld hebben om het kunnen overnemen, uiteraard.
2: Ja,
1: ja.
2: Ja.
1: Even over de chocolaterie nog te spreken. Ik zag op de website dat er ook prijzen wel eens gewonnen worden. En daar werd bijvoorbeeld de Lady in Delft genoemd. Ken je de Lady in Delft?
2: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: En er werd ook nog even en passant gezegd dat een hele beroemde chocolatier in België is Pierre Marbolini.
2: Marcolini. Ja.
1: Marcolini, ja, heb ik het verkeerd opgeschreven. Marbolini. Marcolini. Ja. Marcolini. En ken je die toevallig persoonlijk?
2: Heb ik een aantal keren meegedaan aan die wedstrijd. Er wordt in België georganiseerd voor de lekkerste bonbon. Of praline, zoals zij het noemen. En daar heb ik al deze jongens, maar ook Dominique Persoon, een hele leuke vent. Die heeft inmiddels een eigen plantage en komt veel op televisie als deskundige. Maar het is een redelijk klein wereldje van de zoals zij dat noemen, artisanale pralinees. Maar ook in Nederland, heel toevallig ben ik gisteren, was er een bijeenkomst van Varona. De V-Circle noemen ze dat. Dat zijn een aantal mensen in Nederland die met Varona werken en op een bepaalde manier. Er komen regelmatig bij elkaar en het is wel leuk. We kennen elkaar allemaal en wisselen ook dingen uit. Dus het is op zich een heel prettig groepje mensen.
1: Is België het topland als het om chocola gaat?
2: Ja, die discussie.
1: Is een vraag. Ja. Ja. Belgisch bier is in ieder geval, staat in hoog aanzien, weet ik.
2: Ja, ja, ja, maar dan moet je niet drinken zoals wij gewend waren met pils drinken.
1: Want, zeker niet.
2: Daar ga je de fout in. Ja. Weet ik uit eigen ervaring. Ja, er is een al heel lang een strijd tussen wie de eerste chocola gemaakt heeft en wie de bonbons hebben uitgevonden. Er zijn wel wat dingen die vast zijn gelegd. Maar Zwitserland, België en maar ook Nederland zijn daar nog steeds niet voor uit wie nou de eerste was.
1: Nee, de Belgen hebben het gewoon heel simpel gezegd. Die zeggen de Belgische pralinee is uitgevonden dan Neuhaus.
2: Ja, dan, ja. Nee, dan ben je overal vanaf.
1: Ja, overal vanaf.
2: Ja, nee, en nu zeg je Neuhaus en dat is nog steeds een instituut in België. Alleen heel, vind ik, oudbollig. Die maken volgens mij nog, als ze hem inderdaad hebben uitgevonden, nog steeds dezelfde. Dat,
1: ja, one trick pony gebleven. Ja, zeg maar. Ja. Ja, ja. Maar als om jouw assortiment gaat. Heb jij dan nog daar nog een wens in dat je zegt van nou, ik heb toch nog wel een paar dingen op mijn lijstje staan die ik toch nog eens een keer wil proberen bij dat zeg maar aanpassen van je assortiment?
2: Nee, niet heel direct op dit moment. We hebben natuurlijk al heel veel verschillende dingen gedaan. Af en toe worden ze wel eens gek van mij, want er liggen overal briefjes en aantekeningen en ik denk niet dat je mijn oorspronkelijke receptenboek moet zien, want dat is gekrast, gedaan, aangepast. Vaak eenmalige dingen die ik maak, schrijf ik. Ik heb wel geleerd nu op te schrijven wat ik doe. Want soms is het heel erg lekker.
1: En heb je ooit de behoefte gehad om een receptenboek uit te brengen?
2: Nee, maar we moeten wel de versie die we nu hebben, die moet wel herzien worden. Want dat merk ik bijvoorbeeld met nieuwe stagiaires. Wij zijn een heel ambachtelijk bedrijf. We doen heel veel verschillende dingen. Heel veel verschillende handelingen. Heel veel. En dan vergeet je soms dat het allemaal vanzelf gaat, zeg maar. Alleen als je het moet uitleggen, dan denk je, jeetje, we doen best wel heel veel dingen die voor ons heel natuurlijk zijn. Maar bijvoorbeeld als je
1: zou eigenlijk je productieproces moeten gaan beschrijven, zeg maar.
2: Ja, maar ja, ik ben redelijk. Ik zeg altijd, efficiënt werken is niet leuk. En dat klinkt dan een beetje.
1: Maar als je iets wil overdragen aan bijvoorbeeld een ander, is dat wel makkelijk voor jou?
2: Ja,
1: ander,
2: dat hè? Zijn dan van die momenten dat je erachter komt dat als er staat verwarm. En ik weet wel of je het moet koken of tot 80 graden of zo. Maar als je dat voor het eerst ziet, heb je geen idee wat je moet doen. Dus, en wij vragen ook constant lezen, nou, snap je alles, mis je iets? En dat wordt dus constant bijgewerkt. En ik hoop zometeen.
1: Nou, zou dat een mooie afsluiting van je carrière kunnen
2: zijn? Ja, zoiets, een receptenboek waar alles in klopt. Ja, nee,
1: maar alles is maar voor je opvolger.
2: Ja, ja, als je dan zegt ambitie, ja, die moet er nog uitkomen.
1: We gaan even naar muziek luisteren. Dean Lewis, How Do I Say Goodbye? Daar hebben we er weer een, hoor.
2: Ja, ja, ja. Toen ik het terugzag, het lijstje, dacht ik, oh. Nou, dat kwam eigenlijk naar aanleiding van Vaderdag. Maar daar hebben we het straks nog wel over.
1: Australië, volgens mij.
0: Early morning.
1: Let's go.
0: There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Ja, zo aan de tekst horen is het toch een afscheidsnummer.
1: Ja, ja, nu ik het lijstje terug hoorde, denk ik ook van. Maar dit was eigenlijk... ik heb natuurlijk veel jongelui bij mij over de vloer. En die draaien weer heel andere muziek. En dat houdt mij ook wel bij. Sommige dingen vind ik helemaal niks. Maar dit nummer kwam voorbij. En dat vond ik heel erg mooi. En ik dacht in eerste instantie dat het ging over een liefje. Een vriendin die, waar die afscheid moest nemen. Maar het gaat over zijn vader die toen heel ziek was. Hij heeft het inmiddels overleefd. Ook dat wel. Ja, dan moest ik ook weer aan mijn eigen vader denken. Die is helaas nu meer dan 30 jaar geleden overleden. Hij heeft nooit dit meegemaakt wat ik nu allemaal doe. En ik denk dat hij daar best wel trots op geweest zou zijn. En dat mis ik nog wel eens. Zoals nu met Vaderdag, weet je wel, dat zijn dan van die momenten dat je daar weer aan denkt.
0: Je grootouders, hebben jullie gekend?
1: Nee, één oma van mijn moeders kant. Mijn oma, opa, die was ook chocolatier.
0: Dus toch?
1: Ja, het zit kennelijk in je genen. En vandaar dat wat ik net zei, het ging allemaal heel erg makkelijk. Dus ik heb soms het idee, ik ben niet gelovig, maar dat hij waarschijnlijk boven de boel regisseert. Maar ik heb hem nooit gekend. Ik was een jaar toen hij overleed.
0: En waar had hij zijn zaak?
1: In Amsterdam.
0: Ook toch in Amsterdam.
1: Ja, en dat is van mijn moeders kant, Smolders. Hangt ook een foto van hem bij mijn zaak, heel groot met zijn bestelouders en een oom van mij. Die oom heeft er nog wel meegemaakt, de opening. Die was ook heel trots dat hij daar hing.
0: En die was ook al betrokken bij de chocolade?
1: Ja, dat moest hij. Dat was de oudste zoon, de broer van mijn moeder.
0: Of de opvolger of zo.
1: Ja, maar die is er niet mee verder gegaan.
0: Nee, die had het niet het heilige vuur. Zeg maar.
1: Nee, er staan wat bestelouders op de foto van mijn opa toen. Maar daar was hij altijd doodsbang, want die remmen deden niet zo goed. Maar de broer van mijn opa, die is toen in Utrecht begonnen. En dat is wel op zoon en inmiddels kleindochter overgegaan, die ik zo af en toe ook weer zie, want die werkt ook met Verona.
0: Dus op een of andere heel manier... toevallig, ja. Het kan geen toeval zijn.
1: Het zou wel zo moeten zijn, denk ik. Maar het kwam er eigenlijk pas achter toen ik al bezig was, zeg maar, met inrichting doen en zo, dat mijn moeder zei van, oh leuk, vroeger liep ik bij mijn vader in bij de chocola en nu bij jou, denk ik. Dat is waar ook, helemaal niet over nagedacht.
0: Nee. Ja, we zijn bijna aan het einde gekomen van dit programma. Als je je zaak verkoopt, wat ga je dan doen? Ja, dan val je toch wel in
1: ja, gat. Ik heb nu het idee dat ik tijd tekort kom. Ik heb heel veel interesses. Ik heb geen lijstje wat ik nog allemaal wil.
0: Specifieke hobby's?
1: Ik heb een oude BM uit 1957, 60 kwadraat, die ik helemaal aan het opknappen ben. Het is helemaal hout, dus dat is best wel veel werk. Wat ik net in het begin zei, van ik vind het heerlijk om met hout in mijn handen te werken.
0: Een oude BM is een boot?
1: Ja, een zeilboot, sorry.
0: Ja, want dat is een gebied waar ik niet heel erg in thuis ben.
1: Ja, het is een houten zeilboot. Tegenwoordig zijn ze meestal van polyester, maar deze is heel oud en dus moest er heel veel aan gebeuren. En dat is een doorlopend project.
0: Ja, want je bent ook wel een zeilliefhebber. Want als je een boot gaat maken, dan moet je dat ook nog niet doen, denk ik.
1: Nee, het gaat mij om het maken.
0: Ik ga jou maken. Als je gerestaureerd is, ga je hem gewoon verkopen.
1: Ja, of die jongens gaan ermee zeilen. Ik weet het niet.
0: Peter, heel fijn dat je hier was. Heel veel succes met de voortzetting van je zaak. Of het overdragen van je zaak aan een ander.
1: Ja.
0: En fijne dag verder.
1: Ja, dankjewel.
0: En Arjan Doelman, bedankt voor de techniek. We gaan eruit met Halleluja.

0: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markers lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2

Beste luisteraars, u luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda van Omroep Gouwestad. Met achter de knoppen Jaap Buijs. Het thema van deze uitzending is Samen Kerk Zijn. Bij ons in de studio zijn G. Damen en Louise Schonewille. Welkom. Ze gaan ons wat vertellen over de ICF in Gouda en over hoe het is om met verschillende culturen en achtergronden kerk te zijn. De presentatie is in handen van Marga van de Ende. Na het lied van Marcel en Lydia Zimmer, Onze Vader in de Hemel, kunt u luisteren naar het interview met G. en Louise.

0: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij ons in de studio, G. Damen en Lois Schonewille van de ICF. Kunnen jullie je even voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, ik ben dus Lois Schonewille. Ik ben 17 jaar oud en ik heb net mijn HAVO geslaagd, afgerond. En ik...
0: Je bent in de studio. Nou, dat is heel erg leuk dat je,
1: ja, zeker,
0: dat
1: ja,
0: je hier bent.
1: Ik werd gevraagd door inderdaad iemand uit de ICF. En het leek me wel superleuk om wat te vertellen over de ICF. En hoe het eraan toe gaat.
0: Ja.
2: En ik ben Gede Dame. Even kijken, ik woon al heel lang, al 30 jaar in Gouda. Met mijn man en dochter. Ik was tot voor 2 jaar logopedist met speciaal onderwijs. En ja, nu heb ik een pensioen.
0: Aha.
2: En ik zit dus al een jaar 15 bij de ICF, nog voor het officieel ICF is.
0: Ja, ja, ja, ja. Maar wat betekent eigenlijk ICF?
2: Ja, wil je het zeggen?
0: Lois.
1: International
2: Christian.
1: Christian Fellowship.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En de naam zegt het, internationaal. Dus iedereen is welkom. We hebben allerlei verschillende soorten mensen. Dat maakt de ICF, denk ik.
0: Ja, ja.
1: Met z'n allen christen zijn. En
2: ja,
1: kerk zijn.
2: Christen en federation. Hè? Fellowship, sorry.
1: Fellowship. Ja.
2: Dus het gaat ook om gemeenschap zijn.
0: Ja.
2: Dat wordt echt wel, ja, dat merk je meer van dan in de meeste kerken.
0: Ja, ja, ja, want dat vroeg ik me ook af. Wat maakt jullie kerk zo bijzonder of anders dan andere kerken? Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, inderdaad, gewoon echt die gemeenschap. Je bent echt met z'n allen één gemeente en je gaat met z'n allen ervoor om één kerk te zijn, elkaar te helpen. En we hebben bijvoorbeeld ook een groepsapp waarin je, als je hulp nodig hebt of als je wat leuks hebt te delen, mag je het er allemaal inzetten. Dus echt inderdaad, denk ik, gewoon één grote familie zijn.
2: Ja, ja. Je zit daar niet anoniem.
0: Nee.
2: Mensen die voor het eerst komen of die wat vreemd zijn, dat wordt gezien. En die worden ook toegezongen. En er is altijd koffie na de dienst. Thee, er is soms ook een maaltijd samen.
0: Ja.
2: Dus je hebt altijd gesprekken. Je zit daar... Ja, je wordt gezien. Dat vind ik toch wel erg belangrijk. Je hebt al, ja.
0: Ja, ja, en er komen ook dan mensen naar je toe. Dus is ook dan een team daarvoor, nou, om mensen te verwelkomen?
2: Klopt, er zijn ook mensen die bij de deur staan en die me verwelkomen. Maar ook in de kerk, mensen draaien zich om. Hé, ben je hier voor het eerst? Mensen doen dat zelf.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Ja,
2: dat... en daarna het met thee drinken gaat er altijd wel iemand bij zitten. Vaak is het ook... dat de dienst bestaat uit uiteindelijk een paar vragen over de preek. En die worden dan in kleine groepjes doorgesproken. En dan kan je kiezen voor een tafel in het Engels, waar Engels gesproken wordt. Of een tafel waar Nederlands gesproken wordt. Daar heb je ook aanspraak. Daar kan je aan deelnemen. Het moet niet.
0: Ja.
2: Maar het kan wel.
0: Ja.
2: Ja. Dan kan je toch mensen een beetje leren kennen.
0: Ja. Ja. En hoe zijn jullie betrokken geraakt bij de ICF?
1: Ik ben min of meer gewoon met mijn ouders. Ik ga natuurlijk al vanaf super jongs af aan naar de ICF. Dus op zo'n moment heb je daar niet heel veel keuze in. Maar ik ben daar nog steeds wel heel dankbaar voor. Omdat ik het echt een fijne gemeente vind. Gewoon eerst meegaan natuurlijk met mijn ouders. En dan nu maak je dan wel steeds meer zelf de keuze dat je echt bewust meegaat.
0: Dus, maar het lijkt me ook wel heel bijzonder dat je eigenlijk al van jongs af aan gewend bent met verschillende culturen,
1: zeker,
0: verschillende gewoontes.
1: Ik heb van thuis, mijn ouders die zijn een gastgezin geweest en een pleeggezin. En daarvan uit heb je natuurlijk ook superveel verschillende soorten kinderen die bij ons hebben gewoond en superveel verschillende verhalen. En ik denk dat... inderdaad, als je er ook wel bij aansluit, gewoon die verschillende culturen, verhalen en dat je altijd welkom bent.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, heel leuk. En dat is eigenlijk ook wel een beetje wat jullie gemeente bijzonder maakt, denk ik, die verschillende culturen. Wat voor culturen denk je dan zijn er?
2: Veel mensen uit West-Afrika. veel. Vooral vrouwen trouwens, dat valt wel op. Maar ja, ook iemand uit Madagaskar, iemand van Oekraïne zijn wel mensen geweest. Iraniërs zijn er wel geweest, Syriërs, mensen uit India. Je noemt het maar.
1: Ja.
0: Ja.
2: En dat wil niet zeggen dat ze lang blijven. Sommigen wel. Maar anderen zijn hier als vluchteling gekomen, hebben een verblijfstatus. En krijgen dan bijvoorbeeld in Rotterdam een ruimte. En die worden daar lid van een kerk. Dat snap ik ook.
0: Ja.
2: Weer anderen zoeken echt een gemeenschap op. Zoals van Oekraïne hebben hun eigen kerk nu.
0: Ja.
2: Ik geloof in Bodegraven, als ik het goed heb. Ja, met een eigen Oekraïense pastor. Ja, dan zoek je elkaar op. Dus die mensen die zijn even bij ons. En dan gaan ze weer verder.
0: Ja. Dus eigenlijk een beetje een doorgang.
2: Voor een aantal wel. Ja. Ja.
0: Ja.
2: Een aantal. Ja, dat varieert. Ook dat er zitten erbij die hier zo ziek is. Ja. Al een jaar 17 blijven hangen.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Die zijn er ook. Ja.
0: Ja. We gaan nu luisteren naar C.C. Wienand's The Goodness of God.

0: Ja, de ICF is een interkerkelijke en internationale gemeenschap. Hoe zou je de missie van de ICF omschrijven?
1: Ja, wat in de naam staat eigenlijk.
0: Ja.
1: Iedereen is welkom, internationaal. En je huidkleur maakt niet uit. Ik vind dat ook zo mooi. God houdt eigenlijk... God is heel creatief. Hoeveel soorten mensen heeft hij gemaakt? En hoeveel manieren van uitdrukken mensen hebben? Ik vind het heel bijzonder. Ik vind het gewoon een verrijking. Ja, ook wel eens dat je elkaar moet leren kennen. Je blijft me vragen, hey, dat je dat doet. Dat laten komen, wat is dat?

0: Nou ja, daar wen je wel aan hoor. Maar goed, daar zijn ook wel leuke anekdotes over te vertellen.
1: Jongen.
0: Maar het is internationaal. En dus het is voor iedereen. Echt. Arm, rijk. Ja. Zwart, wit, bruin, weet ik het. Ver weg. Ja, heel slim. Er zit ook van alles bij ons. Heel slim. Of mensen die ja, het net redden. Internationaal. Christus staat centraal. Dat is wat ons bindt.
1: Ja.
0: Dat is heel duidelijk.
1: Ja.
0: Ja, zonder die zou er geen kerk zijn.
1: Ja, want dat vroeg ik me ook af. Ja. Denk, want als je zoveel verschillende culturen hebt. Dan moet je toch iets gemeenschappelijks hebben.
0: Klopt. Er zitten katholieke mensen bij ons. Er zitten, evangelisch. Ik kom zelf uit het gereformeerde bond. Dat is dus eigenlijk een beetje aan de rechterkant.
1: Ja.
0: Maar het evangelie wordt wel... Christus staat centraal.
1: Ja.
0: En dat is onze zaligmaker. Hij heeft zijn zoon... Christus is de zoon van God. Hij heeft zichzelf gegeven. Nou, welke vriend geeft meer om zijn vrienden dan hij? Hij heeft zijn eigen leven gegeven voor ons. Ja. En ja, dat is onbegrijpelijk, maar ook heel mooi. Ja. Dus dat delen we.
1: Dat is eigenlijk de basis. En...
0: Precies.
1: Ja. Ja, het centrale punt.
0: Ja, echt. Ja. Fellowship, daar werk je aan. Dat je samenwerkt, dat je elkaar probeert te bereiken. En dat je er voor een ander ook wil zijn waar dat kan.
1: Ja.
0: En dat je mogelijkheden zoekt.
1: Ja.
0: Dat, ja.
2: En ik denk inderdaad ook dat die verschillen er ook mogen zijn.
0: Klopt.
2: En dat we juist kunnen kijken naar die verschillen en van elkaar mogen leren, dat vooral. En zo inderdaad weer tot één gemeente kunnen komen, zeg maar, door al die verschillende culturen en verschillende normen, dat samen heel sterk kan zijn.
0: Ja, dat is het. Ja, klopt. Ja. Er komt bijvoorbeeld iemand helemaal in het oranje gekleed, want het Nederlands elftal speelt. Een vrouw van West-Afrika.
1: Oh, echt?
0: Geweldig. Prachtige Japon. En dan is het avondmaal. Dat kan je bij heel veel kerken niet voorstellen.
1: Nee.
0: Maar ja... Ik vind het wel heel bijzonder.
1: Ja, ja.
0: Dus wat drijft mensen? Dat is voor iedereen net iets anders. En je kunt elkaar daar wel in vinden. Zonder meteen te denken, nou, dat is raar, dat doe je niet.
1: Ja.
0: En dat vind ik toch voor mij een grote...
1: Nou, dat was eigenlijk ook mijn volgende vraag. Want verschilt het van traditionele kerkgenootschappen? En in welk opzicht? Nou, dan noem je eigenlijk al een opzicht. Want dat er ruimte is voor iedereen.
0: Er kan bij ons in één dienst en een kind gedoopt worden en een kind opgedragen worden.
1: Oh, okay,
0: dat soort dogma's worden minder belangrijk.
1: Ja.
0: Dat is een eigen keuze. Het avondmaal, iedereen is welkom. Ook kinderen. Het is aan de ouders om te kijken en om te beslissen of het kind meedoet. Maar wil iemand die voor het eerst komt, het is aanzien, dan kom erbij staan. Ook goed. Dan passeren we gewoon en we zegenen je.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dus dat is dan wel...
0: Er is meer ruimte, denk ik.
1: Ja.
2: Ja. Ja. En inderdaad, wat we al een beetje hadden genoemd, dat het echt wel inderdaad misschien meer is dan een... Ja, het is natuurlijk een kerk, maar ik bedoel, je gaat ook met elkaar eten, met elkaar koffie drinken.
0: Precies, klopt.
2: We hebben verschillende doordeweekse clubjes en dat soort dingen. Dus ik denk inderdaad ook wel dat het soms wat meer is dan alleen maar op zondag een kerkdienst met elkaar bijwonen. En echt ook er voor elkaar zijn. En,
1: ga je ook wel eens op weekend of iets met elkaar?
2: Ja, we hebben een kerkkamp. Ja, dat is een heel leuk weekend. En dan in een boerderij in Bodegraven zit het volgens mij.
0: Ja.
2: En dan hebben we inderdaad echt een weekend lang met de hele gemeente. Dat we van alles tot bijbelstudies, tot watergevechten, zeg maar. Dus dat is echt wel heel leuk. En daar heeft de youth ook wel dus de jeugd van de kerk, ook wel een grote rol in. Omdat wij, we zijn nu meestal één keer in de 3 weken dat we bij elkaar komen. En dan, of een spelletje spelen of zoiets. En dan daarna een mooie bijbelstudie of een gesprek. En dat vind ik ook wel heel mooi. Omdat iedereen echt zijn eigen mening mag delen. En er ruimte is om van elkaar te leren. En ik denk dat ik dat ook wel echt heel mooi vind aan de ICF. Dat het een beetje Ja, dat je anders is. Ja.
0: Ja. Je hebt zoveel verschillende mensen, verschillende manieren van leven. Dat kom je in een doorsneekerk denk ik minder tegen.
1: Ja.
0: En dan ben je gouden uitzondering. En dan moet je hem aanpassen.
1: Ja.
0: Dat ligt hier toch een beetje anders.
1: Ja. Nou, dat is ook het mooie van zo'n kerk zijn, ja, denk ik. En daar gaat ook het volgende lied over van Casting Crowns. Who am I? Het gaat aan de ene kant om, zijn wij belangrijk dat we gezien worden? En aan de andere kant, wie ben ik? Het gaat om de Heer Jezus. Ja.

0: die doelgroep bij de ICF?
1: Ja, de dienst is tweetalig, dus ook in het Engels wordt alles vertaald of er wordt in het Engels gesproken en dat wordt dan in het Nederlands vertaald. Dus vooral mensen die expats, maar ook mensen uit die vluchteling zijn of die een verblijfstatus hebben, Nederlands niet goed machtig zijn. En daarnaast iedereen die zich daar ja, goed bij voelt, die denkt dit is voor mij, ik voel me hier goed in zo'n kleine gemeente. Ja, ook Nederlanders, tuurlijk.
2: Ja, ik denk juist die combinatie, dat het bijzonder maakt.
1: Dat denk ik ook. Ja, het kan dus echt.
2: En hoe gaan jullie binnen de gemeente om met verschillende gewoontes of behoeften van andere culturen? Kan je er misschien iets over vertellen?
1: Zal ik dat vertellen van die doop? Dat was een tijdje geleden. Er was een mevrouw uit West-Afrika en zij met haar man wilde een kindje laten dopen. Nou, dat was allemaal doorgesproken. Dus die dienst staat alles klaar. En we beginnen met lofprijzing, dus we zingen bijbelliederen. En dan is de dienst al 20 minuten aan de gang en die mensen zijn er nog niet. De dopeling is er nog niet. Ja, dan vraagt de voorganger zich wel af, gaat het nog wel door? En net op dat moment, 20 minuten, 25 minuten te laat, komt de dopeling met de ouders eraan. Ja, en dan kan het feest toch doorgaan. Oh. Ja, dat is een beetje anders dan wij zouden plannen.
2: Ja.
1: Ja, klopt. Maar dat weten we.
2: En dat gebeurt waarschijnlijk ook wel regelmatig.
1: De kerk begint met 40 mensen of zo, 50 mensen. En dan denk je, nou, er zijn niet veel kinderen vandaag. Hoe zal die kidsclub verlopen? En is de dienst een kwartier aan de gang dat je verdraait? Er zijn wel 30 kinderen bijgekomen. Dat kan gebeuren.
2: Ja.
1: Maar meestal loopt het pas vol wanneer die kerk al bezig is. Dat kan. Ja. Je kan gewoon rustig binnenkomen en gaan zitten. Geeft niet.
2: Ja.
1: Baby's zitten ook rustig bij de ouders. Ja, dat kan.
2: Ja.
1: Ik kruip er soms eentje naar voren. Dan geloven ze hem weer terughalen.
2: Ja,
1: het geeft wel wat levendigheid. Er staat er een kindje vooraan in de kerk staat te dansen. Stoort niemand zich aan.
2: Nee.
1: Het is gewoon leuk.
2: Ja.
3: En soms krijgt even iemand een ingeving dat ze het inderdaad heel mooi vinden om... zonder dat te overleggen eventjes naar voren te gaan. En een heel mooi gebed te zeggen of een lied te zingen. Nou ja, dat is ook wat het onze dienst maakt, inderdaad. Het loopt nooit helemaal volgens planning, maar dat maakt het ook wel weer mooi.
2: Maar gebeurt het dan echt helemaal spontaan? Of is daar dan ook wel de ruimte voor van wie iets wil delen? Of,
1: allebei.
3: Ja, allebei. En inderdaad, na het avondmaal vind ik zelf altijd heel mooi. Is er altijd een beetje open... ruimte om, zeg maar, gewoon... als jij een lied in je gedachten hebt, mag je die inzetten.
2: Ja.
3: Of als jij een gebed wil zeggen, dan mag je dat ook doen. Dat vind ik altijd wel heel mooi na het avondmaal.
2: Ja. En jullie hadden ook een lied uitgekozen. By Our Love for King and Country. Kan je daar wat over vertellen? Waarom doet dat?
3: Ja, ik denk inderdaad... wat we al zeiden, je hebt zoveel verschillende culturen, verschillende mensen. En dan is toch één ding wat ons verbindt en wat centraal staat. En dat is Jezus. En we hopen ook dat mensen ons kunnen herkennen als christenen door wat we doen, door de liefde die we uitstralen, door wie we zijn eigenlijk. Ik denk...
1: Het zou mooi zijn.
2: Ja, vast wel. Ja. We gaan nu luisteren naar het lied By Our Love.

0: Welke rol spelen taal en cultuur tijdens jullie bijeenkomsten?
1: Nou ja, de diensten die worden eigenlijk bijna altijd sowieso naar het Engels vertaald. Ja. Of dan naar het Nederlands vertaald. En bijvoorbeeld met Bijbel lezen of dat soort dingen staat heel vaak op de dia's staat dan de vertaling. En ja, we hebben bijvoorbeeld één stel en dat daarvan doet de vrouw altijd het vertalen voor haar man in het Portugees. Dus dat hebben we ook. Dat mensen het zelf vertalen voor elkaar, ja.
0: Ja, en dan doen ze dat gewoon tijdens de dienst? Of heb je ook oor?
1: Nee, die fluistert het gewoon een beetje naar.
0: Ja, jullie hebben geen headsets voor de rest die mensen kunnen krijgen.
2: En dat kan alleen maar vertaald worden van het Engels naar het Nederlands. En van het Nederlands naar het Engels. Ja. Wat preken en zo betreft verder. Ja. Gebeurt het naar andere talen toe? Wordt wel gezongen in andere talen?
0: Ja.
2: Maar het wordt niet de preken en zo en bijbelteksten worden niet vertaald. Dan wordt wel gezegd, daar en daar preken we uit. Dan kan je je eigen bijbel erbij pakken.
0: Ja.
2: Dus er liggen ook wel bijbels in diverse talen. Kunnen mensen gebruiken.
0: Ja. Even kijken hoor. Welke rol spelen taal en cultuur tijdens jullie bijeenkomsten? Nou, daar hadden we het al een beetje over. Hè?
2: En er wordt dus veel gegeten ook samen.
1: Heel belangrijk.
0: Ja. Ja, en is dat dan verschillende culturen maken dan gerechten? Of dan neemt iedereen wat mee? Hoe gaat dat in de praktijk?
1: Ja, we hebben potluck. Dat is denk ik één keer in de maand, zoiets. En dan neemt inderdaad iedereen gewoon wat van thuis mee. Dus dan heb je echt een grote bak rijst en dan weer ergens kip. Of dan zit er soms ook een taart tussen. Dus dat is echt van alles. En dat zetten we allemaal op de tafel. Mag je allemaal gewoon langslopen en kan iedereen lekker wat eten.
2: Ja, vet.
1: Ja.
0: En dat heb je ook wel dat verschillende groepen koken op bepaalde momenten of dat minder?
2: Minder. Het gebeurt wel eens een keer. Ze hebben een keer de mannen gezegd, nou wij gaan Nederlands koken en wij gaan allemaal stampotten koken.
0: Dat is
2: ook een leuke keer.
1: Ja.
2: Maar dat is wel een idee hoor. Het is wel leuk om dat eens te vragen.
0: Ja. Ja.
2: Het is in het verleden ook wel gebeurd dat Afrikaanse dames echt, nou zeker op een kerkkamp, samen gingen koken. Nou, wat die tevoorschijn toveren. Mm-hmm. Die koken lekker.
0: Ja.
2: Dat is echt een talent. Ja.
0: Nou, voor kookcursus dat ze kunnen gaan geven.
2: Ja, precies. Ja, dat zou leuk zijn.
1: Ja, hartstikke leuk. Ja.
0: Hebben jullie ook Arabische mensen die in de kerk komen? Want ik heb nu, wat hierna komt, een Arabisch lied uitgekozen. Of
1: zijn zeker wel eens Arabische mensen gekomen. Voor nu weet ik even niet.
2: Ik weet het even niet. Nee.
1: Maar het komt zeker wel eens voor.
0: Ja. Nou, voor de Arabische luisteraars hebben we nu het lied Ya Rab Ya Waha, Better Than Life.

0: Ja, u luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda van Omroep Gouwestad. Met ons in de studio Louis en G van de ICF, International Christian Fellowship. En zij vertellen het een en ander over de kerk en hoe ze met elkaar omgaan. En hoe kijken jullie vanuit het geloof naar de rol van de kerk in de maatschappij? Hebben jullie ook activiteiten om in de wijk of om andere mensen te helpen, te ondersteunen?
1: Er is in ieder geval diaconie natuurlijk. En de mensen in de kerk, maar mensen die ook waarvan we weten, via en die door mensen in de ICF bekend zijn, hoef je niet per se bij de ICF te zitten, dat die hulp nodig hebben, daar is echt wel een plan voor, daar is hulp voor. In natura geld of ondersteuning. En dat gaat ook in samenwerking met de diaconie van de hele PKN, de Protestants-Christelijke Kerk van Gouda. Ja, die ondersteunt dat ook duidelijk.
0: Oké, want dat was ook een van mijn vragen.
1: Precies.
0: Kunnen bestaande kerken wat betekenen?
1: Ja, heel veel. Ja, zeker. Wij zijn maar een kleine club en niet zo erg draagkrachtig. Dus we zijn ook afhankelijk, zeker van vooral denk ik de Sint-Jan gemeente.
0: Ja, oké. En die ondersteunen jullie ook financieel.
1: Ja, zeker.
2: En ik denk, dat is misschien op iets kleinere schaal, maar in bijvoorbeeld de wijk hebben we wel eens met de jeugd dan afval geprikt. Of we hebben ook wel eens inderdaad dat we een buitendienst hebben, dus dan krijgt de wijk daar natuurlijk ook wel wat van mee. En we hebben ook wel eens dan dat we flyertjes door de brievenbus doen, dat ze mee mogen met de potluck of dat ze een keertje langs moeten komen of dat soort dingen. Dus daarin proberen we echt inderdaad wel de wijk te betrekken ook.
0: Ja.
2: En dat ze in ieder geval gewoon weten wat er gaande is in dat gebouw midden in hun wijk.
0: Ja, en welke wijk zitten jullie eigenlijk?
1: Oosterwij.
0: Oosterwij, oké.
1: En op elke woensdagochtend is de kerk open. Dat is een soort huiskamer. Dat is in corona gestart. En dat is er nog.
0: Okay.
1: Iedereen die wil is welkom om een kopje koffie te drinken. Er zijn ook mensen die doen dan boodschappen. En op de terugweg naar huis. Oh, dan drink eens even een kopje koffie. En er zit altijd iemand. Even een praatje maken. En dan gaan we weer naar huis.
0: En daar wordt er wel gebruik van gemaakt.
1: Ja, de ene keer wat meer, de andere keer wat minder. Maar altijd wel. Ja.
0: Ja, dat is wel heel leuk dat er dan is.
1: Het is ook een gezellige ruimte. En dus koffie, thee, dus dan spelletjes. Je kan je krant lezen, je kan gaan zitten achter je laptop.
0: Ja.
1: Ja, wat je wil.
0: Ja. En jullie waren ook actief met de bootvluchtelingen. Die zitten hier nog steeds, of is dat...
1: Volgens mij is dat nog, toch?
2: Ja, volgens mij wel.
1: Niet helemaal op de hoogte. Maar ik weet wel dat via onze pastor Maarten, tenminste, dat die daarbij betrokken is. En met meerdere kerken. En dat er dan, ik weet echt niet hoe vaak, maar misschien eens in een paar maanden een gezamenlijke maaltijd is in ontmoetingskerk. En daar zijn die mensen ook bij. Die worden dan opgehaald. Die van de boot.
0: Volgens mij ligt die er niet meer, hoor.
1: Nee, het kan zijn dat ze ergens anders zitten. Want je hebt aan de Parkendijk, geloof ik, daar in de buurt.
0: Ja, bij de Gouwen lag die eerst.
1: Ja, dat klopt.
0: Oh, dat zou kunnen, dat zou inderdaad kunnen, ergens anders ligt. We gaan nu luisteren naar het lied van Il Divo, Amazing Grace.

0: Ja, jij wilde eigenlijk ook nog wat vertellen naar aanleiding van dit lied, G.
1: Oh ja, wat was dat ook weer, even denken.
0: Dat je altijd zo onder de indruk bent.
1: Ja, dat is waar. Ja. Dit lied raakte bij mij toch wel dat ik een beetje nederig ervan word. Als veel Afrikaanse dames, sommige Afrikaanse dames bij ons, gaan zingen. Hoe uitbundig, hoeveel overgave, hoeveel blijdschap. En dan weet je, dan hebben ze dat al een keer verteld in de kerk, wat ze meegemaakt hebben, waar ze doorheen gegaan zijn. En wat ze allemaal hebben verloren. En dan denk ik, oh, dat je nog zo blij kan zijn, dat is toch een enorm cadeau van Gods geest.
0: Ja.
1: Waar zijn wij al gauw teleurgesteld in of ontevreden? Dan denk ik, hou op zeg. Ik mag blij zijn met de vrijheid die we hier hebben in Nederland.
0: Hmm.
1: Met de rust. In veel gevallen. Het is ook niet overal optimaal natuurlijk. Maar toch, wat hebben we hier een goed land.
0: Ja, een goed leven.
1: Ja hoor. Ja,
0: eigenlijk. Ja. Heel veel om dankbaar voor te zijn. Dan lopen wij vaak nog te mopperen.
1: Zo.
2: Ja. Het is echt knap hoe ze de hele kerk mee kunnen krijgen.
1: Ja,
2: in hun enthousiasme.
1: Zeker.
2: En met...
1: Je leert God, ik leer God meer danken.
0: Ja.
1: Danken bij alles.
0: Ja,
1: is zoveel.
0: Ja. Dat was eigenlijk ook een van mijn volgende vragen. Wat is het meest inspirerende of indrukwekkende moment dat je hebt meegemaakt bij de gemeente, bij de ICF?
2: Ik denk niet dat ik één moment heb, maar ik vind het gewoon heel... inspirerend en indrukwekkend. Dat we elke dienst weer beginnen met iedereen welkom heten. En ben je nieuw hier, ga staan, zeg hoe je heet en waar je vandaan komt. En we hebben een supermooi welkomslied wat we dan de nieuwe mensen of elkaar toezingen. En dat vind ik altijd gewoon heel, heel fijn moment. Omdat je dan gewoon echt inderdaad eventjes... erbij stilstaat van hey, we zijn hier met z'n allen en we hebben weer nieuwe mensen en dat we allemaal welkom zijn. Dat vind ik altijd echt heel inspirerend.
1: Ja, ja, je bent altijd welkom.
2: Ja. Ja.
0: Nou, luisteraars, u bent ook allemaal welkom.
1: Ja.
0: Wat is het adres?
2: Zeker.
0: Van de gemeente. Nou, je kunt het allemaal opzoeken op internet.
2: Ja, we hebben een mooie...
0: ICF Gouda.
2: Ja, mooie website.
1: In de ontmoetingskerk zitten ze.
2: Ja.
1: Zondags om 2:00.
0: In de ontmoetingskerk.
1: Ja.
0: Oké, om 2:00.
2: Ja.
0: Allemaal welkom. Ja. En willen jullie de luisteraars nog iets meegeven? We zijn alweer gekomen aan het eind van de uitzending. Ja. Willen jullie nog iets meegeven?
1: Aan de luisteraars? Dat je altijd bij Jezus kan komen. Maar hij stuurt niemand weg. En ja, het is...
0: Ja.
2: En twijfel vooral niet om of je wel bij ons zou passen of zoiets, want dat komt altijd goed.
1: Ja, altijd kijken.
0: Ja,
1: klopt.
0: Ja. We gaan ook nu luisteren naar het Hebreeuws, Engels en Arabische lied You Are My All in All.

0: Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van het radioprogramma Kerk in Gouda. Bedankt voor jullie bijdrage. Fijn dat jullie in de studio wilden komen. En mocht je de dienst willen bezoeken, dat is de Dunant Singel nummer 314 in Gouda. En de dienst begint om twee uur.
1: Ja,
0: allemaal welkom. En dan zijn er nog de mededelingen. De Sint-Janskerk, 21 juni om 3 uur is er een intrededienst van de nieuwe predikant, dominee Zandbergen, in de Oostpoort. En daarom is er op 21 juni om 5 uur geen Goudse glazen dienst in de Sint-Jan. Elke laatste maandagavond van de maand is er een maandelijks gebed voor de vrede in de Joostkapel om 7:30 tot 8:15. Voorganger is Nelleke de Jong. Dit gaat onder verantwoordelijkheid van de PKN. Elke vrijdagmorgen is er in Gouda een diaconaal stadsgebed. Dat is een laagdrempelig en meditatief moment om te bidden voor de stad, de wereld en elkaar. Dat is van 8:30 tot 9:00 in gebouw De Haven, Oosthaven 31 in Gouda. Een Gouwekerk is op 2 juli het decor voor een akoestisch concert van singer-songwriter Tina Boonstra met als speciale gast Rokus Maasland van de Bowery. En dan is er een pianofestival in Gouda, 23 juli, rondom de Houtmansplantsoen en de Sint-Janskerk. De Sint-Janskerk is op deze datum met toneel voor masterclasses, familieconcerten en een grandioze finale met klassieke concerten. Als u nog meer concerten wilt bezoeken, kan u ook kijken op de website van de Sint-Jan. Bedankt voor het luisteren, Jaap. Bedankt voor het bedienen van de knoppen. En een fijne avond.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. De brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zaterdag uitgezonden programma. I wanna grow up to be a politician. Een zeer goedemorgen, luisteraars. Van harte welkom bij Machiavelli, het politieke programma van Gouwe Stad Radio. Mijn naam is Marcel Vos en Arjan Doelman doet de techniek vandaag. De gasten van vandaag zijn Stijn Dekker, burgerraadslid namens de Socialistische Partij, oftewel de SP. En Heike Branders, de kersverse fractievoorzitter van D66 in de Goudse gemeenteraad.
1: Goedemorgen.
0: Van harte welkom.
2: Goedemorgen.
0: We gaan straks praten over de gemeenteraadsvergadering van afgelopen woensdag. Maar we beginnen even met de introductie van Stijn. Want we hebben de afgelopen weken hebben we heel veel nieuwe raadsleden en burgerraadsleden geïntroduceerd. En jij bent sinds 10 juni jongsleden, dus nog maar heel kort, burgerraadslid. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Hele eer. Mooi om voor de stad waar ik 41 jaar geleden geboren ben inmiddels.
0: Maar hoef ik die vraag niet meer te stellen. Je bent een geboren en getogen houdenaar, begrijp ik. En 41 jaar oud. Wat voor gezin kom je?
2: Mijn vader werkte bij de Belastingdienst. Mijn moeder was pedagogisch medewerker op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen in die tijd. Ik heb twee zussen. We zijn hier in Gouda, in Bloemendaal, samen opgegroeid. Allemaal dingen gedaan. Eigenlijk een hele fijne jeugd gehad.
0: Hoe zag je schoolcarrière in Gouda eruit?
2: Ik ben begonnen op wat toen de Schakel heette, nu het Schateiland. Ik woon daar ook nog steeds in de buurt, dus ik fiets er nog regelmatig langs mijn jeugdherinneringen. Na de Schakel ging ik naar het Sint-Antonius College, naar het VWO. En daarna ben ik na een kort uitstapje op de kunstacademie van een jaar geschiedenis gaan studeren in Utrecht.
0: Ja, geschiedenis en internationale betrekkingen.
2: Ja, dat was de specialisatie op het einde, de master.
0: Ja, ja. En wanneer is je interesse in politiek ontstaan?
2: De trigger om politiek bewust te worden was de begin van de 21ste eeuw. De oorlog in Irak brak uit, Pim Fortuyn werd vermoord. Allemaal van dat soort grote ontwikkelingen. Daar werd ik politiek geïnteresseerd door. En in mijn studietijd ben ik in contact gekomen met de jongeren van de SP. Die waren daar heel actief. Die gingen, die bezochten iedereen die in Utrecht kwam wonen. En mijn huidige vrouw was toen ook al lid van de SP. En die werd opgezocht. En die vroeg op een dag van, kom je dan met mij mee om een keertje te kijken wat ze daar aan het doen zijn bij de jongeren van de SP. En zo rolde ik er heel snel in.
0: Ja, want we zien jou als een nieuwkomer, maar in feite ben je al 21 jaar actief in de SP.
2: Ja, ook al vrij lang op een beetje het landelijk niveau van de partij. Ik heb bij de jongeren ook al met de hele jongerenorganisatie heel veel gedaan. Acties gevoerd tegen huisjesmelkers. Onderzoek naar Irak, heel veel dingen gedaan op het gebied van de opkomende social media toen in die tijd. En in 2010 ben ik voor de SP gaan werken op het Landelijk Partijbureau om daar dingen met websites en de ICT te gaan doen.
0: Ja, en ik las dat je ook hier in de omgeving, dat je organisatiesecretaris voor de SP in Gouda en de Krimpenerwaard bent.
2: Ja, de afdeling strekt zich uit buiten Gouda. Ik denk dat we wel meer politieke partijen zo georganiseerd zijn, dat je een wat groter gebied bestrijkt dan één gemeente. Voor de SP is dat voor Gouda en de Krimpenerwaard dan één afdeling. En daar ben ik in 2022 in het bestuur gekomen. En de taak van organisatiesecretaris, het is een manisje van alles in het bestuur, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, het echte werk doe jij.
2: Deed ik. Inmiddels ben ik opgevolgd door een hele goede opvolger.
0: Want je hebt nu een andere taak, zeg maar, in de gemeenteraad gekregen.
2: We kunnen niet alles tegelijkertijd hebben.
0: Hoe gaat het eigenlijk met de SP? Heeft het al moeilijk gehad in Gouda, maar hoe gaat het in de Krimpenerwaard met de SP? Vraag ik me dan af.
2: Ja, we hebben er best veel leden zitten. Het is alleen omdat zo'n uitgestrekt gebied is erg lastig om een vaste groep bij elkaar te krijgen om actief te zijn. En we vinden als SP altijd heel belangrijk dat je iets in de gemeenteraad probeert te doen, dat je daarnaast ook in de buurt actief bent en langs de deuren gaat. En dat is voor ons een voorwaarde voordat je daar echt een zelfstandige afdeling hebt. En het liefste zou je met zo'n groep mensen een zelfstandige afdeling zijn. Maar dat is heel hard werken en zoeken naar mensen die dat willen doen.
0: Dus ze zijn nog niet in de gemeenteraad gekomen.
2: Omdat het ook zo'n versnipperd gebied is, is dat best wel lastig voor een kleine partij als de SP om dat te organiseren.
0: Nou wonen wij niet ver van elkaar vandaan, ongeveer 50 meter. Ik weet dat je twee kinderen hebt.
2: Maak
0: je
2: dan eens kinderen?
0: Drie kinderen zelfs. Ja, heb ik er één gemist.
2: Eentje opvallend, gelukkig.
0: Ja. Ja. Heb je wel eens zorgen voor de toekomst voor je kinderen?
2: Ja. Als je ziet wat er in de wereld gebeurt, van klimaatverandering tot de opkomende autoritaire leiders in Amerika, mensen als Trump, wat er allemaal meekomt. Maar
0: ja, Trump, China, Rusland,
2: Rusland,
0: Turkije.
2: De oorlogen die maar niet opgelost worden, van Oekraïne tot wat er in de genocide die er in Gaza gaande is.
0: Ja. Maar goed, die geopolitieke zaken kunnen we niet helemaal beïnvloeden, maar lokaal kunnen we het in ieder geval wel proberen.
2: Ja, en je denkt dat het ver van je bed is, maar een van de vrienden van mijn middelste zoon zat laatst bij ons aan tafel en die komt uit Syrië en die vertelde ons over de barrelbombs die hij uit helikopters heeft zien vallen. Dus ja, je denkt dat die grote internationale dingen ons niet raken. Maar het komt in één keer heel dichtbij. Ook in Gouda.
0: Ja. Je werkt, je hebt een baan. En dat staat bij product owner bij een ICT-organisatie van de overheid. Nou weet ik niet wat een product owner is.
2: Ja, het hangt er vanaf hoe ver je in de ICT zit en wat... Dus ik kom neer op teamleider op dit moment, hoe ze het binnen mijn organisatie hebben ingericht. Ik ben teamleider van een groep ICT'ers die ervoor zorgen dat de organisatie Logius, bekend van DigiD, beschikt over alle software die ze nodig hebben om intern het werk goed te kunnen doen.
0: Ja, bij geschiedenis en internationale betrekking denk je niet onmiddellijk aan een baan in de ICT. Maar hoe ben je daar dan in terecht gekomen?
2: Ja, ik heb altijd naast mijn studie websites gebouwd. Daar helemaal niet over nagedacht dat ik daar per se ook nog een studie bij zou kunnen volgen. Dat was gewoon iets wat ik deed om geld te verdienen, omdat ik het interessant vond, omdat ik leuk vond om creatief bezig te zijn. En ja, dat gecombineerd met politiek activisme voor een politieke partij als de SP die graag heel erg zelfstandig wil zijn op het gebied van ICT, leidde ertoe dat ik op dat vlak uiteindelijk bij de SP ben gaan werken. En daar heb ik verder alles geleerd wat ik moet kunnen om dit werk goed te doen.
0: Klinkt prima. Dat is ook een deskundigheid die wel te gebruiken is binnen de gemeente, denk ik. En daarover gesproken, heb je een bepaalde portefeuille? Want burgerraadsleden doen vaak het commissiewerk. Hè?
2: Ja.
0: En wat is jouw specialiteit?
2: Ja, we zijn nu met een vrij nieuwe groep in de raad. En we zijn dus een beetje aan het kijken wat het beste bij iedereen past. Maar in de eerste verdeling mocht ik me gaan bezighouden met de fysieke leefomgeving.
0: Oké, okay. Nou, interessante portefeuille, denk ik.
2: Ja, zeer. Ja.
0: Doe je best, zou ik zeggen. Dan gaan we het hebben over de... Heike, we gaan het hebben over de gemeenteraadsvergadering van afgelopen woensdag. Het was een ongelooflijk bijzondere vergadering. Ik ben er niet bij geweest, dat was me goed ook, want het was heel druk, zag ik. Maar ik heb hem wel volledig gezien op internet. Hoe heb je dat ervaren? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat het bijna een feestje voor jullie was. Of overdrijf ik dan?
1: Nee, ja, natuurlijk is het een feestje voor ons. We hebben in de afgelopen maanden hard gewerkt aan het vormen van een college. En het schrijven van een samenlevingsakkoord waar we dat college mee op pad willen sturen. Dus het feit dat die nu geïnstalleerd worden, dat is natuurlijk wel een feestje.
0: Ja.
1: Het feit dat Maartje is geïnstalleerd bij ons als raadslid. Het stond bol van de installaties.
0: En jij bent een fractievoorzitter geworden.
1: Gefeliciteerd. En ik ben fractievoorzitter geworden, ja, dankjewel.
0: Want er is een nieuw college met vijf wethouders. Wat opvalt is natuurlijk dat D66 ook een wethouder heeft in dit gezelschap. Ben je een beetje tevreden over de portefeuille van Evert Bobeldijk?
1: Ik ben zeer tevreden over de portefeuille van Evert Bobeldijk.
0: Ja, want er zit onder andere financiën in, maar ook onderwijs en cultuur. Twee onderwerpen die natuurlijk voorheen bij D66 zaten. Ja. En die, ik neem aan, in goede handen zijn bij Evert. Maar daar het is natuurlijk een hele vreemde situatie. Want we hebben natuurlijk vijf wethouders die daar op voordracht zijn van zeven partijen. Die vijf wethouders vertegenwoordigen. Kijk, ze vertegenwoordigen de hele raad. Dat heeft iedereen nog een keer heel duidelijk gezegd. Maar als je kijkt naar de partijen, dan zijn er drie partijen die maar twee zetels hebben, nog nooit voorgekomen volgens mij in Gouda. Dat er een college is met drie partijen die maar twee zetels hebben. En in totaal hebben ze maar 13 zetels. Dat is natuurlijk de unieke situatie die hier ontstaan is. En die past bij die cultuurnieuwe stijl.
1: Die past absoluut bij de nieuwe bestuurscultuur. Kijk, de uitkomst van de verkiezing was natuurlijk ook wel erg versnipperd. Hè? We hebben een grote partij, Pro, die doet niet mee. En dan heb je voor de rest Leefbaar, D66, die hebben nog een aantal zetels. En dan gaat de ChristenUnie als enige met drie. En dan krijg je alle partijen met twee en één zetel.
0: Ja.
1: Dus er was ook niet echt een andere samenstelling denkbaar, waarin je geen partijen hebt met...
0: Wat ook vreemd is, dat de twee grootste partijen inderdaad, Leefbaar Gouda met vijf zetels en Pro met zeven zetels, niet in het college zitten. Dat is ook nog nooit gebeurd.
2: Ja, ik vind het ook wel wonderlijk hoe dat gegaan is. Helemaal aan het begin van de formatie werd er al heel snel aangegeven dat Pro niet welkom was in dat traject. Dat heeft Leefbaar Gouda heel nadrukkelijk gezegd. Van ja, we zien zoveel principiële bezwaren dat wij niet met hun verder willen praten. En de andere partijen zijn daarin meegegaan. Wat ik tot op de dag van vandaag niet helemaal begrepen heb. Wat daar nou de fundamentele bezwaren achter zijn.
3: Ja, nou misschien heb jij daar nog een visie op.
1: Nou ja, ik weet niet eens zozeer of dat echt fundamentele bezwaren zijn. Het is ook gewoon
2: dat is wat er gezegd is in de eerste...
1: Vanuit Leefbaar.
2: Vanuit Leefbaar. En daarmee al vrij snel een streep. En daar gingen de andere partijen in mee.
1: Nou ja, omdat er ook niet zo heel veel andere opties dan zijn. Ja, dus op het moment dat Leefbaar zegt, er is geen optie om samen met Pro verder te gaan. In de zin dat Pro dan ook een wethouder levert. Hè, want de uitgestoken hand die was er wel degelijk. Dan zijn er niet heel veel andere opties. Hè, de Pro die had het over links kunnen proberen. Dat is niet gebeurd. En dan blijf je met de derde optie zitten. Dat is namelijk de manier waarop we het nu hebben gedaan met elkaar.
2: Ja. Wat ik wel lastig vind, is dat ook de principiële bezwaren die er dan zouden zijn. Hè, met het idee van er is een nieuwe open bestuurscode. Het is nooit hard op tafel welke standpunten van Pro dan het bezwaar zouden zijn geweest.
1: Nee, dat zul je toch echt aan Leefbaar aan moeten vragen.
2: Ja, ik hoop dat daarin. Het stuk wordt binnenkort, volgens mij is dat volgende week, in de gemeenteraad alsnog besproken met alle partijen. Ik hoop dat dan ook daardoor, ook door de coalitiepartijen, we mogen het niet meer zo noemen, dat er ook wel wat openheid over. Wat waren nou die fundamentele dingen waardoor dit niet op die manier kon, waardoor we het niet echt raadsbreed hebben gedaan?
3: Maar dat is niet meer terug te draaien. Er is nu een nieuw college. En wat het fijne is van deze manier van werken, die andere bestuurscultuur, is dat alle voorstellen in de toekomst ook een meerderheid gezocht moet worden in de gemeenteraad. En dat voorheen was het zo, er zitten coalitiepartijen en die hebben een meerderheid en die kunnen

0: Zie je dat anders?
1: Ja, nee, ik heb het oude coalitieakkoord nog een keer nagelezen. En ik raad iedereen ook aan om dat toch even te doen. Want daar staan precies dezelfde voornemens in. Dat was ook een akkoord op hoofdlijnen. Waarbij werd gezegd, we spreken niet meer van coalitie en oppositie. We gaan dit ook op een soort van raadsbrede manier doen. Maar dat is dan blijkbaar niet gelukt. Ondanks alle goede intenties. Dus ik ben dan wel erg benieuwd. Wat is nu het verschil met de huidige situatie? Ja. Er worden bijna letterlijk dezelfde dingen opgeschreven. Alleen met andere partijen. En nu gaat het in één keer wel.
0: Je ziet het wel.
1: En nu spreken we in één keer van een vernieuwende bestuurscultuur.
2: Nou, ik denk dat die vernieuwing van die bestuurscultuur... Kijk, daar hebben we de vorige periode een start mee gemaakt. Hè? Met hoofdstuk 1. Met het proberen te vermijden van termen als coalitie-oppositie. Maar wat we nu ook wezenlijk anders doen, dat is niet alleen het feit dat we proberen iets raadsbreed te doen, of zo raadsbreed als mogelijk, maar dat we ook zeggen, we doen dit samen met de samenleving. En ik denk dat daar een heel groot stuk van de vernieuwing in zit.
1: En dat kon niet samen met PRO?
2: PRO hebben we gevraagd om aan te sluiten. Net als dat we dat bij de SP hebben gedaan. En beide hebben gezegd, dat doen we niet.
1: Nou ja, goed. Ja, we hebben daar in een vroeg stadium al best wel wat kritiek op geleverd. Met name omdat we zagen hoe het proces ging. Dat je aan de ene kant zegt, het is raadsbreed. Maar niet op deze manier. Het is een kleine groep die bepaalde dingen al afgekaderd hebben met elkaar. Wie de wethouders gingen leveren.
0: Dat is ook een uniek proces geweest. Dat eigenlijk eerst al gesproken is over wethouders, wel nog geen inhoudelijk stuk lag.
1: Ja, en echt al een heel vroeg stadium. Er was nog geen woord over de inhoudelijke verschillen uitgesproken. Of misschien bepaalde obstakels die overwonnen moesten worden. Maar er lag al wel een lijstje met wethouders, hadden wij begrepen. Als we zien wat dat lijstje was, is dat ook de ploeg die er nu aantreedt. Dat is echt al in maart was dat bekend, dat dit de mensen zouden moeten worden die wethouders zouden gaan worden. En die partijen hebben ook vervolgens met elkaar de financiële afspraken al gemaakt.
0: Ja, we gaan straks even over de inhoud praten van de stukken. Ik denk dat het tijd is voor muziek. Stijn, jij hebt gekozen voor een nummer van
1: Jesse Wells.
0: Ja, Jesse Wells, Will the Computer Love the Sunset? En wat is de achtergrond daarvan?
1: Jesse Wells is een Amerikaanse protestzanger. Hij heeft een heleboel mooie liedjes ook tegen Trump en dergelijke geschreven. Zoek vooral ook No Kings op. Maar dit is een wat introspectiever nummer, waarbij hij naar zichzelf kijkt. Met ook een aantal hoe moet ik omgaan met alle frustraties die ik heb over de wereld en de kant die de wereld opgaat. En er zat een element in, Will the Computer Love the Sunset? Met een vraag die ik als ICT ook heel vaak stel van, gebruiken we die AI, die computers, die machines die we aan het bouwen zijn, niet om onze eigen ondergang te faciliteren?
0: Ja, een goede vraag trouwens.
1: En vandaar dit liedje. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Ja, we gaan verder met dit programma. Heike, even een vraagje. Ik hoorde net dat jij werkt bij de dienst toeslagen van de Rijksoverheid.
1: Ja.
0: Durf je daar nog wel voor uitkomen op een verjaardagsfeestje?
1: Zeer zeker.
0: Of, ja, want ik las dat jij ook direct betrokken bent bij de afronding van de toeslagenaffaire. Klopt dat?
1: Nou,
0: dus dat staat op internet.
1: Ja, in mijn vorige rol als product manager heb ik me veel bezig gehouden met met de ICT-wijzigingen die nodig waren om de afhandeling van de regelingen voor de toeslagenaffaire te doen.
0: Ja.
1: Dus de kindregeling, de ex-partnerregeling.
0: En hoe gaat het nu met de afronding van die affaire?
1: Nou, qua ICT zijn we zo goed als klaar.
0: Dus, en dat betekent?
1: Dat betekent dat we alle regelingen kunnen uitvoeren. We zien dat we ook al aan het afbouwen zijn met de mensen binnen de organisatie UAT. Want het was natuurlijk een tijdelijke organisatie.
0: Ja.
1: En nu zit het vooral nog op bezwaren en beroepen behandelen.
0: Ja, en zijn er nog heel veel?
1: Het zijn er nog heel veel.
0: Heel veel, dus het is nog niet afgelopen. We gaan even terug naar wat we net over hadden. Het concept samenwerkingsovereenkomst opgesteld is door 10 partijen.
1: Ja.
0: Er zijn 10 partijen bij betrokken. Ja. Maar daarnaast zijn er samenwerkingsafspraken vastgelegd en die zijn van 7 partijen. En ik heb gemerkt als ik met gewone burgers sprak over dit onderwerp, dat ze dat niet helemaal snapten. Waarom zijn er 2 stukken? Waarom worden die door verschillende partijen ondersteund? En wat is nou de status van die stukken ten opzichte van elkaar?
1: Ja. Nou, er zijn twee stukken. Je hebt enerzijds het samenlevingsakkoord.
0: Ja.
1: Dat ligt nu voor. En je hebt de samenwerkingsafspraken. Die samenwerkingsafspraken die hebben we opgezet omdat we over een aantal onderwerpen ook vonden dat we een korte klap moesten maken.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld rondom het parkeren in Korte Akkeren.
0: Ja.
1: Vonden we echt, daar moeten we echt snel nu iets mee gaan doen. En we moeten heel snel richting en perspectief gaan geven over hoe we dat gaan doen.
0: Maar ik heb vanochtend nog eens gelezen. Er staan ook dingen in die niet in die versnelling zitten. Ook dingen die gewoon in het stuk terugkomen.
1: Ja,
0: is wat onevenwichtig.
1: Ja. We hebben gekeken in dat samenlevingsakkoord over de zaken waar we het met z'n allen grosso modo over eens zijn.
0: Ja.
1: Daar hebben we niet alleen gekeken naar de 10 partijen, maar naar de verkiezingsprogramma's van alle 13 partijen. Dus iedereen zou daar, als het goed is, wel iets in moeten kunnen terugvinden. Maar sommige afspraken, die waren daar wat lastiger. Daarvoor hebben we gezegd van, we kunnen niet alleen maar zeggen dat we allerlei extra dingen gaan doen, extra dingen gaan doen, extra dingen gaan doen. We zullen ook afspraken moeten maken over waar we het van gaan betalen. Dus de dingen die we minder doen.
0: Ja.
1: En dat zijn ook dingen die zijn bijvoorbeeld in de samenwerkingsafspraken beland.
0: Ja. Ik heb al reacties gezien in de pers van gemeente Belangen Gouda en van Pro op de stukken zoals die nu liggen. Van de SP heb ik hem niet gevonden. Hij schijnt er wel te zijn.
2: Ja, maar misschien op onze website.
0: Vertel eens wat jullie inhoudelijk van de stukken. Kijk, het ene stuk is nog een conceptstuk. Het andere stuk, samenwerkingsafspraken, is niet beschikbaar. Is wel beschikbaar gesteld en iedereen kan het lezen. Maar daar wordt geen reactie op gevraagd in het inspraak- en input-traject. Dus hoe kijken jullie tegen de inhoud van beide stukken aan?
2: Nou ja, wij bekijken het als geheel. En een van onze grote kritiekpunten was met name gericht op wat we terugzien in de samenwerkingsafspraken. Die we in de PDF van het stuk vind je die in de kadertjes ertussen. Maar daar zitten dingen in waarvan ik me afvraag waarom wordt daar al een beslissing over genomen? Je zegt, je moet een korte klap geven. Maar waarom moeten we in deze fase een korte klap geven op minder sociale nieuwbouw? Dat gaat van 33% naar 30% terug. En dan vragen wij ons af, waarom mag de stad zich daar niet over uitspreken? Waarom is dit zo'n spoedeisende, beperkende afspraak voor alle afspraken die je met elkaar verder wil maken? We zien verder soms toch wel mooie tussen de mooie woorden in het samenwerkingsakkoord zien we ook allerlei hints die spreken over toch bezuinigingen en het minder betaalbaar maken voor Gouda. Iets waar we met de SP ons heel erg druk over maken. Over de betaalbaarheid op dit moment. Voor mensen die al een beetje die het einde van de maand al helemaal niet makkelijk halen. Gaan we wel al zeggen van we nemen ons voor dat een aantal gemeentelijke financiële ondersteuningsmaatregelen voor een kleinere groep mensen beschikbaar wordt. Over de zorg wordt gezegd van we gaan toch een veel groter beroep doen op de zelfredzaamheid van mensen. We gaan ervan uit dat we met allerlei preventiemaatregelen die we gaan nemen, gaan we waarschijnlijk besparen. En we durven die besparingen alvast in de begroting op te nemen. Kortom, we gaan in ieder geval bezuinigen en dan kijken we daarna of ons beleid lukt.
0: Wat ik nog niet gehoord heb trouwens.
2: En daar zijn we heel kritisch op.
0: Is het armoedebeleid, hè? De 120 en de 130% norm.
2: Ja, die stipt ik dus ook. Ik noem dat niet zo. Ik ben niet heel lang in de gemeentelijke politiek. Maar de financiële ondersteuning die er voor mensen is vanuit de gemeente. Dat wordt afgebouwd voor een grote groep mensen.
1: Nee, die wordt afgebouwd voor... wat we hebben gezegd. Nu zitten we boven het landelijk gemiddelde met het feit dat we mensen toegang geven tot armoederegelingen die tot 130% verdienen van het sociaal minimum. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde.
0: Ja.
1: Het landelijk gemiddelde dat ligt op 120%. Dus wat we hebben gezegd, we gaan kijken of we dat generieke voor die hele groep tussen die 120 en die 130%, wat daarvan echt nodig is. En hoeverre we dat generieke daar wat af kunnen halen. En ervoor zorgen dat we met maatwerk, echt maatwerk, ervoor kunnen zorgen dat de mensen die het echt nodig hebben, daar ook gewoon een beroep op kunnen blijven doen. Want we zijn dingen generiek aan het uitstrooien voor een hele grote groep mensen, voor wie het misschien niet eens allemaal even nodig is. We moeten ervoor zorgen dat we het wel beschikbaar houden voor de mensen die daar wel degelijk afhankelijk van zijn.
0: Ja.
1: Dat is ook wat er staat.
0: Ja.
1: En dan wil ik één ding nog eventjes zeggen over die zorg. Want ik snap dat je... we hebben echt een uitdaging als het gaat over de zorg beschikbaar houden voor de mensen die dat nodig hebben. Zorg en ondersteuning. Maar als we niks doen aan de manier waarop we nu in Nederland onze zorg organiseren, hebben we in 2040 één op de vier werkende mensen nodig in de zorg en ondersteuning. En die mensen hebben we niet. Dus het is niet eens zozeer een geldkwestie. Het is, en natuurlijk zien we ook dat de zorgkosten exponentieel stijgen. Ongeveer de helft van ons totale budget in de gemeenteraad gaat op aan het sociaal domein. En dat groeit. En dat groeit harder dan de mensen die daar een beroep op doen. Het is niet alleen dat de groep stijgt, maar ook dat de kosten die we daarvoor maken steeds hoger worden. Nou, ik vind best dat je als gemeente mag zeggen van dat gaat ook ten koste van heel veel andere dingen die noodzakelijk zijn voor de stad. En daar mogen we kritisch naar kijken. Maar dat niet alleen. We kunnen het niet meer. Want we hebben de mensen simpelweg niet om die zorg en ondersteuning op het huidige niveau te blijven. En we zeggen juist, luister, als wij preventieve maatregelen nemen en daar investeren we in, dan moeten we donders goed zeker weten.
0: Ja, die preventieve maatregelen gaan vooral over de jeugdzorg.
1: Die gaan niet alleen over de jeugdzorg. Ook
0: maar zoals in de stukken staat, gaat het voornamelijk over de jeugdzorg.
1: Ja. Preventieve maatregelen nemen we natuurlijk ook, ook breder. Maar dan moet je ook durven om die alvast in te boeken. Want wat je anders doet, is de kraan verder opendraaien. En dan lopen de kosten eigenlijk alleen maar verder op. Als je niet aan de achterkant ook zegt van wij verwachten dat we hiermee gaan besparen. We investeren. Want dat is wat je doet met preventieve maatregelen. We investeren zodat we verderop in het proces kunnen besparen. En daar vertrouwen we in. Dus dat boeken we ook vast in. Want anders zet je hier de kraan open en loopt het hier alleen maar op.
0: Ja, maar als je naar de jeugdzorg kijkt, om dat even als voorbeeld te nemen. In het verleden, nog niet zo heel lang geleden, is Veendam wel eens genoemd als voorbeeld van hoe je het zou kunnen doen. En dat lijkt heel erg op de aanpak waar Gouda al voor gekozen heeft. Een intensieve samenwerking met onderwijs en met huisartsen bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Om vroegtijdig problemen te herkennen en dus al een vroegtijdig stadium hulp te geven. Maar wat zij wel terecht zeggen, is dat er ondertussen wel een wachtlijst in de jeugdzorg is. En dat er heel veel kinderen en gezinnen hulp nodig hebben op dit moment. En dat dus in dit geval de kosten voor de baten uitgaan. Dus je moet eigenlijk eerst investeren in investering. En tegelijkertijd moet je werken aan het wegwerken van wachtlijsten. En dat betekent dat je op korte termijn niet geld overhoudt, maar er juist geld bij moet doen om in een later stadium geld over te houden.
1: Maar we zeggen niet dat je die kosten ook moet besparen in de huidige begroting, hè?
0: Wat zeggen jullie dan wel?
1: We zeggen dat op het moment dat je voorziet dat je met de huidige aanpak in 2027, 2028 denkt dat je kunt gaan besparen, dat we het dan wel gaan inboeken.
0: Ja, maar die inschatting is nog niet ergens op gebaseerd. Ik bedoel, het is een aanname.
1: Het is
0: een aanname.
1: Ja, en elk jaar dat je daar dichterbij komt, kun je die preciezer maken.
0: Ja.
1: En uiteindelijk kom je tot een begroting.
0: Hebben we hiermee het inhoudelijk gedeelte van deze stukken? Want het is het samenwerkingsakkoord komt in een definitieve vorm op 8 juli in de gemeenteraad. Ja. Maar ik ben erg benieuwd naar hoe het proces van input verlopen is. Er zijn 10 bijeenkomsten georganiseerd. Of bijeenkomsten, op verschillende manieren is geprobeerd die input te verzamelen. Vandaag is de laatste volgens mij. Hè?
1: Ja.
0: Een kraam op de hoek van de Kleiweg en de Blauwstraat die daar van 10 tot 2 staat. Ik kan me zomaar voorstellen dat je daar straks naartoe gaat.
1: Daar ga ik absoluut zo naartoe.
0: Precies. Ja. Dat dacht ik al. Dus dat is de laatste gelegenheid op dit moment om op dit stuk zeg maar input te leveren als bewoner of instelling of andere belangstellende bedrijven, ondernemers. Hoe zijn die bijeenkomsten allemaal verlopen? Die andere negen. Ik ben er niet geweest.
1: Nee.
0: Heb jij er één bij gewoond?
1: Ik heb er meerdere. Oh, sorry. Je vroeg het
2: eens. Groot gedeelte van de bijeenkomsten was tijdens kantooruren. Okay. Ik moest gewoon werken.
0: Ja, dat is lullig.
2: Helaas
0: ja.
2: Kon ik daar niet langs. Ik heb wel de online peiling.
0: We komen zo tegen haar op. Ja. Maar even de bijeenkomsten en zo. Hoe is dat gegaan?
1: Ontzettend leuk. Ja, het is natuurlijk best wel spannend. Hè, op het moment dat je daar gaat zitten en dat je denkt, nou, kom maar. En wie komt er dan? Nou, het was echt met vlagen hartstikke druk dat we met alle mensen die er dan waren, vanuit de gemeenteraad of vanuit de 10 partijen, dat we niet eens iedereen één op één al konden spreken en konden helpen. Dus sommige mensen moesten ook eventjes wachten. Maar we hebben hele goede gesprekken gevoerd. De gesprekken die ik voerde gingen echt over de zorgen van mensen. Oprechte feedback en kritiek op de plannen die er zijn. Maar ook meegeven wat ze er goed aan vinden. Ik denk dat elk gesprek heeft minimaal wel een uur geduurd.
0: Ja.
1: Dus het is super mooi en waardevol om op die één op één manier met mensen in gesprek te zijn.
0: En heb je enig idee hoeveel gesprekken er in totaal hebben plaatsgevonden op die manier?
1: Nou, ik denk, ik doe natte vingerwerk ergens tussen de 150 en de 200.
0: Ja, maar zoals Stijn net al zei, het was gedurende de werktijd. Kan dat betekenen dat je toch een niet representatieve steekproef dan doet? En dat er eigenlijk een bepaald soort mensen op afkomen?
1: Nee, we hebben 2 bijeenkomsten in de avond gehad. We hebben er eentje ook op een zondag gehad. Dus in die zin is er voor iedereen de mogelijkheid geweest om op verschillende momenten in de week en op verschillende tijdstippen in de week langs te komen. Dus we zijn ook in elke wijk geweest. Dus wat dat betreft hebben we geprobeerd de drempel zo laag mogelijk te maken en voor iedereen toegankelijk te zijn.
0: Ja, er was ook een online peiling die redelijk beperkte omvang had qua vraagstelling. Er was een selectie van onderwerpen gekozen. Ja. En een selectie van beschrijvingen van wat er in de stukken staat. Stijn, heb jij hem ingevuld en wat vond je ervan?
2: Ja, ik heb hem ingevuld. En je ziet een aantal aspecten die hier terugkomen. Ik vond een deel van de vragen redelijk ingewikkeld, omdat er combinaties van meningen worden gevraagd.
0: Klopt, ja.
2: Ik heb bij een aantal dingen dat 2 aspecten van het beleid worden aangestipt.
0: En dan, daar is maar 1 antwoord op mogelijk.
2: En daar is het antwoord, je bent het ermee eens, je bent neutraal of je bent het ermee oneens. Op het moment dat je het ermee oneens bent, dan krijg je de mogelijkheid om aan te geven of het meer of minder moet. En ik vroeg me bij iedere vraag eigenlijk steeds af, maar hoe gaan ze mijn antwoord nu interpreteren? Want er waren zoveel verschillende mogelijkheden.
0: Ja.
2: Dat als ik zei, ik ben het er niet mee eens en ik wil dat je het minder doet. En welk aspect van het beleid wat je voorlegt, ik denk of ik een concreet voorbeeld kan noemen. En dan ging het over parkeren. Parkeerbeleid. We willen op inzetten op draagvlak. Maar tegelijkertijd zal dat misschien betekenen dat het ten koste gaat van openbaar groen als er meer parkeerruimte moet worden gerealiseerd. Draagvlak helemaal voor. Dat openbaar groen, daar ben je dan minder positief over. Ja. Dat misschien moet sneuvelen. Dan wil je liever dat daar gekeken wordt of daar mogelijk andere oplossingen, creatievere oplossingen voor te verzinnen zijn. Dus je zegt, ik ben het hier niet mee eens, maar ben ik dan ook tegen draagvlak?
1: Ja.
2: En ik ben heel benieuwd hoe dat straks uit de data die jullie ermee verzamelen komt. En ja, ook een beetje van, hoe representatief is dat? Ik kom vanaf elk apparaat in mijn huis de enquête meerdere keren invullen.
0: Heb je dat ook gedaan?
2: Je test dat wel. Zit er nog iets van een check-up, een soort van unieke code die ik één keer kan gebruiken? Nee, dat zit er niet op. Dus iedereen kan het helemaal rondsturen naar al zijn politieke vrienden in heel Nederland. Om de peiling een bepaalde kant op te sturen.
1: Daar wil ik wel iets over zeggen hoor. Want daar hebben we natuurlijk wel over nagedacht. Kijk, wij staan daar als raadsleden met onze eigen device. Staan wij ook 10 keer die enquête in te vullen voor de mensen met wie we aan het spreken zijn. Hè? Dus we hebben inderdaad nagedacht over een unieke code die we kunnen gebruiken. Zodat je maar zeker weet dat iemand het 1 keer kan invullen. Aan de andere kant zien we ook dat er mensen in. Dat we het als gemeenteraad zelf nodig hebben of als raadsleden. Dat meerdere mensen met elkaar in één huis wonen. Hè? Dus we kunnen het ook niet zeggen van je kan het maar 1 keer vanaf een IP-adres doen. Dus we hebben met de partij die de vragen en de antwoorden verzamelt, hebben we afgesproken om achteraf met elkaar een check te doen op oké, en welke ingevulde enquêtes zijn nou afwijkend op basis van IP-adres. Zien we dat er met 1 IP-adres heel vaak achter elkaar Een enquête is ingevuld. Komt dat overeen met de momenten dat we met elkaar in die stad zijn om dat samenlevingsakkoord te bespreken met de burgers, et cetera. Ik denk wel goed om te zeggen dat dit is geen wetenschappelijk onderzoek hier, wat we hier doen.
0: Nee, want
1: dat is ook niet de intentie.
0: Ik heb vroeger zelf heel veel enquêtes moeten opstellen. Ja. Toen ik onder andere inspecteur jeugdzorg was. Dan leer je als eerste, je mag maar één vraag stellen. Als je iemand om een mening vraagt. Ja. En je moet niet 4 of 5 verschillende dingen in één stuk tekst zeggen. En dan vragen, wat vind je hiervan? Ben je het ermee eens of niet mee eens? Dat herken ik wel wat Stijn zegt. Herken je dat zelf ook toen je het een beetje aan het invullen was? Of?
1: Ik heb het nog niet ingevuld.
0: Je hebt het niet ingevuld?
1: Tot vandaag.
0: Tot vandaag.
1: Vandaag is de laatste dag. Ja. Ja, nee, maar wat we expres hebben gedaan is ervoor zorgen dat over elk hoofdstuk men nog de mogelijkheid heeft om een toelichting te geven.
0: Ja, heb ik wel gezien, ja.
1: En we hebben een eerste tussentijdse rapportage gekregen. En daarin zie je ook dat dat veelvuldig is gedaan. En dat je daarin echt goed ook de nuance kan halen over waarom mensen nou hebben ingevuld wat ze hebben ingevuld. Dus dat is absoluut heel erg helpend.
0: Ja, en nu de grote vraag, hoe wordt die input al verwerkt? En wie doet dat? En wie zorgt er dat er een definitief stuk komt?
1: Ja. Komende week gaan wij met elkaar de analyse doen. Hè, van wat staat hier nou? Wat zegt het nou over het samenlevingsakkoord?
0: En wie zijn we?
1: We, dat zijn de 10 partijen.
0: De 10 partijen,
1: het samenlevingsakkoord nu nog is. En 8 juli komt die in de raad. Kijk, wij gaan een reactie schrijven op al die input. Dingen die heel erg duidelijk naar voren komen.
0: Maar ik neem aan dat er een extern bureau is die al die gegevens wel verwerkt voor jullie. Zodat je een soort samenvatting daarvan krijgt.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja. En wat we op 8 juli komt het in de raad. De dingen die heel erg duidelijk zijn en klip en klaar. Waar we het met de 10 partijen over eens zijn. Die zullen we daar al in hebben verwerkt. Maar voor de rest staat het open voor amendering. Dus aan de SP en aan PRO en aan GBG, maar ook aan andere partijen die wel hebben meegedaan aan het samenlevingsakkoord. Als je nou echt dingen vindt waarvan je denkt van nou, dit moet echt anders er nog in, voel je vrij om het amenderen en om daar inderdaad met elkaar een meerderheid voor te zoeken.
0: Ja, en zou het stuk ook wat concreter worden door deze input? Want er zijn ook klachten geweest, reacties geweest van de partijen die ik net al noemde. Maar ook zelf heb ik wel eens gelezen. Denk je, er wordt wel heel veel gezegd en heel veel aangenomen. En sommige dingen zijn redelijk uitgewerkt, andere dingen zijn compleet vaag. Dus de lack of direction, zeg maar, de duidelijke doelen voor de komende periode. Dat wat krachtiger, wat helderder geformuleerd wordt. Heb je die verwachting?
1: Nee, die verwachting heb ik niet. Dat zal niet in het samenlevingsakkoord gebeuren. Het samenlevingsakkoord is echt de richting. Hè? Dat is nou de grote lijn van wat is ongeveer de kant die we met elkaar op willen. Wat zou je er binnen kunnen verwachten? De invulling daarvan, die gaan we zien uit een uitvoeringsagenda waar de collegeleden mee aan de gang gaan. Hè? Dus de wethouders die gaan dit omzetten naar een uitvoeringsagenda en daar zullen die concrete plannen in komen te staan.
0: Ja, maar er staat heel erg veel in zo'n uitvoeringsagenda. Hoe bepaal je nou de prioriteiten waar wethouders mee aan de gang gaan?
1: Want, daarvoor zullen die wethouders toch echt de stad in moeten gaan.
0: Die moeten dat zelf weer gaan doen.
1: Die gaan het onder andere zelf doen en wij gaan het ook doen. En ik hoop dat de SP daar ook richting aan wil geven. Van wat zijn nou de urgente dingen die we met elkaar eerst moeten oppakken?
0: Ja, dus die uitvoeringsagenda. Maar de slagkracht neemt daar ook een beetje mee af. Want als je wil dat dingen snel opgelost worden, moet je er vooral niet al te lang over gaan vergaderen en al te lang input gaan verzamelen. Want je moet ook dingen doen op een gegeven moment.
1: En, je moet ook dingen doen.
0: En het is nou eenmaal zo dat in onze wereld, als je zegt van ik wil iets nu veranderen, dat het vaak niet overmorgen geregeld is.
1: Nee, dus daarom hebben we ook met elkaar gezegd, hè, we werken aan het uitbreiden van die participatie gereedschapskist. Zodat je weet bij wat voor vraagstukken, in wat voor wijken, wat voor onderwerpen je welke vorm van participatie nou het beste kan inzetten. Want het is natuurlijk ook een utopie om te denken dat je alles maar telkens teruglegt. Hè? Helemaal open. Dus je gaat daar ook richting in geven. Dat zou overeenkomstig moeten zijn met het samenlevingsakkoord. En je gaat op delen waar je heel duidelijk over bent. Van, beste inwoners, beste bedrijven, beste stakeholders. Dit zijn nog de vraagstukken die we hebben. Hier willen we graag met jullie over in gesprek. Een aantal dingen die hebben we al wel moeten besluiten met elkaar. Namelijk dit, dit en dit. Ja. Ja, dus dat je in ieder geval niet de verwachting wekt. Dat
0: daar nog dingen aan te veranderen zijn.
1: Dat heeft ook te maken met openheid en transparantie.
0: Ja, want er is natuurlijk niet zo heel lang geleden een nieuwe participatieverordening opgesteld. Hè? En daar hoorde ook een soort leidraad bij. Waarin alle mogelijkheden van inspraak in vermeld staan. En hoe je ook niet alleen burgers, maar ook ondernemers en instellingen daarbij bereikt. Hè? Want een woningbouwvereniging is een instelling die van groot belang is. Wat heeft de politiek nou weer voor ons bedacht? Hè? Ja. In dit geval minder sociale woningbouw. Hoe gaat dat verder in zijn werk, denk je?
1: Nou, wat wij voornemend zijn en wat we ook echt met elkaar hebben afgesproken, is om iedere keer wel die verbinding met die stad te blijven zoeken. En die opdracht die hebben we ook meegegeven aan het college, van blijf dat doen. Dus we hebben een inspraakmiddag ook gehad met verschillende ondernemers uit de stad. We zijn met het kindercollege in gesprek geweest. We zijn ook met bijvoorbeeld de club in gesprek geweest. We zijn met de burgers hier in de stad in gesprek geweest. En dat blijven we de komende 4 jaar, en ik hoop ook langer, ook gewoon echt doen.
0: Ja, en even over het instrumentarium. Er zitten nu een paar partijen ook in het college die gezegd hebben, nou, dat referendum, dat hoeft voor ons niet.
1: Nee, dat kan. Er zijn andere partijen die hebben gezegd,
0: nou, zit hij nou wel of niet in de toolkit?
1: Hij zit altijd in de toolkit.
0: Oké. Okay. Ja. Heb jij daar nog een reactie op het hele inspraakgebeuren, of het betrekken van burgers en instellingen en ondernemers?
2: Nee, er worden natuurlijk best wel grote beloftes gedaan over dat er een echte hele nieuwe bestuurscultuur heerst nu in Gouda. Dus het is wat ons betreft spannend wat jullie gaan doen. Als SP hebben we ook altijd een lange traditie van de inwoners van de stad, van de buurten opzoeken, samen met bewoners die in een sociale huurwoning wonen, waar wat aan moet gebeuren, waar bijvoorbeeld schimmelproblematiek is, samen optrekken om dingen te doen. Het is heel fijn dat jullie als college zelf die verbinding gaan zoeken, maar zorg ook voor mogelijkheden dat bewoners onderwerpen op de kaart kunnen zetten. En dat is iets waar wij bijvoorbeeld als SP heel veel tegenaan zijn gelopen. Dat je op het moment dat je als bewoner iets tegenkomt wat niet op de agenda van de raad staat, dat je er heel moeilijk tussen komt in Gouden. Dus als er zo'n participatietoolkit gaat komen, zouden wij het heel belangrijk vinden dat er ook voor de inwoners zelf het initiatief komt. En wij hebben in ons verkiezingsprogramma hebben wij zelfs gevraagd van, geef de bewoners ook mogelijkheden om slechte besluiten terug te draaien door middel van een correctief referendum.
0: Daar staat volgens mij overigens iets in die toolkit, hè? Over dat burgerinitiatief volgens mij.
1: Ja, we hebben veel aandacht besteed ook in het samenlevingsakkoord aan het ondersteunen van inwoningsinitiatieven.
0: Ja, precies. Dus in principe zit het in die toolkit, maar het moet natuurlijk wel in de praktijk worden gebracht.
1: Absoluut.
2: Ja, en ook dat in bewonersinitiatieven herken ik ook vooral van groen moet je doen, de mooie moestuin die wij in de wijk bijvoorbeeld ook hebben met een aantal bewoners. Maar maakt het ook heel expliciet dat je dan ook echt agenderingsmogelijkheden in de gemeenteraad hebt. Wat in het verleden dan toch wel een beetje een soort van kaasstolp werd waar je slecht doorheen kwam als buitenstaander. Dat hebben we als SP ook meegemaakt omdat we een tijdje daarbuiten waren. Zorg dat die mogelijkheden ontstaan en dat die openheid die waar jullie het over hebben, dat die ook echt voelbaar wordt voor de inwoners van Gouda.
1: Nou ja, maar ook via de politieke partijen. Dus ik vraag ook echt en ik nodig de SP ook wel echt met open armen uit van agendeer dat dan ook.
2: Ja, nou,
1: en zoek partijen
2: doen
1: die dat met jou willen doen.
2: Ja.
1: Want we hebben met elkaar gezegd, dit gaan we hoe dan ook met 13 partijen doen de komende 4 jaar. En daar zullen we elkaar voor moeten opzoeken.
0: Ja, overigens is natuurlijk nog niet helemaal duidelijk wie uiteindelijk het definitieve samenwerkingsakkoord zullen ondertekenen. Hè?
1: Correct,
0: want er waren een aantal partijen, onder andere het CDA, maar misschien vergeet ik er één, JA21 waarschijnlijk ook, die toch wel een voorbehoud hebben gemaakt van ik wil eerst het definitieve stuk zien voordat ik mijn handtekening daaronder zet. Hoe kijk je daarnaar? Heb je goede hoop dat goed komt?
1: Nou ja, absoluut heb ik dat. Ik denk echt dat we met elkaar een ontzettend mooi proces hebben gehad. En waarin er voor iedereen alle ruimte is geweest om input te leveren. Iedereen heeft iets moeten laten gaan. En iedereen heeft iets gewonnen. En er ligt denk ik een mooi gebalanceerd akkoord. Waarin ik echt hoop dat we met zoveel mogelijk partijen straks mee aan de slag gaan.
0: Ja, we gaan even naar muziek luisteren. Paris Paloma. Ik kende de artiesten niet, maar vertel er eens wat over.
1: Ja, Paris Paloma is een hedendaagse artieste. En zij komt volgende week ook op Rock Werchter, waar ik 4 dagen ga vertoeven. Maar het leuke is dat ik haar heb leren kennen van mijn dochter. Mijn dochter is grote fan van haar. Zij is nu 12. En wat ik heel leuk vind is dat we nu in de fase komen samen dat ik dingen van haar ga leren. Dat zij mij gaat zeggen van hey, deze moet je luisteren en die moet je luisteren. En dat ik eigenlijk zie dat mijn... Nou ja,
0: ik heb dat met een kleindochter van me.
1: Ja, dat is ontzettend leuk. Mijn playlist die wordt echt wel beïnvloed door wat Sanne mij allemaal aanraakt.
0: We gaan naar luisteren. Ja.

0: Ja, waar we het nog niet echt uitgebreid over gehad hebben, is het nieuwe college. Want afgelopen woensdag heeft het oude college afscheid genomen. Thierry, ook nog ereburger geworden.
1: Ja, en Michiel. Ja.
0: Ja, niet onterecht, denk ik. Want die heeft ongelooflijk veel betekend voor de onderwijs- en cultuursector de afgelopen 8 jaar. Maar wel, er zit één bekend gezicht in. Dat is Anna van Popering. Die heeft nu een iets andere portefeuille gekregen. Volgens mij ook huisvesting. Hele mooie portefeuille, denk ik. Harold Hooglander, daar kom ik zo even op. Ronald van Kuil van de VVD. Jeanne-Marie Koppers namens Schopo en Evert hebben het al een beetje over gehad en over zijn portefeuille. Het is afscheid genomen van oude wethouders. De kandidaat-wethouders hebben zich gepresenteerd, moesten ook een verhaaltje houden en werden daar vervolgens ook op bevraagd. Wat is jou nog iets opgevallen bij die bevraging, zeg maar, van al die wethouders? Iets specifieks?
1: Nee, nou weet je, wij hebben natuurlijk geen. Wij hebben geen vragen gesteld. Ik denk dat wij in de afgelopen periode zeer intensief ook zijn opgetrokken met de kandidaat-wethouders. Dus wij voelen ons daar niet toe genoodzaakt. Ik vind het altijd een mooie traditie dat we dat doen. Dat de wethouders de kans krijgen om zich voor te stellen en dat er een vragenronde is. Dus,
0: ja. De SP heeft wel een aantal vragen gesteld. Alleen ik heb ze niet actueel in mijn hoofd. Misschien kan jij nog herinneren waar ze over gegaan zijn.
2: In de brede zin was er iets heel ingewikkelds bij het bevragen van de wethouders. Dat we voor een aantal van de wethouders, eigenlijk de meeste wethouders vooraf niet wisten wat hun portefeuille zou worden.
0: Ja, dat is lastig.
2: Je wil uiteindelijk weten van past de persoon die hier zit. Heeft die bepaalde affiniteit met. Heeft de woonwethouder iets met woningen. En heeft een beetje beeld van wat sociale woningbouw inhoudt. Dat zouden wij heel fijn vinden. Dus dat was heel lastig om voor te bereiden. Dus daar zijn we kritisch op geweest. En wat ik ook al eerder in de uitzending aanstipte. Wij zijn ook al vanaf het begin heel kritisch geweest over hoe dit proces is gelopen. Er was al heel snel, wij noemen dat dan misschien op een wat botte manier de achterkamertjes. Buiten het reguliere proces om was er al afgesproken wie er wethouders gingen worden. En in een aantal van de vragen die onze fractievoorzitter Robert Brandt heeft gesteld, hebben we daar ook op proberen te reflecteren. Van hoe kijk je daar nou op terug? Vind je dit een zuivere gang van zaken? En dat hoorden we toch in een aantal van de beantwoordingen van de wethouders vooral ontweken worden. Dan wordt er gesproken over, het is een natuurlijk proces wat er heeft plaatsgevonden bij het verdelen van de portefeuilles. En van Bobbeldijk bijvoorbeeld zei in zijn beantwoording op onze vragen. En we horen terug mevrouw Kopper zegt dat de portefeuille die ze heeft, die is haar gegund. In de beantwoording. En dat schuurt. Je probeert zo'n traject volgens ons zuiver te houden. En daar in ieder geval, als daar dingen niet helemaal goed gegaan zijn, zeker in die open bestuurscultuur die je voorstelt, dat je daar met elkaar op kunt reflecteren.
1: Ik begrijp niet wat je er nou niet zuiver aan vindt. Het is altijd zo dat de portefeuilleverdeling eigenlijk pas bekend wordt na het constituerend beraad. En de constituerend beraad kan pas plaatsvinden op het moment dat de wethouders zijn beëdigd.
0: Wanneer heeft dat plaatsgevonden trouwens?
1: Diezelfde avond nog, na de raadsvergadering.
0: Okay.
2: Ja, ik zit niet zo heel lang in de politiek. Ik begreep dat het de vorige keer bij de coalitie wel van tevoren bekendgemaakt was wat de portefeuilles zouden worden.
1: Ja, dat is omdat we toen in de gekke situatie zaten dat het voltallige college doorging. Ja. Dus daarmee was helder welke portefeuilles bij welke wethouder terecht zouden komen.
0: Ja, dat is wel een duidelijk antwoord, ja.
1: Kijk, en het is ook zo dat we gaan iets doen op een nieuwe manier. En op het moment dat het niet is datgene wat jij had verwacht, betekent het niet dat het niet zuiver is. Het betekent dat we iets anders hebben gedaan dan dat je had verwacht of dat je graag had gezien.
2: Ja. Maar we vinden het niet zuiver omdat het niet rijmt met het raadsbrede werken, samenlevingsbrede werken, wat jullie voorstellen. Hè? Dat er een klein groepje al onderling dingen bepaald heeft, terwijl je nog aan de stad vraagt van hoe vind je dat het moet gaan. En je zegt we willen hier alle partijen bij betrekken en je doet de voordracht met een heel klein clubje.
0: Niet
1: we hebben een voordracht
0: clubje,
1: met 7 partijen gedaan.
2: Met een kleine club. Je doet de voordracht niet met alle partijen in de raad. Je gaat met 7 partijen van de 13 ga je daarmee aan de slag. Dus dat rijmt niet met elkaar.
1: Dat is een van de opties die je hebt.
2: Niet op reflecteren in ieder geval. In die korte bevragingstijd.
0: Laten we in dit geval zeggen, let's agree to disagree over dit onderwerp. Er is wel gestemd over de wethouders. Ja. De meesten hebben 26, 27 stemmen voor gekregen. Ja. En gemiddeld
2: 7 stemmen tegen.
0: 6 tegen.
2: Onderdeel van de SP.
0: Een enkele keer 7 geloof ik. De SP heeft ook tegengestemd?
2: Ja.
0: Tegen alle wethouders? Of?
2: Nee, we hebben bij een van de wethouders, we zullen ook nog wel openheid over geven over waar wij voor gestemd hebben.
0: Ja, ja, ja. Ja. En de anderen zijn waarschijnlijk, maar dat is een aanname, van pro geweest. Maar dat hebben, het is geheime stemming.
2: Ja, daar kunnen wij
0: met 100% zekerheid kunnen we dat niet zeggen. En dan kunnen we ook, het is een aanname. Maar even over het college gesproken. Wat wel natuurlijk verschrikkelijk uniek is, is dat de SGP met Harold Hooglander nu voor het eerst in 104 jaar dat ze politiek actief zijn in Gouda een wethouder hebben. Dat is een unieke situatie.
1: Dat is het ook.
0: En als ik kijk naar het feit dat deze partij geen vrouwen op de kandidatenlijst heeft staan. Dat jij ook nog eens een keer betrokken bent geweest bij het regenbooginitiatief. Daar ben je voorzitter van geweest. Kan ik me voorstellen dat dat toch een klein beetje schuurt. We hadden het woord schuren net al even genoemd. Of heb je daar geen moeite mee?
1: Nee, ik heb er geen moeite mee. En ja, het schuurt soms. Dus het is denk ik allebei. Als je kijkt naar waar... als je onze partijprogramma's naast elkaar legt... dan zul je op lokaal niveau zien... dat wij veel meer overeenstemmingen met elkaar hebben... dan dat we verschillen hebben. Mm-hmm. En die verschillen die zijn soms... die gaan echt over overtuigingen. Waar wij als D66... Echt het liefst vooraan lopen in de prides en regenboogbeleid helemaal op van ons prioriteitenlijstje zetten. Zal het voor de SGP anders zijn. Maar wij zeggen ook, je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Je kunt ook op manieren, op onderwerpen echt van elkaar verschillen, maar nog steeds zoeken naar wat je samen bindt. En we hebben met elkaar afspraken gemaakt over dat... Wat voor een vorm van uitsluiting, wat voor een vorm van discriminatie. Iedereen dient daar gelijk in te worden behandeld.
0: Ja, Harold heeft nadrukkelijk gezegd dat de grondwet zijn uitgangspunt is.
1: Ja.
0: Op zich snap ik dat wel. Maar aan de andere kant, na 150 jaar vrouwenemancipatie nog steeds geen vrouwen op de lijst. Laten we hopen dat dat volgende keer anders is bij de SGP. Ik heb Harold daar een keer over gesproken. We hebben hem eerder te gast gehad en toen heeft hij nadrukkelijk gezegd van ja, ik sluit helemaal niet uit dat over 4 jaar wel vrouwen op de raad staan. Maar het is in de partij is het ons toch best wel moeilijk om dat bij de oude harde, zeg maar even, erdoor te krijgen. Dus wat dat betreft heb ik goede hoop.
3: Goede hoop.
1: Ik ook.
2: Laten we ook daarop blijven aanspreken dat dat niet iets is wat normaal is of zou moeten zijn in de Nederlandse politiek. Dat je tegen 50% van de Nederlandse bevolking zegt van jullie mogen niet op onze kieslijst, jullie mogen vertegenwoordigen.
1: Dat is niet het geval binnen Gouda.
2: Want er mogen in Gouda vrouwen op de kieslijst bij de SGP?
1: Er mogen in Gouda vrouwen op de kieslijst bij de SGP. Alleen ze zijn er niet.
0: Dat heb ik hem nog nooit horen zeggen. Maar
2: bij de SGP altijd allerlei bezwaren over wat het hoofdbestuur vindt.
1: Het is een
2: ingewikkeld
1: thema.
2: Dat ze daar niet in meegaan en dat ze dat dus ook volgens mij actief
1: Het is een ingewikkeld thema.
2: Maar daar mogen ze blijven aanspreken. We hoeven niet zomaar onder het tapijt te schuiven dat we met een partij te maken hebben die op deze manier eigenlijk mensen discrimineert.
0: Ook een mooie afsluiting dat we daar aandacht voor blijven hebben. Maar vooralsnog hebben we redelijk vertrouwen denk ik in het nieuwe college. En interessant experiment wat hier de komende jaren. Ik hoop dat ze het beter doen dan Jette landelijk. Want er ligt nu weer een prachtige voorstel op de CO2-reductie. En ik ben benieuwd of dat het in de Eerste en Tweede Kamer gaat halen.
1: Ja, kijk, wij hebben natuurlijk een andere uitgangspositie. Hè, want
0: gemeente,
1: wij hebben 10 partijen die met elkaar dat samenlevingsakkoord hebben ondertekend. Dus dat geeft in ieder geval veel meer basis en richting en vertrouwen.
0: Ik wens jullie heel veel succes met jullie werk. In de komende periode. Ja, en we gaan nog even met de Dropkick Murphys. Mooie band, hè?
2: Ja, heel erg mooi. Dankjewel.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de drie hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitrecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2

0: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
1: Deze week in Muziek Magazine. Hans Sloter met het Stiltecentrum.

En iedereen boven de 50, ik denk zelfs al boven de 40, die herkent deze melodie wel. Het was de tune ooit voor het programma Cake op de week van Cote en de Bee. Maar het was ook een nummer van Sonny Rollins, Duke of Iron van de LP Dancing in the Dark uit 1987. Ja, 26 mei. Hij overleed op 95-jarige leeftijd. Sonny Rollins. En voor het jazzprogramma Come Sunday, wat ik voor Gauwstad maak, had ik een hele mooie in memoriam uitzending gemaakt. Alleen ik trok de stick. Let de stick. Eerder uit het apparaat dat ik hem had opgeslagen. Dat is me dus nooit overgekomen. En het programma weg. Toen dacht ik, nou weet je wat? Ik maak er een dubbel programma van. Ik maak een uitzending voor het Stiltecentrum, waar u nu naar luistert. En dat wijd ik voor een groot deel aan Sonny Rollins. En een paar singeltjes. En deze uitzending kunt u, denk over een paar weken in de maand, juli of eind juni, nog een keer horen. Maar dan bij het programma Come Sunday. Want bij het jazzprogramma van Gauwstad hoort toch een soort van herdenking gewijd aan Sonny Rollins. Nou, een paar platen die ik hier draai, dat is onmogelijk om die man zijn oeuvre te vatten en te grijpen. Hij heeft 6 decennia aan muziek gemaakt. En wat voor muziek op het hoogste niveau. Hij wordt ook beschouwd als een van de allergrootste van de 20e eeuwse jazzmuziek. Sonny Rollins was een New Yorkse zender. Ik dacht dat het WKTC was in New York. Die maar liefst 48 uur non-stop met commentaar, met interviews gewijd heeft aan de muziek van Sonny Rollins. That's America. We gaan veel meer draaien, maar ik heb ook een paar singeltjes bij me. Een hele krakerige Little Richard bijvoorbeeld.

Tja, als je het over een van mijn favoriete tracks hebt van Sonny Rollins, dan is het dit nummer wel. Grand Street van de LP Sonny Rollins and the Big Brass uit 1958. Ja, man heeft echt verschrikkelijk veel mooie muziek gemaakt. En in allerlei stijlen, soorten en maten. En daarvoor hoorden we Oh My Soul. Cliff Richard. Oeh, laat hij het niet horen. Little Richard, vanuit zijn graf. Allebei zouden er misschien nog wel op kunnen lachen. Want Cliff en Little waren alle twee... laat ik zo stellen. Of zit ik nou echt weer... Ja, nee, ik zeg het wel goed. Little Richard, ik dacht even Chuck Berry. Maar nee, Little Richard dus met Oh My Soul. Met Spetter en Al. Nou, dat kan gebeuren. Ik vind het erg leuk om dit soort singeltjes te vinden in de grote bakken bij Plato in Rotterdam op de Binnenweg. Want daar ligt echt van alles en nog wat. Onder andere deze spetterplaat van Jerry Butler.

Volgens velen een van de allerbeste platen van Sonny Rollins uit 1962. De LP The Bridge, met dat beroemde verhaal dat hij in 1959, de saxofonist, die toen al wereldberoemd was, besloot om te stoppen. In ieder geval dat hij studiejaartjes ging maken. Maar om zijn buren niet gek te maken van het eeuwige oefenen 's nachts, besloot hij op de Williams Bridge in New York te gaan toeteren en te studeren. Dat deed hij dus inderdaad echt 's nachts. Een hele beroemde brug die Brooklyn met Manhattan verbindt. En er zijn in New York nu heel veel mensen die zeggen, ja, die brug die moet gewoon herdoopt worden in de Sonny Rollins Bridge. Dat je het maar weet. En je hoorde een klassieker, we kennen het bijna allemaal wel van Billie Holiday, God Bless the Child. En daarvoor Give a Little Bit, Jerry Butler op een VJ-singeltje, die kraakte als de hel. Maar ik ben altijd gelijk meteen benieuwd op wat en waar heeft dat singeltje nou allemaal gedraaid? Waar heeft zo'n plaatje nou allemaal geklonken? Dat kun je ook afvragen bij deze. Iets heel anders.

Ja. Zijn oren stonden altijd goed open. Van Sonny Rollins. Kostom nieuwe invloeden ging. Je hoort hier echt zo ontzettend goed het geluid van Roland Kirk in doorkomen. Wat is overigens muziek van de soundtrack Elfie, thema. En die hele muziek is gecomponeerd door Sonny Rollins en ook door hem uitgevoerd. Ik ben altijd wel heel erg benieuwd naar die film. Ik weet ook niet waarom, maar volgens mij is het een hele leuke film. Goed, dit geldt te zijn. En daarvoor hoorden we, ja, ook weer met lekker veel kraak, Deep Purple. Een van hun mooiste nummers, When a Blind Man Cries. En onder de naald nu, ja, een van de mooiste duo's, vind ik.

Ja, dat overbreeding van hem. Geweldig. En het leek af en toe ook wel eens alsof er een klein Willembreukertje in Sonny Rollins dreef. Zij helemaal aan het einde van deze klassieker. The Very Thought of You. Van nu platen die anno 2026 bejubeld worden. De milestone LP's die hij gemaakt heeft. En dit was er eentje van uit 1980. Love at First Sight. En daarvoor hoorden we Roberta Flack met Donny Hathaway, The Closer I Get to You. Helaas, we zitten er alweer bijna aan. Nog één klein singeltje. En dat is Solomon Burke met The Price. En daarna hoor je gelijk nog wat misschien wel de grootste hit is van Sonny Rollins. En dat is het nummer St. Thomas van de klassieke plaat Saxophone Colossus uit 1956. Dank voor het luisteren. Deze gaat er de streek uit. Zowel in het stiltecentrum als bij Come Sunday. Dus over een paar weken kun je nog een keer genieten van al die prachtige klanken van Sonny Rollins. Hey, tot horens. Hoi!

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS.
1: Het is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwestad.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.